0: Het is 10:00.
1: Hallo, ik ben Makela. Mies, love you, shalom.
2: Hallelujah.

Vader in de hemel, dank u voor uw liefde, Heere. Dank u voor uw trouw. Dank u voor uw goedheid en uw genade. Vader in de hemel, ik wil u in het bijzonder bedanken. Dank u wel, Heere, dat u, o Vader, Heere Jezus, zoveel van ons houdt. Dat u heeft besloten om uw leven te geven met ons in gedachten, met mij in gedachten. Dachten, o Vader. Ik dank u dat u het koninkrijk hebt verlaten, o Koning. Heere, om het leven op aarde te mogen ervaren, o Vader. Heere, geef aan, o Vader, dat niets waarmee we voor uw troon kunnen komen, u onbekend zal zijn. Omdat u zelf het menselijk lichaam gedragen heeft. U kent ons door en door. Uw gedachte is hoger dan die van ons. Uw plannen, alles, Heere. En op grond daarvan wil ik voor uw aangezicht komen met de kinderen van ons geliefd land Suriname. Vader in de hemel, ik leg de kinderen van ons land in uw machtige handen. Vader, ik roep het bloed van u uit, o Vader, Heere, over onze Surinaamse kinderen, o Vader. Heere, er zijn kinderen, o Vader, Heere, Heere, die, o Vader, Heere, verwikkeld zijn geworden, o Vader, Heere, door bindingen, o Vader, Heere, door generatie vloekingen, o Koning Jezus Christus. Heere, onschuldig, o Vader. Maar we bidden, Heere, dat u herstel zal brengen, o Vader. Heere, sommige kinderen gaan gebukt door dit leven. Sommige kinderen, voordat ze zelf op deze aarde komen, o Vader, is de vijand al op de loer naar hun komst, o Vader, op de uitkijk, o Vader. Maar we bidden, Heere, dat u, o Koning, ingrijpt. Dat u verandering brengt, o Vader. Dat u doorbreekt, o Vader. Ik roep het bloed van u aan, o Vader, uit, o Vader, over deze jonge kinderen hun leven, waar ze zich ook mogen bevinden, Heere, op onze Surinaamse grond. Heere, het zij, o Vader, Heere, o Koning Jezus Christus, burger van dit land of niet. Het feit dat ze zich bevinden, vraag ik u om te waken over ze, o Vader. Heere, kinderen hebben met zoveel dingen te kampen, o Vader. Maar ik bid voor herstel. Ik bid voor bevrijding, o Vader. Heere, kinderen, o Vader, zijn verscheurd, o Vader. Hebben heel veel pijn en verdriet. Heer, dan denk ik, o Vader, aan de doelgroep, o Vader. Heer, die misbruikt zijn geworden. Heer, van wie hun vertrouwde omgeving hun grootste angst is geworden, o Vader. We roepen u aan, o Vader, waarvan de mensen op wie ze moeten vertrouwen, o Vader, hun gevaar is geworden, o Koning. Heer, bescherm onze zielen. Bescherm onze kinderen, o Vader. Beschermt, o Vader, Heere, het grootste en het mooiste geschenk dat u ons gegeven heeft. En dat zijn kinderen. Beschermt ze, waakt u over ze, o Vader. Ik bid, Heer, dat u overneemt, o Vader. Heere, vooral van de kinderen die reeds al gebroken zijn. Heere, die te maken hebben met emotionele banden, met zielsbanden. Heere, gaat uw gang, o Vader. Heere, neem over van de kinderen van de verschillende internaten, de tehuizen, de stichtingen, o Vader. Neemt u over, o Vader, van de kinderen die hier en daar geplaatst zijn, o Vader. Maar ook in het bijzonder van de kinderen die gebukt gaan, o Koning, van pijn en verdriet, o van eenzaamheid, o Vader, Heere. Neem over, o Vader. Heere, er zijn kinderen, o Vader, Heere Jezus Christus. Heere, die zich zo afgewezen voelen, o Vader. Heere, ik bid dat u overneemt, o Vader. Waakt u over ons kinderen. Brengt u herstel. Brengt u verandering, o Vader. Wees u met ze, o Vader. Dat alle kwaad, o Vader, dat hun weg
O Vader, Heer, wil komen kruisen, O Vader. Heer, dat u het mag doen wegwaaien. Dat u ze mag bevrijden. Dat u engelen, O Vader, zal plaatsen om te waken over ze. Om ze te behoeden, Heer. Vader, gaat uw gang. Neemt u over. En ik dank u, Heer, dat u zal waken over ons Surinaams kind, O Vader. Ik vertrouw ze u toe. En ik zeg tegen u, gaat uw gang. In Jezus' naam. Amen.

In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar Radio Shalom. Gewoon ieder uur van de dag. 94.5 Inspiration FM. Het kan niet anders.

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Park. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello, haha.

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

0: Je m'appelle Anastasia. Je vis en Guyane. Je travaille bien à l'école. Radio Shalom.
1: Taïori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang. Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. De liefde laat geen ruimte voor angst. Volmaakte liefde sluit angst uit. 1 Johannes 4, vers 18. Een mevrouw op hoge leeftijd kon helaas niet ingaan op de uitnodiging van twee jonge mensen die zouden trouwen. Ze besloot een kaartje te schrijven en feliciteerde hen met de tekst die ik zojuist uit 1 Johannes 4, vers 18 heb voorgelezen. Ze wilde dat het jonge echtpaar zelf de tekst uit de Bijbel zou gaan lezen, dus schreef ze slechts de verwijzing. Johannes 4, vers 18. Ze vergat dus de 1 voor Johannes. Een misser, want in Johannes 4, vers 18 staat: u hebt 5 mannen gehad en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar. Wij vergissen ons nu echter niet en roepen alle echtparen op om de volmaakte liefde die God ons geschonken heeft zichtbaar en tastbaar naar elkaar toe te maken. Dan verdwijnt elke vorm van angst zoals Gods woord ons leert. De liefde laat geen ruimte voor angst. Volmaakte liefde sluit angst uit. 1 Johannes 4, vers 18. Taïori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang. Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
2: Mi pot mi radio na shalom. Mi begunu unok prefur.

0: Hem. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. Nou, mijn vinger komt vast.
1: Hallelujah.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Halleluja. Vader in de hemel, ik wil u danken, Heere. Ik dank u, Heere, voor uw barmhartigheid. Ik dank u, Heere, voor uw grootheid. Ik dank u, Heer, dat u liefdevolle God en trouwe God bent, o Vader. Heere, ik wil in het bijzonder komen voor uw aangezicht, o Vader, Heere, met vrouwen. Heere, ik bid, o Vader, Heere, dat u overneemt, o Vader, Heere, van elk een van ons, o Vader, als vrouw in dit land, o Vader. Heere, u ziet dat vrouwen door zoveel gaan, o Vader. Heere, vooral vrouwen, o Vader, Heere Jezus Christus, o Vader. Heere, die te maken hebben gehad, o Vader, Heere, met emotionele banden, o Vader. Met gebroken kinderjaren, o Vader. Heere, o Vader, Heere Jezus Christus, met bindingen, o Vader, Heere. Heere, o Vader, ik bid, Heere, dat o Vader u overneemt. Vooral vrouwen, o Vader, die ook te kampen hebben gehad met geestelijke gebrokenheid, o Vader. Heere, vanaf de moederschoot, o Vader. Heere, vrouwen die afgewezen zijn geworden. Heere, afgewezen vanaf de moederschoot. Of afgewezen tijdens hun kinderjaren, o Vader. Heere, en niet met deze zielsbindingen, o Vader, gedeeld hebben. Heere, en groot zijn geworden, o Vader. Gegroeid zijn geworden, o Vader. Met deze wonden, o Vader, Heere. Heere, volwassen zijn geworden, o Vader. En deze zielsbindingen, o Vader. En verscheuringen, o Vader, Heere Jezus Christus. Heere, zijn niet geheeld geworden, o Vader. Waardoor we, o Vader, Heere, heel veel vrouwen hebben, o Vader. Heere, in de verschillende gemeentes, o Vader. In de verschillende bedrijven, o Vader. Maar ook in de verschillende gezinnen, o Vader. Te veel kapotte zielen, o Vader, die rondlopen, o Vader. Heere, op dit moment wil ik bidden, Heere, voor herstel. Voor geestelijke, zowel lichamelijke herstel, o Vader. Heere, vrouwen die gekwet zijn geworden, o Vader. Heere, vrouwen wiens, o Vader, Heere, hun identiteit, o Vader, Heere, verbroken is geworden. Sommige vrouwen lopen rond en weten niet wie ze zijn, o Vader. Sommige vrouwen lopen gebukt rond, o Vader, Heere. In onze samenleving, o Vader. Ik bid, Heere, dat u, o Vader, Heere, de wonden waarmee ze rondlopen, dat u het herstelt, o Vader. Heere, sommige vrouwen, Heere, hun stilte zijn beroofd geworden. Ze kunnen niet stilzitten, o Vader. Omdat hun stilte, o Vader, Heere, ze terugbrengt, o Vader, naar de open wonden, o Vader. We roepen het bloed van u aan. En we bidden, Heere, in de naam van Jezus Christus, dat u herstel zal brengen, o Vader. Zodat, o Vader, ze geheeld mogen worden. Dat er genezing plaatsvindt op, o koning, op geestelijke vlakte, o Vader, zowel lichamelijke vlakte, o Vader, dat er genezing, o Vader, Heere, mag plaatsvinden. We bidden, Heere, voor een ingrijpt, o Vader, voor uw genezende hand, voor uw hand dat zal herstellen, o Vader. Heere, herstel, o Vader. Brengt u herstel, o Vader. Heere, er zijn vrouwen die met zoveel te kampen hebben, met zoveel zitten en weten niet, o Vader, Heere, met wie ze hun noden en hun problemen kunnen delen. Maar ik bid op dit moment, o Vader, dat u ze mag aanraken, o Vader. Dat u ze mag connecten met de juiste mensen, o Vader. Waarmee ze hun hart, o Vader, Heere, zullen lichten, o Koning Jezus Christus. Heere, met iemands betrouwbaar, o Vader. Heere, vrouwen, o Vader, lopen rond met zoveel, o Vader. Heere, alsjeblieft, o Vader, neem de tjachari over. Heere, neem de las over. Neem het bagage waar meer zoveel jaren geschouwd wordt. Heere, neem het over, o Vader. Herstel onze Suriname. Surinaamse vrouwen. Breng herstel, o Vader. Breng herstel en heling. Genezing, o Vader. Genezing, o Vader. Naar ziel, geest en lichaam, o Vader. Dat smeken wij u aan, o Vader. Heer, en we bidden dat u, o Vader, overneemt, Heer. Gaat uw gang, o Koning. In Jezus' naam. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

Happy beautiful morning, geliefde Rhapsody time, blessing time. Onze thema vandaag is breng uw lichaam tot onderwerping, halleluja. En onze thema tekst is gehaald uit Romeinen 12 vers 1. Ik roep u er dan toe, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Halleluja. Nu u hebt begrepen, geliefde, dat uw geest het heilige der heiligen is en de leiding moet nemen, terwijl uw ziel getraind is om te volgen, is er nog één essentieel gebied dat aandacht behoeft, zegt Pastor Chris, uw lichaam. Uw lichaam stemt niet automatisch overeen met het leven van God in uw geest. Nee, het moet onder controle gebracht worden. Daarom zegt het woord in Romeinen 12 vers 1, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. God heeft zijn deel gedaan, geliefde, door uw geest opnieuw te scheppen. Maar het overgeven van uw lichaam, het aan hem aanbieden als een levend offer, is uw verantwoordelijkheid. De apostel Paulus geeft verder inzicht in 1 Korinthe 9 vers 27. Maar ik oefen mijn lichaam, halleluja. Ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar. Dit betekent, geliefde, dat het lichaam gedisciplineerd en getraind moet worden om in overeenstemming te komen met uw geest. Het lichaam heeft zijn eigen neigingen. Het reageert op gewaarwordingen, begeerten en prikkels van buitenaf. Halleluja. Het wil handelen op grond van wat het voelt. Maar u bent een geestelijke wezen, geen lichaam. U woont in een lichaam. Daarom kunt u zich niet door uw zintuigen laten beheersen, geliefde. Nee. De Bijbel zegt in Romeinen 8 vers 13, want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Naar het vlees leven, geliefde, betekent geregeerd worden door het lichaam en zijn impulsen. Maar dat is uw leven niet. Dat is uw leven niet, geliefde. U leeft door de geest. Halleluja. En zoals het slotgedeelte van Romeinen 8 vers 13 verklaart. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Halleluja. Glory to God. Dat betekent, geliefde, dat u door de Heilige Geest de werkingen van het lichaam doodt, zijn impulsen teniet doet en het in overeenstemming brengt met Gods wil en doel. Dit is geen onderdrukking. Het is meesterschap. Halleluja. Uw geest, geliefde, die één is met de Heilige Geest en vervuld is met het leven van God, neemt de leiding. Uw ziel vernieuwd door het woord, stemt ermee in. Vervolgens wordt uw lichaam tot gehoorzaamheid gebracht. Dit is de volledige orde van het christelijk leven. Halleluja.

geest, ziel en lichaam in overeenstemming met het woord van God. Halleluja. Laat uw lichaam, geliefde, uw leven niet bepalen. Dat is de oproep vandaag van Pastor. Of uw reactie beheersen. Laat dat niet gebeuren, geliefde. Of het nu zwakte, begeerte of enige vorm van druk betreft, neem vanuit uw geest de leiding, geliefde. Bied uw lichaam aan God aan. Laat het zijn doel dienen. Halleluja. Als u symptomen van ziekte voelt, verklaar dan: nee, mijn lichaam is de tempel van de Heilige Geest. Daarom is het immuun voor ziekte, kwalen en gebrek. Weiger, geliefde, ziekte in uw lichaam toe te laten. Dat is een onderdeel van het in overeenstemming brengen en overgeven. Halleluja, houden van uw lichaam aan God. Overgegeven houden van uw lichaam aan God. Halleluja. Wat een rhapsodie vandaag. Wat een rhapsodie, geliefde. Breng uw lichaam tot onderwerping. We zullen verder samen bidden, geliefde. U mag me nazeggen. U zegt: lieve Vader, ik dank u voor het gezag van uw geest in mij. Mijn lichaam is de tempel van de Heilige Geest. Ik bied het aan als een levend offer. En breng het tot onderwerping aan. Uw wil en aan uw wegen. Ik weiger om geregeerd te worden door de zintuigen of natuurlijke impulsen. Ik wandel in harmonie met de geest, te alle tijden in overeenstemming met uw volmaakte wil, in Jezus' wonderbaarlijke naam. En u zegt samen met mij: amen. Halleluja. Geliefde, ik wil u bedanken voor het willen meedoen vandaag met de Rhapsodie van Realiteiten. En als u het opgestuurd wenst te krijgen, voelt u zich vrij om ons de thema van de dag op te sturen. En dat is: breng uw lichaam tot onderwerping. Halleluja. Dit stuurt u naar ons op het nummer 8646-446. En als u samen met ons de Heer wil loven en prijzen, bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. We kijken uit naar u. Ik ben Michelle Afsende. Ik groet u. Ik hou van u. Wees u lief voor uzelf en ook voor de ander. Tot de volgende dag.

Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see. Maar ik ben Tazaki Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

0: is 6 uur.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Een hele goedemorgen, goedemorgen lieve luisteraars van Radio Shalom. Shalom familie, shalom, shalom, shalom. Hoe gaat het met jullie? Alles goed? God bless you, bless you, bless you. Vanuit de stadionlaan nummer 7. Ik spreek God zegen uit over uw leven vandaag en dat u mag ontvangen. Blijdschap, bescherming, voorspoed, dat u mag ervaren de goedheid van de Heere vandaag, de vrede, rust, de innerlijke rust dat u nodig hebt, de liefde waarnaar u verlangt en natuurlijk nog meer blijdschap en blijdschap. Dat u mag genieten vandaag van de dag, maar natuurlijk ook hier van deze nieuwe uitzending, deze nieuwe aflevering, deze nieuwe editie wat betreft dit mooie programma, The Morning Move. Welkom bij dit programma. Elke dag van maandag tot en met vrijdag hebben wij The Morning Move van 6 uur 's morgens tot en met 8 uur. Waarbij ik dan u van dienst mag zijn. Waarbij ik aan u mag presenteren. Mijn naam is Ian Mourassim. Al hoe lang doe ik dit? Iets langer dan een jaar. In augustus was het precies een jaar. En weet u, elke ochtend wanneer ik opsta, dan is het weer zoiets van, ik mag weer voor God werken. Ik mag de mensen weer bemoedigen. Ik mag weer mijn deel in Gods koninkrijk doen. En het voelt echt goed aan. Dus het is echt een voldoening om te doen hetgeen waarvoor je geroepen bent. En vanmorgen ben ik natuurlijk weer hier zo om u te mogen bemoedigen. Om u te bemoedigen niet alleen met woorden, maar ook met de liederen. Dus blijf afgestemd en geniet van de uitzending, zou ik zeggen. Blijf afgestemd en laten we samen radio maken. Dat is de bedoeling. Ik weet dat het in de ochtend een beetje moeilijk is om te appen. Maar dan nog vraag ik u, als u echt wel in de gelegenheid bent om te appen, vraag ik u toch om even uw telefoon te pakken. Laat ons gewoon even weten dat u luistert. Groet even snel. Als je Bijbel hebt gelezen, laat het zo zijn dat u ons ook een beetje bemoedigt. Uit hetgeen wat u heeft gelezen. Zodat we allemaal bemoedigd worden vanuit verschillende hoeken. En niet alleen vanuit broeder Ian, toch? Mooi zo. Dat hebben we gezegd. We gaan even over naar een pokoe. Ik vraag u weer. Stuur een bericht op het nummer 875-5358. Laat weten van waar u uitluistert. Laat weten dat u luistert. En u mag natuurlijk de felicitaties doen. U mag groeten, u mag bemoedigen, u mag getuigen. Dat mag allemaal via het WhatsApp nummer 875-5358. Mooi zo. Mo'arkiwampokoe even snel. En naar het nummer waarnaar we hebben geluisterd, zullen we daar overgaan tot de bemoediging of ja, de overdenking van vanmorgen. Yes? We gaan luisteren naar CZ Winans en zij zingt Believe for It. Tot zo.

Yes. I was in terug. We hebben geluisterd naar CeCe Winans met Believe For It. Nou, nogmaals van harte welkom bij deze nieuwe editie van The Morning Move. Elke dag van maandag tot en met vrijdag van 6 uur 's morgens tot en met 8 uur. Zijn we hier live van de Stadionlaan nummer 7. De groeten aan ieder die luistert. Bent u nou in Suriname, buiten Suriname? U bent van harte, harte welkom bij deze editie. Mooi zo, het is momenteel 16 over 6. Dat wil zeggen, het is tijd nu 17 over 6. Het is tijd om de overdenking te doen van vandaag. Great. En vandaag gaan we over een vandaag ga ik een bemoediging brengen die ik ooit eerder al heb gedaan. Maar ik ga het proberen te brengen uit een andere invalshoek. Ja, invalshoek. Moet ik het zo zeggen? Het blijft één invalshoek. En dat is één fundament. Dat is Jezus Christus. Maar natuurlijk ga ik wat zaken erbij vertellen. Want wanneer je bemoedigt, en je moet bemoedigen binnen een kwartier of binnen 10 minuten, is het heel erg moeilijk om heel erg uitgebreid te vertellen hetgeen dat je eigenlijk wilt vertellen. Maar ik ben God dankbaar hoor, dat dit werk leert mij ook natuurlijk om de meest belangrijke dingen te zeggen binnen een korte periode. Nou, dank u Jezus. U heeft al ooit eerder gehoord van deze titel. Volgens mij was dit een van de eerste titels die ik had aangehaald. En dat is Laat God God zijn. Laat God God zijn. En wat bedoel ik daarmee dan? Met andere woorden, neem de positie van God niet over in uw eigen leven. Ga niet doen alsof jij God bent. En wat bedoel ik daarmee dan? Hoe doen we dat? En soms hebben we niet eens door dat we dat doen. Met andere woorden, we vertrouwen op onszelf. We zijn onafhankelijk van God. We zijn niet afhankelijk van de Heere. We vertrouwen de Heere niet. En we nemen ondernemen eigen stappen. We doen zelfs wat wij zelfs willen. En we leiden ons leven precies zoals we het willen. En we houden helemaal geen rekening met God zijn plan. Met God zijn voornemens. Met wat God eigenlijk wil. We don't care. En zo, ik zeg het zo ruw, maar in het echt doen we dit bijna elke dag of dagelijks of heel vaak. Soms laat je je leiden door je eigen verlangens, je eigen wil. En soms nemen je emoties gewoon over, wat heel erg gevaarlijk is. En dan doe je gewoon ineens gewoon wat jij hebben wilt. En wat jouw vlees wilt is losbandig leven. Leven zonder God. Goddeloos, een goddeloos leven leiden. Een goddeloos leven leiden. Doen alsof je God niet kent. Leven alsof God niet daar is, alsof God niet bestaat. Maar ook in situaties waarbij het niet zo goed gaat, waarbij u in een dal zit van duisternis, waarbij u door hoge bergen heen moet gaan en de Heere niet vertrouwt en je vertrouwt op je eigen inzichten,
je steunt op je eigen wijsheid of op je eigen kunnen. Is dat ook een vorm van afgoderij? You trust yourself. U vertrouwt God niet. U eert God niet met uw geloof. U eert God niet met uw leven. U eert God niet met met vertrouwen. U vertrouwt de Heer niet. Ik zie het niet vertrouwen van God als een zonde. Omdat je dan zegt, onbewust zeg je dat God niet capabel is. Snap je wat ik bedoel? In je onbewustzijn, u bent er niet van bewust, dat u zegt, ik vertrouw de Heer niet, omdat Hij niet capabel is. Velen worden bang, velen worden angstig in het leven. Terwijl de Bijbel ons duidelijk vertelt dat we niet angstig hoeven rond te kijken. Dat we niet bang hoeven te zijn. Dat we niet hoeven te vrezen. Maar dat wij de Heer kunnen vertrouwen. Dat we onze geloof op Hem moeten plaatsen. In Hem moeten zetten. Dat we Hem moeten dienen met geheel ons hart. Dat we Hem moeten liefhebben met geheel ons hart. En liefde is gebaseerd, ja, liefde, maar je relatie is gebaseerd op vertrouwen. Ik zei het volgens mij gisteren of eergisteren, eergisteren was zondag, dat jouw relatie gebaseerd is op vertrouwen en liefde, transparantie, verantwoordelijkheid. En tot zover ik weet, doet God zijn deel wel. Alleen doen wij niet wat wij moeten doen. We fall short, zou ik zeggen in het Engels. Wij falen vanuit onze kant uit. En soms nemen we dan de stuur over, want we zien dat het niet gaat zoals we het willen hebben. We hebben een bepaalde visie, we hebben een bepaalde missie, we hebben een bepaalde kijk op zaken. We hebben een bepaalde verwachting van het leven. En als we zien dat het niet gaat precies zoals we willen dat het moet gaan, dan we teka stuur Abra. Dan we teki masra Jezus, is koivi, kom je tek Abra. Want je wilt nomo die ene auto kopen. Je wilt nomo dat ene huis kopen. Je wilt nomo een 500.000 miljoen op je rekening hebben. Gewoon omdat je wilt wijzen of I don't know. Ik zeg maar wat hoor. En ik zeg niet nogmaals dat je die ene auto niet mag kopen. En ik zeg niet dat je dat ene huis niet mag kopen. Maar wanneer dat jouw primaire doel wordt in het leven. En het gaat aan jouw relatie met God. Dan begint dat jouw God te worden. Dat begint jou te overmeesteren. Want je bent van alles in staat te doen. Wins na wan kilo koka imchari, yo charing. Wins na imbroko goyen was ma ozo, fufuru, yo doing. Je laat je leiden door je eigen. Ik praat over extreme dingen hoor. Maar ook heel onschuldig. Man, ik ga toch gewoon doen hoor. Niemand ziet. Niemand hoort. Niemand weet dat ik die 100 SRD ga nemen daar zo. Niemand ziet het toch, niemand weet toch. Dan kan ik toch een broodje kopen. Of dan kan ik toch tanken voor mijn bromfiets. Je tek Abra. U vertrouwt de Heer niet dat Hij voorziet. Deze dingen schuilen in alles hè. Maar laat God God zijn in uw leven. Laat Hij zijn deel doen.
en vertrouw op de Heer. Ja, ik weet, het is soms moeilijk. Het is soms zwaar. Het is soms ook pijnlijk om God te vertrouwen. Weet u waarom? Omdat God een God is van grote en machtige dingen. Hij is een God van wonderbaarlijke dingen. U moet begrijpen dat wanneer u God in uw leven aanneemt, wanneer u God in uw leven accepteert, dan gaat hij zijn aard ook uitstralen. Hij gaat zichzelf openbaren aan u. En wanneer u dan niet gewend bent aan deze prachtige God, wanneer u niet gewend bent aan de grootheid van zijn majesteit, wanneer u niet gewend bent aan wonderen en tekenen, dan gaan dingen een beetje eng lijken in uw leven. Dan gaan dingen een beetje zwaar lijken. Maar wanneer u eenmaal begint te zien hoe de Heer werkt en dat dit zijn aard is, dat dit zijn karakter is, dat hij keer op keer bewijst that he comes true, dat hij keer op keer bewijst dat hij een God is van wonderen en van tekenen, een God van nieuwe dingen. En soms gaan we door die storm heen moeten gaan. Soms gaan we door die duisternis heen moeten gaan. Soms gaan we door die ziekte heen moeten gaan. Soms gaan we door verlies heen moeten gaan. Om zijn majesteit te kunnen zien in dit alles. Dat is hoe hij zichzelf openbaart aan ons. Maar dat is hoe God is. We kunnen dat niet veranderen. En ik wil bij God. Ik zou dit nooit willen veranderen aan hem. Integendeel. Maar ook heel erg moeilijk, zeg ik. Maar Heer, waarom doet hij het zo moeilijk soms? Maar hij weet precies wat hij doet. Hij weet van, hey, als Ian dit gaat, als Ian dit doet, of als ik Ian in zo'n richting leid, dan zal hij zo'n impact hebben op mensen. Dan zal hij zo'n persoon meemaken. Dan zal dit gebeuren en dat gebeuren. Hij weet alles. Hij weet letterlijk alles. Hij kent mijn begin, hij kent mijn eind. En hij weet ook wat daartussen zal gebeuren. Dus waarom zou ik zo'n persoon niet willen vertrouwen? Er is toch een heel mooi lied dat we soms vaker afspelen op de radio. Let go and let God. En hiermee wil ik afsluiten. U kent deze bekende tekst volgens mij uit Job 38 vers 4. Waarbij Job begon te klagen. Waarbij Job begon te klagen tegenover God. He? Maar dan Gado epiching. En Gado tak. Waar waart gij, ben je binde, toen ik de aarde grondvestte, die me bemekka grond tapu, ben je binde, Job? Vertel het, tegen me dan, indien gij inzicht hebt. Wie heeft haar afmetingen bepaald? Gij weet het immers. Of wie heeft over haar het meetsnoer gespannen? Waarop zijn haar pijlers neergelaten? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd, terwijl de morgensterren tezamen juichten en al de zonen gods jubelden? Peyubende! Garopichi Job. Laat God, Mina Gado, hij zegt, ik ben God. Ik ben het. Mi edu elisanizi. Dus vertrouw mij. Dat zegt de Heer vanmorgen. Vertrouw me. Hij zegt ook, wees stil en weet dat ik God ben. Wees stil en weet dat ik God ben. Psalm 46 vers 10. Dus mijn hoop dat ik me kan bij bemoedig je naar een boskopodici. Nooit ik kan stuur Abrafo Masra Jezus, je naar bemakti dat hij. U bent niet in staat dat te kunnen doen. U bent in staat dat te doen, maar je nakpanya. Dus laat stuur gewoon over aan Jezus. Mek Jezus teka stuur Abra. Laat hij doen wat hij hebben wilt.
Laat hij u leiden, laat hij u leiden. Man, zijn ook al leid, u schreef. Want je long kon naar Jezus bakken. En dan ga je zeggen, Heer, vergeef mij. En dan ga je moeten verontschuldigen. Ja, wie sakai schreef. En dan ga je weer door een hele periode heen moeten gaan. Maar we kunnen het heel makkelijk doen. Vertrouw de Heer gewoon. Let go and let God. Laat God God zijn. Ook vanmorgen in uw leven. Elke dag. Nou, nogmaals, een hele goede morgen. Ik hoop dat ik u heb mogen bemoedigen met deze woorden. Het zijn niet mijn woorden, het zijn woorden die geschreven staan in de Bijbel. Het is gebaseerd op de Bijbel, op Jezus. En aan Jezus alle eer, alle glorie. Nou, laat weten als dit tot bemoediging is geweest voor u. U mag appen op het nummer 875-5358. En nogmaals, welkom bij The Money Move.

Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, dinsdag 6 oktober 2026. Laat mij niet beschaamd worden, want bij u schuil ik. Laat mij niet beschaamd worden, want bij u schuil ik. Psalm 25, vers 20. Het leerwoord. Jezus Christus zegt, ik leef en gij zult ook leven. Jezus Christus zegt, ik leef en gij zult ook leven. Johannes 14, vers 19. Het gezang.

0: Gesegende dag, broeders en susters. God zegen.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: Slullefix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik ben Emmy Hart. Het helpen van kansarme jongeren is mijn passie en mijn leven. Radio Shalom, me love you.

Odi, Odi, Happy Kids. Alla Sani Boom? Ja, hè? Met mij gaat het ook heel erg goed. Ik ben zuster Hermien. En deze week gaan wij het samen leuk maken door te praten over Gods woord. Maar voordat we verder gaan, wil ik eerst met jullie bidden.

So, Happy Kids, hebben jullie gister de tekst kunnen oefenen? Ja, het is gelukt, no? Goed zo. Mag ik het van jullie horen? Ja, doe de hele wapenrusting van God aan. Heel goed. Mag ik het nog een keertje horen? Doe de hele wapenrusting van God aan. Goed zo, dat hebben jullie heel goed gedaan. Voordat ik jullie dat tweede deel ga aanleren, ga ik de tekst in het geheel voor jullie oplezen. Doe de hele wapenrusting van God aan. Dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken geen kwaad doen. Efeziërs 6 vers 11. Oké. Gaan we nu dat eerste deel en het tweede deel samen doen? Oké. Doe de hele wapenrusting van God aan. Dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken. Nog een keertje. Doe de hele wapenrusting van God aan. Dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken. Goed zo. Straks doen we het nog een keertje. De wapenrusting waarover wij het vandaag zullen hebben is het panzer. Een panzer is een lichaamsbedekking om je romp te beschermen. De romp is het gedeelte vanaf de borst tot de onderbuik. Zo droegen de soldaten het panzer om de borst en het diende als bescherming van het hart, de longen en alle andere organen die zich bevinden in de romp. En weet je, Happy Kids, het panzer die was niet licht hoor, nee. Het panzer die was zwaar, omdat het gemaakt is van metaal. Maar een soldaat die ging nooit vechten zonder het panzer om te doen. Ook al was het heel erg zwaar. Want hij moet zichzelf beschermen tegen zijn vijanden. Want stel je eens voor, Happy Kids, dat hij zonder zijn panzer gaat vechten en de vijand hem met een zwaard steekt in zijn buik. Zo. Dan kan hij ongeluk krijgen, ja. En misschien zelfs doodgaan. En dat is helemaal niet prettig. Zo, Happy Kids. Zo hebben wij de geestelijke wapenrusting. Het panzer van de gerechtigheid. Gerechtigheid is dingen doen wat recht en eerlijk is. Doordat de Heer Jezus voor onze zonden aan het kruis is gestorven, zijn wij gerechtvaardigd. Dat wil zeggen, alles is in orde gekomen. We doen nog wel zonden, maar in Jezus zijn we rein. Onze zonden zijn vergeven en worden nog steeds vergeven. Het panzer van de gerechtigheid gebruiken wij om ons te beschermen tegen de aanvallen van de duivel. En weten jullie, Happy Kids, de duivel die herinnert en wijst ons steeds op onze zonden, dat we niet genoeg zijn voor de Heere God. En hij fluistert in ons oor door steeds te zeggen dat we niets waard zijn. De duivel die is gemeen, Happy Kids. Hij komt steeds in onze oor om ons te wijzen op de dingen die we fout doen. Maar de Heere God heeft ons daarom het panzer van de gerechtigheid gegeven. Het panzer van de gerechtigheid beschermt ons hart tegen de influisteringen van de duivel. De Heere God die heeft ons het panzer van de gerechtigheid gegeven.

leven, om ons hart te beschermen, omdat we gerechtvaardig zijn in Jezus Christus. Hij is gestorven voor onze zonden. En nu zijn wij vrij. Zo, happy kids, gaan we onze panzer van de gerechtigheid aandoen? 1, 2, 3. Het panzer van de gerechtigheid. Yes! 1, 2, 3. Het panzer van de gerechtigheid. Yes! Zo, happy kids, vanaf vandaag beschermen wij ons hart tegen de influisteringen van de duivel. Wij zijn gerechtvaardigd door de Heere Jezus. En niet te vergeten, wij zijn wonderbaarlijk gemaakt door onze Heere God. Amen. Amen. Zo, happy kids, gaan we de tekst nog een keertje doen? We doen het eerste en het tweede deel. Doe de hele wapenrusting van God aan. Dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken. Nog een keertje. Doe je hele wapenrusting van God aan. Dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken. Goed zo, happy kids. Morgen doen we het laatste deel van de tekst. En daarna doen we de tekst in zijn geheel. Afgesproken? Afgesproken. Gaan we afsluiten met gebed? Lieve Heere God, dank u wel dat u uw enige geboren zoon aan ons heeft gegeven om te sterven voor onze zonden. Nu zijn wij vrij. Dank u wel dat u zoveel van ons houdt. Helpt u ons om u te gehoorzamen. Dit alles vragen wij u in Jezus' naam. Amen. Zo, happy kids. Ik ga nu dat liedje Free, Free, Free, Die Demi Deso Free zingen. Als je het kent, mag je meezingen. En als je het niet kent, dan mag je meeklappen. Ja? Free, free, free, ti de mi de so free, mi be mi tamang amang fu kalvari, apuru mi hebi sondulai, mi singi glory, hallelujah, gimasra. Free, free, free, ti de mi de so free.

0: Het is 7 uur.
1: Goedemorgen, u luistert naar Radio Shalom 94.5 FM, uw dagelijkse inspiratie. Dit is het ochtendnieuws met Radio Shalom. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van vandaag. Dodelijk ongeval bij Goliath houdt concessie. De regering wil 30 miljoen aan Amerikaanse dollars lenen voor aanpak afvalproblemen. Politie verricht tal van aanhoudingen. 4 locaties preventief gesloten vanwege vogelgriep. Starnieuws schrijft vandaag: dodelijk ongeval bij Goliath houdt concessie. Bij de Goliath Hout concessie in het resort Zanderij heeft zich vrijdag een dodelijk ongeval voorgedaan. Een man werd getroffen door een omvallende boom en liep daarbij ernstige verwondingen op. Hij overleed ter plaatse. De politie kreeg rond 4:15 melding van het incident. De bevoegde instanties zijn ingeschakeld en de omstandigheden van het ongeval worden nader onderzocht. Ook uit Starnieuws lezen wij vandaag: regering wil 30 miljoen Amerikaanse dollars lenen voor aanpak afvalprobleem. De regering wil in 2027 een buitenlandse lening van 30 miljoen Amerikaanse dollars aantrekken voor afvalbeheer. De financiering moet afkomstig zijn van het Franse ontwikkelingsagentschap AFD en bevindt zich nog in de aanvraagfase. De regering erkent dat de vuilstortplaats Ornamibo niet voldoet aan de internationaal gangbare normen. Rehabilitatie van Ornamibo en de ontwikkeling van een nieuwe gecertificeerde vuilstortplaats staan daarom op de agenda. Times of Suriname schrijft vandaag: politie verricht tal van aanhoudingen. De politie heeft 7 verdachten aangehouden in verband met een diefstalonderzoek. Een 39-jarige ondernemer werd als eerste aangehouden bij de IMS Mall aan de Ringweg Zuid. Later werden bij een appartement aan de Satijn Vlinderweg nog 6 verdachten opgepakt. De politie nam 3 voertuigen en verschillende goederen in beslag. 1 verdachte wist tijdens de operatie te ontkomen en wordt nog gezocht. Niemand raakte gewond. Ook uit Times of Suriname halen wij vandaag: 4 locaties preventief gesloten vanwege vogelgriep. 4 locaties binnen de pluimveesector zijn preventief gesloten vanwege een vermoedelijk uitbraak van vogelgriep. Tot nu toe is 1 locatie in Sofia's Lus positief getest. LVV onderzoekt momenteel of het virus zich verder heeft verspreid en heeft monsters naar een buitenlands laboratorium gestuurd om de virusvariant vast te stellen. De gesloten locaties bevinden zich onder meer in Quatta, Meerzorg en aan de Welgedag A-weg. Pluimveehouders worden opgeroepen hun biosecurity maatregelen aan te scherpen en verdachte ziekteverschijnselen direct te melden. Bedankt voor het luisteren. Dit was het ochtendnieuws met Radio Shalom.

0: with double sketchup.
1: Goedemorgen, u luistert naar Radio Shalom 94.5 FM, uw dagelijkse inspiratie. Dit is het ochtendnieuws met Radio Shalom. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van vandaag. Vrouw verdronken tijdens bad in Kreek. Baas Aaron legt beslag op illegaal geïmporteerde 385 ton rijst en wil optreden tegen douane. Brandweer onder druk door toenemend aantal gasbranden. Uitbetaling sociale uitkeringen binnenland nog steeds stroef. Times of Suriname schrijft vandaag: vrouw verdronken tijdens bad in Kreek. Een vrouw is maandagmiddag vermoedelijk verdronken tijdens het baden in een kreek in het district Para. De melding kwam rond 2:30 binnen. Volgens de eerste informatie raakte de vrouw tijdens het baden in problemen en verdween zij onder water. Een duikploeg van de brandweer werd ingezet om te assisteren bij de zoekactie en de berging van het slachtoffer. De politie en andere hulpdiensten waren eveneens ter plaatse. De precieze oorzaak van het incident is nog niet bekend. De politie onderzoekt de omstandigheden waaronder de verdrinking heeft plaatsgevonden. Nadere informatie over de identiteit van het slachtoffer en de exacte toedracht wordt nog verwacht. Ook uit Times of Suriname lezen wij vandaag: baas Aaron legt beslag op illegaal geïmporteerde 385 ton rijst en wil optreden tegen douane. Minister Andrew Baas Aaron van Economische Zaken laat beslag leggen op bijna 385 ton rijst die vanuit Guyana is ingevoerd. Volgens de minister is de partij zonder de vereiste importvergunning het land binnengebracht. Ook wil baas Aaron dat onderzoek wordt gedaan naar douanefunctionarissen die een deel van de lading hebben vrijgegeven. De maatregel komt voorafgaand aan een kort geding dat importeur P. Ramadin tegen de staat heeft aangespannen. De minister benadrukt dat de rijst niet naar Guyana wordt teruggestuurd. Star News schrijft vandaag: brandweer onder druk door toenemend aantal gasbranden. De brandweer kampt met een toenemend aantal gasbranden, terwijl een tekort is aan personeel en inzetbare blusvoertuigen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid waarschuwt dat droogte en hoge temperaturen het brandgevaar verder vergroten. Bij meerdere gelijktijdige meldingen krijgen situaties waarbij mensen levens of woningen gevaar lopen voorrang. De samenleving wordt opgeroepen extra voorzichtig om te gaan met vuur en geen afval of gras in de open lucht te verbranden. Ook uit Star News halen wij vandaag: uitbetaling sociale uitkeringen binnenland nog steeds stroef. In delen van het Surinaamse binnenland zijn sociale uitkeringen die sinds 2024 verschuldigd zijn, nog niet volledig uitbetaald. Het gaat onder meer om steun aan zwakke huishoudens, personen met een beperking en kinderbijslag. Volgens minister Diana Pocky is het administratief werk grotendeels afgerond, maar zijn aanvullende middelen van financiën nodig. De regering werkt daarnaast aan een digitaal betalingssysteem om uitkeringen veiliger en efficiënter beschikbaar te stellen. Bedankt voor het luisteren. Dit was het ochtendnieuws met Radio Shalom.
2: Die Alayu Blessing Yum Dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if you suku wan presi, pika horu wan face. we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe u kan hoor je visa. En terwijl je geniet, we set aan nyang voor bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Die Alayu Blasinyang, Yum Dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Yeah, yeah.
3: Thank you, cause you keep on blessing. Iedereen wil Hyundai rijden. En nu kan het. Tijdens de Super Summer Sale profiteer je van extra aantrekkelijke prijzen op Hyundai SUV's van 2025. Wil je liever de nieuwste modellen? Of onze 2026 modellen staan voor je klaar. De Super Summer Sale loopt de hele maand september en oktober. Kom langs bij Christine Car aan de Van 't Hooghuisstraat. Hyundai. Everyone wants to drive it.
4: Is ready?
5: Yep.

Yes, een hele goedemorgen nogmaals. En we zijn terug. En het is nog steeds de morning move hier op de 94.5 FM. Your daily inspiration and not just radio. Het is momenteel 7:15. Dat wil zeggen, we zijn beland in het tweede gedeelte van de morning move. Het is nog steeds Ian Mourasim. I am your radio host for today. All the praise to God. Alle eer aan God. Alle eer aan de Heer Jezus Christus. Zonder hem was dit niet mogelijk. We luisteren naar Chris Tomlin. En hij zingt Whom Shall I Fear? Dat is gebaseerd op de welbekende tekst, toch? Ik weet alleen niet waar het staat, hoor. Ik ken de teksten niet helemaal uit het hoofd. Of de benamingen van de teksten. Welke boek het is. Als de Heer voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Nobody. Niemand. Niemand kan tegen ons zijn als de Heer voor ons is. Ik moet melden dat ik vandaag een beetje eerder eruit ga. Of ja, wat eerder, tegen 7:30. Omdat mijn dochter Jayla Rose met de school begint. Ja, 2 jaar en ze begint met de peuterschool. Ze gaat beginnen te peuteren. Dus ik ben benieuwd en ik wil het ook heel graag meemaken. Ze vraagt al de hele tijd, papa, Jayla Rose naar school. Ze wil naar school, Jayla Rose wil naar school. We hebben een peuterschool in onze straat waar we wonen. En elke keer als we langsrijden, dan zegt ze, papa, Jayla Rose wil naar school. Please, please naar school. Dus we dachten, hey, laten we toch even kijken als het lukt. We zijn er toen gaan inschrijven en vandaag mag ze haar eerste dag op school ervaren. En ik wilde dat ook meemaken. We moeten er 8 uur op school zetten, dus Maurice, daarom wil ik vroeg vertrekken. Dus ik ga vroeg vertrekken van hier zo, tegen 7:30, om het dan nog mee te maken. Goed, we hebben net geluisterd naar Chris Tomlin met Whom Shall I Fear. Nu gaan we luisteren naar Israel Houghton, die zingt Your Presence is Heaven to Me. En omdat ik natuurlijk dan wat eerder vertrek, zullen wij de programma van vandaag ook een beetje aanpassen. Who is like you, Lord, in all the earth? Love and beauty endless. Dat wil zeggen dat we de WhatsApp-berichten ook zullen oplezen. Nothing in this world was satisfied. En straks heel in het kort zal ik een recap doen van de bemoediging van vanmorgen. That won't run dry. Zuster Eleonore die zegt, goedemorgen broeder Ian, lang niks van mij gehoord de laatste tijden. De laatste tijden was ik heel erg moe, een beetje down, maar het gaat nu de goede kant op. Ik ben momenteel op het werk. Maar ik wens je een gezegende uitzending en ik blijf luisteren. Een hele goede morgen aan zuster Eleonore. Momenteel een hele goede middag. Zuster Eleonore in Nederland. Zuster Lobby en Blessie daar. En wij bidden u het beste. Dat de Heer uw leidsman mag zijn. Waardoor u nou heen moet gaan, waar u ook bent. Mama Sintje die zegt, goedemorgen broeder Ian, God is goed. Psalm 90 vers 14. Verzadig ons in de morgenstond met uw goedertierenheid. Opdat wij jubelen en ons verheugen. Al onze dagen. Gadaboom, gadaboom. Hij houdt van u. Be blessed van Mama Sintje. Dat zijn de woorden van Mama Sintje. Dank u wel voor uw WhatsApp bericht hoor, Mama Sintje. And thank you very much for apping. So we're singing, oh Jesus.
Mama Evie die zegt, gezegende uitzending, broer. Ja, dankjewel, mama Evie. En een gezegende luistertijd. Het is nog steeds The Morning Move hier op de 94.5 FM. Een frisse morgengroet aan alle luisteraars, waar u nou ook bent. Bent u lekker in de auto onderweg naar het werk en u luistert naar de radio. Ik bid u toe een gezegende, productieve werkdag, maar ook een schooldag vandaag. En dat u mag genieten van jouw dag samen met God. Dat je iets nieuws mag ervaren met de Heer vandaag. Dat je doorbraak mag ervaren vandaag. Dat hetgeen waarvoor je al zo lang bidt vandaag mag gebeuren. Dat jouw gebed verhoord mag worden. Dat uw relatie vandaag met de Heer sterker mag groeien.

Goedemorgen. Broeder, de kinderen gaan weer naar school. Een zegen van de Heer Almachtige. Een gezegende dag. Dit is volgens mij van zuster Kamla. Ja, goedemorgen, zuster Kamla.

Ja, dat is Israel Houghton. 13 jaar terug. Your Presence is Heaven. Ook een hele mooie compositie van Israel Houghton. We luisteren nu naar Touch the Sky van Hillsong United. Zuster Susan Hoogwoud zegt goedemorgen broeder en alle luisteraars. Spreuken 12 vers 1 zegt: wie tucht lief heeft, heeft kennis lief. Maar wie terechtwijzing haat, is dom. Komt van zuster Susan Hoogwoud. Wens u allen een vruchtvolle dag toe. Dankjewel zuster Susan. En ook de groetjes aan u daar te Para. Zuster Sietje die zegt goedemorgen broeder Ian en shalom familie. Dankbaar voor deze nieuwe dag. Dank voor uw bemoediging. Den Haag is wakker. En ze stuurt ook een Bijbeltekst. Psalm 55 vers 23. Werp uw zorg op de Heere en hij zal u onderhouden. Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt. Ja, zuster Sietje, dank u van harte voor uw WhatsApp-bericht. En groetjes daar te Den Haag.

bless je broeder Ian, alles goed met jullie. Vandaag willen wij een ieder die naar Morning Move luistert een gezegende dag toewensen en een tekst als bemoediging meegeven. Psalm 121 vers 1 en 2. Ik sla mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp komt. Mijn hulp komt van de Heere die hemel en aarde heeft gemaakt. Met andere woorden, dat wij onze ogen richten naar de bergen en zijn ware hulp niet van menselijke kracht of natuur, maar van God die de hemel en aarde heeft gemaakt. Groetjes en blessings van broeder Legiman. En we kennen hem ook als opa Elka. En wens een ieder een liefdevolle, voorspoedige dag toe. Aan jullie daar in het bijzonder, broeder Ian, die dit programma verzorgt. Blessings. Dag, papa Legiman. Dank u wel voor uw WhatsApp-bericht. En groetjes, zo Blessie en Lobby.

0: En mama Grens Corneli, die heeft ook geappt. Een frisse morgengroet naar aanleiding van hetgeen je naar voren hebt gebracht. Kreeg ik dit lied in mijn geest. Dus ik hoop dat u het doorgeeft. Oké, dus dan gaan we even kijken. Als ik het kan afspelen in de uitzending. We gaan even kijken, want ze heeft een voice note gestuurd. Ik ga even proberen het af te spelen in de studio. Momentje. Even kijken.
1: Maar veel gerust u wie ik al wat

0: sal ook wel wegen vinden, waar langs uw voet kan gaan. Op hem moet gij vertrouwen, begeert het uitkomst goed. Op hem uw hopen bouwen, zal slagen wat hij doet. Door geen bekommeringen, geen klagen en geen pijn. Laat God zich iets omringen, hij wil gebieden zijn. Dus dat is naar aanleiding van hetgeen u naar voren hebt gebracht. Dus laat God de God zijn in alles wat wij doen. Amen. Amen.
1: Ja, en dat is mama Corneli met haar pokoe. En inderdaad helemaal in lijn met de bemoediging dat vanmorgen naar voren is gebracht. Mama Florence die heeft ook geappt. Mama Florence zegt: goedemorgen geliefde broeder Ian. God zegen. We danken de Heere voor zijn liefde die hij elke dag weer aan ons bewijst. En zijn goedheid. Amen. Een gezegende dag. Werk prettig. Shalom familie. God bless and love you. Mooi lied. EBG lied. Amen. Mama Florence die reageert op het lied dat mama Corneli. Zoveel mama's. zuster Florence die reageert op zuster Corneli, haar liedje. Ja, mooi zo. Het is nu 8:04. Dus we gaan even de recap doen. En dan ga ik ook meteen groeten. De recap van de bemoediging van vanmorgen. Vanmorgen hebben we... Oh nee, ik heb één ding gemist, boy. Eén WhatsApp bericht. Want na dit ga ik geen WhatsApp berichten meer kunnen lezen. Broeder Imro, die zegt: morning broeder, het was een hele goede bemoediging. Wat u daar gezegd hebt, is de waarheid. Kom van broeder Imro. Mooi zo. Broeder Imro, ook toe Grand Tangi. En blessie. Blijft u luisteren naar Radio Shalom. Mooi zo. Nou, waarover hebben we vanmorgen gesproken? Voor degene die pas erbij zijn aangeschoven, welkom. Als u het hebt gemist, hierbij is hetgeen waarover wij vanmorgen hebben gesproken. Onze titel van vanmorgen was Laat God God zijn. Het is een bemoediging dat ik al eerder heb gebracht. Dat was vorig jaar in het begin, toen ik pas was begonnen. Laat God God zijn. En het gaat meer erover dat wij God de ruimte geven om ons te leiden. Om te bepalen eigenlijk in welke richting ons leven heen gaat. Want de Heer heeft een bepaalde leven uitgestippeld voor ons. Hij heeft een bepaalde voornemen. Hij wil ons brengen door een journey, weet u wel. En soms is het zo dat het... Niet soms, maar vaker is het zo dat wij de Heer... heel moeilijk vertrouwen. Want sommige dingen, of vaker is het zo dat het leven niet gaat precies zoals u, of precies zoals wij het willen hebben. Precies zoals u het wilt hebben. Soms willen we zodanig onze wil doordrukken, waardoor wij eigenlijk de stuur overnemen en Jezus gewoon aan een kant zetten. Begrijpt u mij? Waarbij de vertrouwen eigenlijk kwijt raakt. En ik haalde ook aan dat ik de overtuiging heb dat dat zonde is. Omdat je dan de Heere eigenlijk indirect zeg je: Heer, u bent niet capabel dit te doen. Laat mij het maar doen. Wij vertrouwen de Heere niet genoeg. Om de Heere... of we zeggen wel... Masra tek astur abra. Tik abra fumi libi. Doe sai wani. Je toate we biggie. We takken zanati. Maar na het gebed. Dat je denkt is revi. Van hé. Laat me dit toch zelf doen hoor. Laat me dat zo. We leven dan een leven. Onafhankelijk van God. We leven dan een leven. Dat niet gebaseerd op. Dat niet gebaseerd is op vertrouwen. En we laten God niet God zijn. En vanmorgen haalde ik ook aan. Dat als wij inderdaad. Als u niet gewend bent aan zijn grootheid. Als u niet gewend bent aan zijn majesteit. Aan de manier hoe de Heer eigenlijk werkt. Dan gaat het een beetje eng zijn, ja. En dan gaat het moeilijk zijn om te vertrouwen. Dan gaat het moeilijk zijn om te zeggen: Heer, ik geloof dat u dit van me kunt wegnemen. Ik geloof dat u mij hier doorheen kan brengen. Maar weet u, wanneer u met de Heer bent, kunt u op overwinning, tot overwinning en overwinning leven en in overwinning leven. De Bijbel zegt, hij brengt van glorie tot glorie. Snap je wat ik bedoel? Maar het neemt vertrouwen. En het neemt decati, om zo te zeggen. Om de Heer dan volledig de stuur te laten overnemen. En je laat gewoon los en zeggen, Heer, neemt u maar over. Maar vaker is het zo dat we ook koppig zijn, egoïstisch zijn, zelfs hoogmoedig zijn, sorry dat ik het zo ruw zeg. Maar dat is het zo. Zo is het eenmaal. Er is wat het is, zegt men. Dat wij dan zelf willen bepalen wat er gebeurt in ons leven. Waarbij de Heer Jezus Christus zelf zei, Heer, niet mijn wil geschieden, maar de uwe. Dat we de uno etaki, boy. Masra, you na langa bereon. Ja toch? We shita kasanego. Dus dan nemen we de zaken in onze eigen handen. En dan, weet je, uiteindelijk zie je toch van, als aan de golek van Amos go. Dus laat je niet leiden door je eigen gevoelens, door je eigen verlangens, door je eigen emoties, door prikkels. Maar laat je leiden door God. Laat je leiden door de Heilige Geest. Laat de Heer uw leidsman zijn. Laat Hij uw Heer zijn. Laat de Heer Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, degene zijn die u leidt en helpt. Want wanneer je hem de occasie geeft, wanneer je hem dan de ruimte geeft om te bewegen in uw leven, dan zult u zien hoe mooi het leven allemaal is. Dan zult u zien dat u door stormen heen, door golven heen zult gaan, maar overwinning hebt. Dat is het aard van onze God eenmaal. We kunnen het niet veranderen. Zo openbaart God zich aan ons. In problemen, in situaties. We zien het ook door de Bijbel heen. Dat men door dingen heen moet gaan. En dat Hij juist daar zichzelf openbaart aan ons. Daar waar we Hem niet verwachten. Daar waar juist niemand om ons heen is. Waar iedereen ons haat. Waar iedereen tegen ons is. Maar God voor ons is. Dat is zijn aard. Zo laat God God zijn. Ga niet in de schoenen staan van God. Je voet op tjintumsi. Die asandati. Die asufu gado. Dus met gado weer in egisu en laat Hij zijn ding doen in uw leven. En laat Hij bepalen wat er gebeurt in uw leven. Dat wil zeggen, committeer uzelf aan God. Vertrouw Hem volledig. En geef Hem de gelegenheid om te doen wat Hij hebben wilt. Met u. In u. Door u. Yes, mooi zo. Dat is dus waarover wij vanmorgen hebben gesproken. En ik haalde ook aan dat ik vanmorgen ook wat eerder eruit moet gaan uit de uitzending. Mimgo Charabchief, Mimgo Nascoro. De eerste schooldag, 2 jaar. Ik ben zo'n trotse vader, mijn breed, die echte. Maar dus, ik zou u willen zeggen van harte. Dank dat u wilt luisteren naar Radio Shalom en dat u blijft luisteren. Ik kan geen WhatsApp berichten meer lezen, dus degene die nog appen. Ik lees jullie berichten wel gewoon zo op telefoon, maar niet in de uitzending. Ik zou zeggen, milopju na de lobby voor Masra. Zo de Heer wil, ben ik morgen weer terug met een gloednieuwe aflevering van The Morning Move. Stay blessed, be blessed and love you all. Ik zeg bye bye, swai swai, ciao ciao en doei doei.

0: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Arkeman, lobiwan, webari wan odibaka, nina neem van matra Jezus. Dit is na programma wan boom begin. En akanade bedoro na mi, mi kan tjaren baka, mina apostel naiva salen. Voor gemeente Biggie Familie, voor God om je bari, want ook die bakken in haar neem, voor Masra Jezus. Je hoopt dat je de one blessing thing, blessing moment. Masra weet dat je grand dank bakken voor je woord toe. We go bakken, voor dat want to sani kom bakken Masra, we put alle san in je anu. En we dat je grand dank dat je blessing sa dit op je woord toe. Voor alle Jesi, alle praxeri, zei Ark, we dat je grand dank in Jezus' naam. Number one. We deden in een tekst voor Efeze 6 vers 10. We hebben een effecte tekens in een broeder, maar tegen macht die in een hemelse gewesten. Number one, we kunnen nu naar tapu de passie dat we taki alle den kondre na Amerika, na Nederland, na alle zeven grondtapu, wan kon na in Aladdin pistoor disi. Nou lobi wan so leisi, te wet ak den sani lobi wan, da une tak soumar, misa wa leisi mbede na Nederland, last jadam mbede na Nederland, dan mitak na in wan samenkomst taki inomu kwek ala dagu wan lobo wan sof den dagu dewe kwa sarnan wama igwa wan kondre anobe kwa sarnan apotu wan sani lonta mofofa dagu efisha dagu fesi efisha mofofa dagu da yesi taki asandi san wan dagu. Dis hogri moro wan bubu, a hogri moro wan tigri. Daarom lobo wan, anu ala dagui muse kweki, bika de makti fu dungru, de egona in ala sani, de egwa sneki, de egwa kau, de egwa agu, de egona ala sani. Dan troe mi takina ina samu koms na wan sonde manting, taki nom kweki ala dagu wan bepaade dagu ka nyami kiri. Lobu wan munde na in Rotterdam pemye libitem gwa Holland. Wan tu dagu efeti da a grandpa bi wan en grandpcha bi wan. Nende tu dagu dufa grandpcha nga dufa grandpa efeti. Na a grandpa ugof go poor den wan manfu 60 jaar. Den dagu nyami jo. Aso we taki in buskondre. Den dagu nyame aman ki, a dagu di aman kweki o me yari. Di ameshe abi, nyame aman kiri. Dat wan taki, dagu di kweki lobi wan, e ginyanyan, da dagu dat mu betu kiri wan leis wan man in midenka Indonesia, a kweki wan bubu, wan tigri. Lobi wan wan dey a go gi a tigri nyame aman kiri aman fonniteka aman. A tigri sa aman kweki so men yari. En daarom, asani sa de man e fergeti, yang wan tigri anawan, wan, bepa de dagu sortu, yes taki di sa wan takru sani deja, ano san fi tek me krap. Dus lobi wan, na so esi de sani, mi taki in wan dins baka taki lobi wan. Den pasi pe we rey no. Makti e de. Tapa dantu e lursma. Lobi wan, baka today. Wan wagi nak wan bes wan takru naki. Pyo mensma las libi. Dat wan taki de sansa we takin ano somar. En daarom mi wan takti de taki. Afriket sa we reina india den pasina in Suriname. Lobby wan. Ala den pasi dis den dibre orokotu. Wan leisi mi sitap wan pasi in wan fishun. Wan sani e rei wan fit. Gado opo mi aifusi wan sani e rei wan fit. Ma de san sa me chakon, an wan san fumeki frede, ma fumeki u dena ai. Asani fura pasi, a fit an asani bigi fura pasi. Dat wan take fi e rei kon, a e rei gwe ina pasi e rei kwa doro. Yang e me kon an rei de ma ino firu an skokin. En daarom zo lees je hier, zo'n lasief controle, de postuur, de guagotro, de fadoas, het zijn lobuan, als aan de moro dipi, dat zij je denken. Dat misha zijn een rea fiets, en de bigi, dat zijn een rea van bijsigri. Dat wan taki, onzekbare mak, den demone disi, den dena ala seifu grondtapu, fu vernietig libisma. En lobo ay fisi so leisi fas mai rei na ina verkeerd. A fas fas mai rei. A fas fas mai gedrag din na tapa dan. Da so leisi e fraki sref aftaki. Sampsa anga libisma. Moro wagi lai tapa dan o moro de ma rei vreed. O moro de ma rei hogri. De bus e rei gewoon op a fiets pa nakis ma trowe alas lobuang ano gewoon den san epsaera. Makti de tapa dan misina na pasi guacoroni gonani keanga de pres pa bam bigi borsu san e waka tapa dan pu for orsak an reiding. En luku ala de san depsa. Luku ala de san defen presi. Den boskopu sa me tjaja, na fusma kon forstan bun, taki wadja bun. Atendu we libidja, de makti opo srefi tap ala gebit, fudusani na ina weredja, sa ino denki. Lobo an de makti euroko, de makti eligeri, anosani de makti edu, na ini afriket. So leisef isa sneleid, Sawans my rei. As nelait den brown fit. Is vice a brown fit, yeah. A maktis do let baka sade tak pompumoro. Da trawa y gota yu awagi da peta kot eifo. Brown, te ye rei tok. I mus mandeki, if wansani mek wansani ami fes mi mandu wansani. Mafia, yeah. De makti tapa dan de for orsak walo san. Doro a slecht heid fu a mens heid di neko broik de eden anga den verstan. Wado den di dibri disi e roko hebi tapa dan. Yabi ook tu den tornis na maktak anak tori lobi wan dat yabi so leis mai pai tim pasi fu keet trawan. Mek an rei de kampsanga disanga za tim pasi. Pe den pasi e komitso da de paien de srekasa. So le isi e san de srekasa mpota pu strati ala zot sani. Ma apen sa wan meki de taki. Adan diwe rei ano wagi wai de tapa adan anga brown fit. No no wan tu bai sigiri konde kari e bike. No sabi efna so tu bai ka disi. If na evil bike, if na farm, if I didn't carry that thing. Missy one boy, and ray one e bike. They stack that no candy one home sunny. Minosa farmer ray a sunny. Mama putting anuta pa saddle. Dama langin futugua baka. Dos da amanos don't tapa fits more, man de langa langa tapa fits. Egwe yun. Lobby one. Ye aktis refi, wako on mens kandu so ansani, ano trotwar, tapa dan pe wage reina ibakanga desani, dai go sut anu ta passade dai langa futu gua baka ye de gua fesse te wa wagi mai ta kluku ansan dape luku ansan dape ama fanga sani na sa lobu wan iden ka lau lau sani ma ala de komedi disi ala de modo disi da de mo ne luku gba ta kmi onyan disi mi o teka disi lobu wan o lau lau sani psa a pun san wan meki de tap adan sawere de moon erokotu bika den de suku kosbare zil de suku anreiding de suku ala sot sani fu gebeur fu smaka las libi a feti fu satan de dat libis mamu dedena in den son libis mamu kisman ker malengri ala sot san kan gebeur lobuano laulau sani de makti disi lai tapa dan darum ala dei bakai kan si disi psa dati psa abulance rei ala sot sani psa lobuano laulau sani makti de tapa dan e for osak ala sot sani darum lobuan one day me waka na in ramgula weka dan troe me waka da wawagi e kong ang awa mois na leid. Madang, I guess one sometime ita ki skoifi pe e waka. Lobo wawagi gwe ni wang olo brip, brip. Pembet na pa da pe wawagi chompon kong fado brip. Rape sam tak mi gado. Mami skoifi gba. E fumdobe skoifi mi klari. Ma agado sa me dini wai mi puro. Darum mi wan mek wan pentak den de moun disi. Den o da liba wan. Den o den busi wan. Den de tapa dan sawerei. En te ilu ku fasma e gedrag den tapa dan. Fas fasma i rei. Da ye stak. Sons ma i rei son o rei bewees. Lo buan e finabi rei bewees. Ino sabrei wagi. Kode eerlijk, van jamberei udu wagin berei trekt aan konkoni trektor. Ma dat no an taki din berei den sane abusi peso men wagin ode da min korea foto om dat i sabrei wagi gwa fese an abaka dat anu sabrei wagi im gote krei boweis. Ya buon tra sansa de skote kai joy raider. So tu joy raider na dat. Igo kiyo ansama. Reina kisma inabi reibo weis. Ye go joy. Go joy na in yo songa de tramano. Go joy astrat. Igo kirisma. Lo buon ala so tu fasi di dibre uroko. Fu. Chas libisma libi gwe. Darum lo buon. Teo gwa dang angai brom. Teo gwa dang angai u fit ofu iwagi desma di sabi Jesus wishi no sabi Jesus begi karna gado masa me pot me pasi me pot me wagi me pot ala sanini anu wan de makti elur tapadan fo kan fensili chagolasi fensil fernitek ala sot sani anu iboi lobi wan adan sawerei ano wan lao lao sani. Misi an rei ding. Misi refi. Wagi nak mi anga brown fits ba. Mi nanga wan sister uk mo pa uroko. Mi frey abra wagi go fado a feste brown. A sister fasi anga brown fits di bina wagi. Walis mi wan fado anga brown fits. Mi doro tena akademi. Mi kmo pa uroka paranam be uroko af day. Wan bese kon wan hino mi teken. Amatak mi na ting mi mo chachawan tu ye fro. Lobo a ume kwa an rey ding dos mwa wagi be rey gwa parana we rey gwa foto. Wan sne isi nga wan wan wagi ay chasan gone we nkri na paranam. Dabe wan hal en adanga wan station. A wan hal en. A momen de wan hal en ne asitak no a ino ube se kwa nga wan hebi sneleit. A sne isi rem ne a wagi fe dry dwa sa pas no nakem brum. Dry fringi trowe gwe na busina atrasi pembes do abaka se minobes minobes do abaka den storms do letna mindri seifu fa a mindri bere de peika wakago sakak mo poina wagi midoro tena dashboard bram ano laula osani magado kibri mi gado yep mi lobo an appoint someone make de no fu make suma frede ma de sandis de fu take in praxeri te luku fa sons mai rei asnele itsa de mai rei lobo an den brom fit sta kogwe sondro fu denk if wan wagi ben e fo dan if wan sani fame du so le jere en say de an reiding ye wan mek wan an reiding brom fit wan mek wan an reiding brom fit sana brom fit dat wan tak material de sani de tapo dan sai lour we fit teka bosa kisten sai hers na in awere da no bua uno tek de sam make spot un ma arki den tor de si panya en gogi trans mata ki te re luku bun reina na forstan no re le ki i e de klari ka ba no re le ki mi no sa pe goso an a wan hebi snelait faisim ja te sma re mi metaka efna albina mi go metaka na chauffeur no re u go kiri ma re neches Bisabwa leisi mbopa franskiana, mikmopo lati, 6 euro midoro albina. Want to chauffeur tak, ay, luku aposte naifa. Efie reyen, ino makrei tranga disanga so, tide yo srip ja. Want, u demandi deja werei hebito, dosu ino manguang on yo srip ja, dema lafute tak yo srip ja, mtake okay, bitnapum, tnapum, mi beggadok mbopa franskiana. One of the man be la fue taxa ni ko ataki mai be wangu a foto vera kreng taki ya atako gueno lo bo aso con gue aso con doro foto lo bo an me bar a josi ma pensa one meki sani de na ini a pasi tapo dan meki wi le gelovige nanga den trasma sairei sapta kanu nu one de tapo dan de makti di selur tapo dan ook tu fou kan fin sani dunangasma. May God bless you. Matra we taki grand tangin in our name for Jesus. We tap jabaka nang api store this mitata. And we taki grand tangin for your blessing tapa word to in Jesus. And lobo an, te wantra lazy in Jesus' name. Amen.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutte, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Mijn naam is zuster Renfrum Faria Ingrid, pastorale medewerker in gemeente Groningen. Ik heet u van harte welkom weer in het ochtendprogramma De Morgenwijding van Herren Nutter. We beginnen deze dag in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Vandaag is dinsdag 6 oktober. Ik hou u voor de dagwoorden voor vandaag. Het dagwoord is gehaald uit Psalm 25, vers 20. Laat mij niet beschaamd worden, want bij u schuil ik. En het leerwoord is gehaald uit Johannes 14, vers 19. Jezus Christus zegt, ik leef en gij zult ook leven. En dan hebben we een lied dat erbij hoort. Leef in gerust vertrouwen, durf roemen, Hij de Heer, op wie ik vast mag bouwen, ziet gunstrijk op mij neer. En hoe de storm moog woeden, hoe zwaar de lucht ook zij, Hij zal mij steeds behoeden, Hij staat mij steeds terzij. Tot zover het dagwoord voor deze morgen.

Ik hou u de schriftlezing voor. De schriftlezing is gehaald uit Galaten, hoofdstuk 5, vers 13 tot en met 18. En het onderwerp, vlees of geest. Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn. Echter, die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet is in één woord vervuld, in dit gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Indien gij echter elkander bijt en vereet, ziet dan toe dat gij niet door elkander verslonden wordt. Dit bedoel ik, wandel door de geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de geest en dat van de geest tegen het vlees. Want deze staan tegenover elkander, zodat wij niet doen wat gij maar wenst. Indien gij u echter door de geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet. Tot zover deze schriftlezing gehaald uit Galaten, hoofdstuk 5, vers 13 tot en met 18.

mogen de woorden van mijn mond en de overlegging van mijn hart u welgevallig zijn, o mijn Heer en mijn rots. Amen. Broeders, zusters, luisteraars, in dit gedeelte van de brief van Galaten schrijft Paulus hier zo twee dingen op. En ze lijken wel tegenstrijdig te zijn. Of misschien klinkt het ook tegenstrijdig in uw oren. Hij zegt, u bent tot vrijheid geroepen, maar gebruik die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees. Paulus maakt de onderscheid tussen vrijheid om te zondigen en vrijheid om te dienen. Vrijheid om te zondigen is geen vrijheid, want het maakt je tot een slaaf van de vijand. Het maakt je tot slaaf voor anderen. Het maakt je tot slaaf voor je eigen slechte verlangens. Mensen die slaaf van de zonde zijn, zijn niet vrij om een rechtvaardig leven te leiden. En Paulus wees hier op het gevaar van het vlees. Met andere woorden bedoelt hij mijn eigen ik, je ego, die bepaalt. Ik mag doen wat ik wil. Ik mag vrij zijn in mijn doen en laten. Mijn tijd is belangrijker om andere dingen te doen. Dat horen we vaak onder onze broeders en zusters. En Paulus doet een oproep naar ons. Dat we juist met onze vrijheid moeten gaan dienen. Wanneer er een oproep bijvoorbeeld wordt gedaan in de gemeente om na te blijven om misschien stoelen netjes weer op elkaar te zetten, dan heb je natuurlijk broeders of zusters die snel de kerkdeur uitgaan en denken, ja, er zijn anderen die het wel zullen doen. Mijn tijd is belangrijker, want ik heb andere dingen thuis te doen. Dit is het gevaar van vrijheid. En dit noemt Paulus egoïsme. We denken aan onszelf. Maar vrijheid in Christus is, ik ben vrij om te blijven en om te dienen. Broeders en zusters, vrijheid in Christus is geen vrijbrief om te doen wat u wil. Het is vrijheid om te doen wat God van ons wil. Een christen is vrij het goede te doen en God met hun daden te eren. Paulus noemt ook een ander gevaar. Hij zegt, als liefde niet onze belangrijkste drijfveer is, gaan we anderen bekritiseren. We proberen niet langer het goede in hem te ontdekken, maar we zien alleen hun fouten. We bijten elkaar met woorden, zoals Paulus dat ook geeft in zijn brief. We roddelen alleen. We kijken naar de tekortkomingen van onze broeders of zusters. Maar we kijken nooit naar de goede kanten of de sterke kanten van onze broeders en zusters. Als iedereen

In vers 17 schrijft Paulus hier dat er twee krachten zijn die in ons werken. 1. De Heilige Geest en onze zondige natuur. Paulus zegt niet dat deze twee krachten gelijkwaardig zijn. De Heilige Geest is oneindig, veel sterker. Maar wij zijn zwak. Als we zijn overgelaten aan onze zonde, zullen we verkeerde keuze maken. De enige weg om vrij te komen van onze natuurlijke slechte verlangens is door de Heilige Geest, die ons daarvoor die kracht geeft. Als uw verlangens uitlopen op de dingen die in Galaten 5, vers 22 staat geschreven, dat is de vrucht van de Geest, of ook wel de eigenschappen van de Heilige Geest, die hier worden genoemd, dan weet u dat u geleid wordt door Gods Geest. Tegelijkertijd moet u wel oppassen en niet uw gevoelens verwarren met de leiding van de Heilige Geest. Geleid worden door de Heilige Geest heeft daarom te maken met het verlangen tot luisteren en de bereidheid om te gehoorzamen en met de gevoeligheid om onderscheid te kunnen maken tussen jouw gevoelens en de ingeving van de Heilige Geest. Broeders en zusters, Christus heeft ons vrijgemaakt, niet om vrij te zijn van elkaar, maar om vrij te zijn voor elkaar. Vrij van egoïsme, vrij van ruzie, vrij om te dienen in liefde, zodat de wereld ziet dat wij christenen zijn. Amen. Amen.

Brothers, sisters, laten we bidden. Dank u, Heer. Dank u, onze lieve Vader. Dank u, Jezus Christus, dat u ons vrij hebt gemaakt. Niet die vrijheid die de wereld geeft, maar vrijheid gekocht door het bloed van Jezus Christus. Dank u, Heer Jezus, dat u mij vrijgemaakt hebt van de vloek, van de wet, vrij van schuld, vrij van schaamte, vrij van de macht van de zonde. Heer, waar we slaaf waren van de zonde, maar we zijn nu kinderen van u. We waren gebonden, maar u hebt de deur van de gevangenis opengebroken. Heer, dank u wel dat wij deze vrijheid niet zullen misbruiken. Als een vrijbrief om het vlees van ons te voeden. Om misschien trots te zijn. Om ongehoorzaam te zijn. Maar we bidden u. Help ons door uw geest. Dat wij deze vrijheid, zoals u dat wil, dat wij dat moeten gebruiken. Heer, open onze ogen, zodat wij de dingen van u mogen zien. Heer, geef ons die kracht, die nodige ondersteuning, die wij elke dag weer nodig hebben. Want het vlees is zwak en de verleiding is groot. Maar Heer, op u willen we steunen en leunen elke dag weer. Dat wij kracht mogen putten uit uw bron. Om nee te kunnen zeggen tegen de zonde. Heer, dank u wel. Dat wij niet angstig meer hoeven te zijn. Maar uit liefde. Dat wij uw dienstknecht mogen zijn. En dat wij mogen handelen en wandelen naar uw wil. Zo danken wij u, Vader, voor deze morgen. In Jezus' naam. Amen. Amen. Broeders, zusters, luisteraars. We zijn zo gekomen aan het einde van deze overdenking. Mag ik u een gezegende dag toewensen? Zuster Renfrum, groet u. Goedemorgen.

0: is 9 uur.
1: Bespaar tijd en geld met een dak dat binnen één dag geschilderd is. Dit kan met Historex AquaGuard Roof Paint. De innovatieve, milieuvriendelijke dakverf op waterbasis. Historex AquaGuard Roof Paint biedt verder de volgende voordelen. Het is scheurarm, droog sneller. Na uiterlijk 2 uur is het overschilderbaar. Dit is voordelig voor de eindconsument, want dit bespaart arbeidskosten. Ook voor de aannemer, want die is sneller klaar voor een nieuw project. Het is verkrijgbaar in 7 kleuren, waaronder wit. Dit zorgt voor een 3 tot 5 graden koeler interieur. Nog een bijkomend voordeel, de kwast, roller, spuitmachine zijn makkelijker te reinigen. Vraag vandaag nog naar onze Historex AquaGuard Roof Paint en ervaar de innovatie. Historex AquaGuard Roof Paint, de slimme keuze voor uw dak.
2: 10, 20... 30, 40.
3: Hey, Sayedu.
2: Met Terry, mijn droom een parkie nomo. Na Skips Barkie Deal. Bij ons, na alle day. One piece chicken, fries en sauce. Na Skip style.
4: Zranazani, na Skip. Na view.
5: Hallo, ik ben Mirko. Ik hou van Haruto Shadow.
6: When I meet Jesus.

0: Me. Ik ben Nikita van Christafari and keep listening to Radio Shalom.
1: Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.
1: Goedemorgen, luisteraars van Radio Shalom. Welkom in een nieuwe programma of een nieuwe aflevering van SBG On Air. Mijn naam is Raitsa en ik ben vandaag jullie host. Zoals jullie weten is het programma SBG On Air speciaal, wat wordt speciaal uitgezonden, in verband met 60 jaar SBG. Het Surinaams Bijbelgenootschap bestaat 60 jaar. Dat is geen 60 dagen, geen 60 weken, geen 60 maanden, maar 60 jaren. En in verband met ons 60-jarig bestaan hebben we heel wat activiteiten. En we willen u graag daarover informeren. En daarom zijn we dus vandaag hier in de uitzending van Radio Shalom om dit programma te presenteren. We zullen het hebben over onze activiteiten, onze acties. En, oh ja, oktober is ook onze Bijbelmaand. Dus in verband met de Bijbel, Bijbelmaand, hebben we ook heel wat leuke winkelacties. Maar daarover vertel ik u zo meteen meer. We gaan nu even luisteren naar een lied.

0: Het Surinaams Bijbelgenootschap presenteert aan u het programma SBG On Air. Luister elke dinsdag om 9 uur 's morgens en vrijdag om 4 uur 's middags naar dit mooie programma, waarbij wij in verband met het 60-jarig bestaan van SBG leuke prijsjes weggeven. Dus wees afgestemd en luister naar Radio Shalom 94.5 FM. SBG, 60 years of impact.
1: Yes.

0: Het Surinaams Bijbelgenootschap presenteert aan u het programma SBG On Air. Luister elke dinsdag om 9 uur 's morgens en vrijdag om 4 uur 's middags naar dit mooie programma, waarbij wij in verband met het 60-jarig bestaan van SBG leuke prijsjes weggeven. Dus wees afgestemd en luister naar Radio Shalom 94.5 FM. SBG, 60 Years of Impact.
1: Yes, u heeft zo net kunnen genieten van een mooi, rustig liedje. En we zijn terug. En ik zal het nu even hebben over de Bijbelmaand. Zoals ik zo net al eerder vertelde, staat oktober bekend als de Bijbelmaand. En in verband met de Bijbelmaand hebben we heel wat activiteiten rondom de Bijbel. Maar we hebben ook winkelacties. Dus in de winkel zijn er heel wat leuke acties. U kunt dus een Bijbel kopen, dus elke willekeurige Bijbel. En u krijgt gratis een NBG 51. En bij aankoop van elke willekeurige kinderbijbel krijgt u gratis een Samenlees Lucas. Dat is een kinderboek waarbij het boek Lucas op een kinderlijke wijze is geschreven, maar ook met achtergrondinformatie. Dat is heel handig voor kinderen. En verder zijn er ook nog kortingen op alles, eigenlijk op alle Bijbels. En u krijgt tot en met 20% korting. Dus als u nog geen Bijbel heeft, als u iemand wil blij maken met de Bijbel, mag u langslopen bij het Surinaams Bijbelgenootschap aan de Henk Aronstraat nummer 39. Maakt u gebruik van deze actie, zou ik zeggen. Koopt u uw Bijbel. We hebben verschillende vertalingen. We hebben Nederlands, Engels, Spaans, Portugees. En ook Nederlands hebben we in verschillende vertalingen. Zoals NBG 51, kleinletter, grootletter, extra grootletter. We hebben ook nog de Bijbel in gewone taal. Dat is heel makkelijk geschreven voor voornamelijk de jongeren. We hebben het boek. We hebben ook de studiebijbels. De herzienestatenvertaling. Dus er is genoeg. Dus als u altijd alle andere vertalingen had willen aanschaffen, is nu uw kans om langs te lopen bij het Surinaams Bijbelgenootschap. En naast het hebben van de Bijbel is het ook goed dat de Bijbel wordt gelezen. Want dat is eigenlijk de bedoeling. En in verband daarmee hebben we ook activiteiten. En dat noemen we eigenlijk Bible engagement. De interactie die mensen hebben met de Bijbel. En een van deze programma's is Wat Weet Jij? We zijn eigenlijk vorige maand al begonnen om naar verschillende jeugdkampen en vakantiebijbelscholen te gaan, om de jongeren bezig te houden, om te kijken wat ze weten uit de Bijbel. En deze uitzending wordt dus altijd in de maand oktober uitgezonden. En via onze YouTube-kanaal. Als u nog niet bent geabonneerd of gesubscribed, wil ik u vragen om dat nog te doen, zodat u de updates krijgt. Want het is heel spannend. En ik weet zeker dat de jongeren hebben genoten. Daarnaast hebben we ook nog een ander programma dat heet Ik Lees de Bijbel. En daar vertellen mensen hun ervaring over de Bijbel. Wat de Bijbel allemaal voor hun betekent. Hoe ze het toepassen in hun dagelijks leven. En ik geloof dat u ook daardoor gezegend en bemoedigd kan worden. Als u daarnaar kijkt. Dus hou de Facebookpagina van het Surinaams Bijbelgenootschap in de gaten. Onze YouTube-kanaal, onze TikTok, onze Instagram. Want oktober hebben we heel veel in petto. En natuurlijk met als hoogtepunt de dedication. Want na heel, heel lang eraan gewerkt te hebben, kunnen we eindelijk de Bijbel in het Okaans presenteren aan de Surinaamse samenleving. Maar ik zal straks meer daarover vertellen. Ik denk dat we nu weer kunnen gaan luisteren naar een liedje.

0: you need. Tell him what you need.
1: Het Surinaams Bijbelgenootschap presenteert aan u het programma SBG On Air. Luister elke dinsdag om 9 uur 's morgens en vrijdag om 4 uur 's middags naar dit mooie programma, waarbij wij in verband met het 60-jarig bestaan van SBG leuke prijsjes weggeven. Dus wees afgestemd en luister naar Radio Shalom 94.5 FM. SBG, 60 Years of Impact.
2: Zo, u heeft kunnen genieten. Ik hoop dat u een beetje heeft kunnen dansen of kunnen swingen. Voor zij die net zijn aangeschoven, ik heet u welkom in het programma SBG On Air. Het programma van het Surinaams Bijbelgenootschap dat wij doen in verband met ons 60-jarig bestaan. In verband met 60 jaar SBG hebben we heel wat activiteiten, heel wat leuke acties. En we zijn er om u veel meer daarover te vertellen, zodat u ook op de hoogte bent, zodat u ook kan deelnemen, zodat u ook kan participeren. Want 60 jaar Bijbelwerk in Suriname zouden we niet kunnen doen op de eerste plaats zonder de Heer, maar ook niet zonder u. Dus vandaar dat wij hier zijn om u te informeren. Dus wees afgestemd als u iemand kent die graag ook de nieuwsjes van het Bijbelgenootschap bijhoudt. Bel die persoon, app die persoon, zodat ze ook kunnen luisteren en ook geïnformeerd kunnen zijn over de activiteiten van het Surinaams Bijbelgenootschap. Zoals ik al eerder zei, hebben we dit jaar de dedication van de Okaanse Bijbel. Dat betekent dat we nu eindelijk de Bijbel kunnen presenteren aan de Surinaamse samenleving. En dat doen we natuurlijk feestelijk, maar we doen het ook samen met een dankdienst in verband met 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Want het is natuurlijk gepast om de Heere dank te zeggen voor de 60 jaren dat Hij ons heeft geleid, dat we nog bestaan en dat we heel wat vertalingen hebben kunnen presenteren. Tot nu toe zijn het er 2. We hebben de Sranatonge Bijbel volledig kunnen vertalen, de Bijbel in het Surinaams Javaans. En nu volgt de Bijbel in het Okaans. We zijn natuurlijk nog bezig met verschillende talen, zoals het Sarnami Hindi, het Saramakaans, Sranatonge Studiebijbel. En we zijn ook bezig met het vertaalwerk in Guyana. Dus niet alleen in Suriname, maar ook Guyana heeft verschillende talen die ze spreken. Denk maar aan het Guyanese Creool. Ze hebben natuurlijk daar ook de inheemse talen, zoals de Patamuna, Akawayo en Wapishana. Ook in die talen wordt de Bijbel vertaald door het Surinaamse Bijbelgenootschap. En het vertalen van de Bijbel gaat niet van de een op de ander dag. Er zijn heel wat stappen, heel wat fases. En dat neemt tijd. Omdat we uiteindelijk een Bijbel moeten presenteren die conform de grondteksten zijn. En daarvoor zijn er heel wat checks nodig door de consulenten, door de community. Maar daarover zal ik nog meer vertellen. Ik wil u alvast warm maken voor de dedication. Heel wat mensen hebben uitgekeken naar de dedication. We hebben heel wat vragen gekregen van: is de Bijbel al beschikbaar? Kunnen we de Bijbel al kopen in de winkel? Mogen we de Bijbel reserveren? Jammer genoeg kunt u de Bijbel nog niet reserveren. Ook niet kopen, maar pas na 31 oktober. En dat is, laat me even kijken, ik denk 2 november, maandag 2 november, zal de Bijbel ten verkoop worden aangeboden in de winkel bij het Surinaams Bijbelgenootschap aan de Henk Aronstraat. En nu over het event zelf. De inwijding van de Bijbel wordt gehouden in KKF en wel op 31 oktober. We beginnen om 7 uur en iedereen is uitgenodigd. Maar natuurlijk gaat u niet gewoon daar naar binnen kunnen komen, omdat de zitplaatsen beperkt zijn. Als alles goed is, zullen we vanaf vandaag de registratielink op onze socials plaatsen. En u zal dan kunnen registreren. Ik moet wel zeggen dat wanneer u heeft geregistreerd, dat dat niet automatisch betekent dat u langs of dat u een zitplek heeft. Wanneer u heeft geregistreerd, wordt u gebeld om een kaartje op te halen, een toegangskaart. En daarvoor heeft u een week de tijd om het op te halen, want als u het niet ophaalt, gaan we andere mensen in de gelegenheid stellen om een kaartje op te halen. Dus wilt u verzekerd zijn van een plekje bij de dedication, dan moet u echt de socials in de gaten houden vanaf vandaag. Want we maken het bekend en u kan dat registreren. We zullen dan even gaan naar een hele korte break. En dan ben ik zo bij u terug met meer informatie.
3: Aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Bespreek belangrijke zaken voordat je elkaar het ja-woord geeft. Voordat je begint met de voorbereiding van jullie huwelijk, is het belangrijk te weten hoe elk van jullie naar de toekomst kijkt. Wat kun je van elkaar verwachten? En hoe kunnen jullie op basis hiervan een toekomstbeeld vormen? Misschien wil de een wel kinderen en de andere niet. Of verschil in politieke voorkeur. Bepaalde dromen die ieder zou willen verwezenlijken. Of bepaalde waarden en normen die verschillen. Misschien wil de een in het buitenland gaan wonen. En de ander denkt, midati, mine lipsernang. Als hierover niet goed doorgepraat wordt, kunnen het breekpunten zijn in jullie huwelijk. Je zal met elkaar moeten nagaan waar de nodige aanpassingen moeten plaatsvinden om gezamenlijk verder op te kunnen trekken. Bespreek belangrijke zaken voordat je elkaar het ja-woord geeft.
4: Taiori, aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
5: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Eethuis Esseline. Anja Osso. Nanga a echt sweet tissy voor Fossi.
1: Het Surinaams Bijbelgenootschap presenteert aan u het programma SBG On Air. Luister elke dinsdag om 9 uur 's morgens en vrijdag om 4 uur 's middags naar dit mooie programma, waarbij wij in verband met het 60-jarig bestaan van SBG leuke prijsjes weggeven. Dus wees afgestemd en luister naar Radio Shalom 94.5 FM. SBG, 60 years of impact.

0: Het Surinaams Bijbelgenootschap presenteert aan u het programma SBG On Air. Luister elke dinsdag om 9 uur 's morgens en vrijdag om 4 uur 's middags naar dit mooie programma, waarbij wij in verband met het 60-jarig bestaan van SBG leuke prijsjes weggeven. Dus wees afgestemd en luister naar Radio Shalom 94.5 FM. SBG, 60 Years of Impact.
1: Yes, we zijn terug van de break. Welkom in het programma SBG On Air. Voor zij die net zijn aangeschoven. We zijn vandaag in de studio van Radio Shalom om u te informeren over de activiteiten van het Surinaams Bijbelgenootschap. De maand oktober staat bekend als de Bijbelmaand, waarbij we heel wat activiteiten hebben rondom de Bijbel. Maar voor ons is dit ook een hoogtepunt, omdat wij aan het eind, ik denk 31 oktober, hebben we dan de inwijding van de Bijbel in het Okaans. Ik wil het ook even hebben over een van onze afgelopen activiteiten. Dat was de Praise and Worship Night van het Surinaamse Bijbelgenootschap. Het was gehouden in GGR. En dat was op zaterdag 3 oktober. Voor zij die het hebben gemist, u heeft heel veel gemist. Het was gezegend. Het was gewoon geweldig. We hadden mensen zoals Eugene Mine, Guillermo Farnold in het worship team. En ja, het was gezegend. Dus ieder die daar aanwezig was, weet waarover ik het heb. Iedereen die daar was, wil ik bedanken voor hun ondersteuning aan het Bijbelgenootschap. Het was heel gezegend en ja, geweldig. Een van onze volgende activiteiten, zoals ik al eerder zei, is de dedication. Ik zal het even herhalen voor zij die het hebben gemist. Iedereen of de totale samenleving is uitgenodigd om deze dedication bij te wonen. Er is wel een maar. De zitplekken die we hebben zijn beperkt. Het wordt gehouden in KKF. En we kunnen natuurlijk niet oneindig veel mensen daar accommoderen. Dus als u graag erbij wil zijn, wil ik u vragen om de socials van het Bijbelgenootschap in de gaten te houden. Want vanaf vandaag wordt de registratielink bekendgemaakt of ja, gepubliceerd, zodat u zich kan registreren. Zodat u een zitplek kan bemachtigen om aanwezig te zijn die dag, zodat u het niet mist. Ik kan u zeggen, het wordt ook een hele mooie avond met optredens. En ja, ook die dag zal de Bijbel voor het eerst ten verkoop worden aangeboden aan de samenleving. Dus als u een van de eerste wil zijn die een Bijbel heeft in het Okaans, dan kunt u het ook op die avond kopen. Ik moet wel zeggen, we hebben voor nu wel een beperkte hoeveelheid of een beperkte aantal Bijbels. Dus als u graag een Bijbel wil, moet u er echt wel heel snel bij zijn. Oké, zoals ik het ook al eerder zei, staat oktober bekend als de Bijbelmaand. In de Bijbelmaand hebben we heel wat activiteiten, maar ook acties. We hebben winkelacties. In de winkel bent u terecht voor het kopen van verschillende Bijbels. We hebben verschillende vertalingen. En bij aankoop van elke Bijbel, elke willekeurige Bijbel, krijgt u gratis een NBG 51. Dat is toch mooi? Als u alle NBG 51 heeft, kunt u het cadeau geven aan iemand. En bij aankoop van elke kinderbijbel krijgt u een samenlees Lucas. Dat is een kinderboek over het boek van Lucas, dat op kinderlijke wijze is geschreven, ook met achtergrondinformatie, zodat de kinderen zich ook kunnen inleven van hoe het eraan toe ging in die tijd. Dus ik wil u aanmoedigen om langs te lopen bij het Surinaams Bijbelgenootschap om een Bijbel aan te schaffen. We hebben studiebijbels, we hebben de Bijbel in verschillende vertalingen, verschillende talen. Dus als u iemand cadeau wil geven, is het ook mooi om iemand een Bijbel als cadeau te geven. Daarnaast hebben we ook nog leuke gifts. Waarvoor u ja, ook terecht bent bij ons. Ik wil ook nog een bijbeltekst met u voor u lezen. En deze bijbeltekst staat centraal voor ons voor de Bijbelmaand. Leef in eenheid met Christus Jezus. Nu u hem als uw Heer aanvaard hebt, blijf in hem geworteld en gegrondvest. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. Dit is gehaald uit Colossense 2, vers 6 tot 7 en wel uit de BGT-vertaling. De BGT-vertaling is een vertaling die iets makkelijker is geschreven. Het is voornamelijk voor jongeren. Een beetje hedendaags Nederlands, om het zo te zeggen. Dus ja, als u graag uit verschillende vertalingen wil lezen, bent u ook terecht bij het Surinaams Bijbelgenootschap. We gaan nu even naar wat muziek luisteren en dan ben ik zo meteen bij u terug.

0: Terwijl u geniet van het SBG-uurtje, houden we u even het menu voor wat van Eethuis Esselin op deze dinsdag van 6 oktober 2026. Vandaag hebben we op het menu sweet osso witte nasi, sweet osso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, gele pesi moxi alesi met gerookte kipperdoor, gebakken vis met oma haar speciale saus, kassavesoep met kip, masala kip en ei, antroa mix gerookte kip. Als groente hebben wij kousenband, klaroen en kool. We zijn gevestigd aan de Bonnistraat 106, net tegenover Indramayu. Tot zover het menu van Eethuis Esselin op deze dinsdag van 6 oktober 2026.
1: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tissy fufossi. We staan aan de Bonnistraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Eethuis Esseline. Anja oso, nanga a echt sweet tissy voor fossie.

0: Het Surinaams Bijbelgenootschap presenteert aan u het programma SBG On Air. Luister elke dinsdag om 9 uur 's morgens en vrijdag om 4 uur 's middags naar dit mooie programma, waarbij wij in verband met het 60-jarig bestaan van SBG leuke prijsjes weggeven. Dus wees afgestemd en luister naar Radio Shalom 94.5 FM. SBG, 60 Years of Impact.
1: Yes, welkom terug in het programma SBG On Air. We hebben het vandaag gehad over de activiteiten van het Surinaams Bijbelgenootschap. En ja, ik zal straks even een korte recap geven van alle informatie. Maar ik wil u nu alvast warm maken voor een van onze opkomende activiteiten in november. We weten dat tegenwoordig alles draait om AI. Alles wat de klok slaat is AI. Je kunt tegenwoordig liedjes maken met AI. Je kunt alles vragen aan AI. Maar in hoeverre? In november hebben we een lezing dat gaat over de invloed van AI. En deze lezing zal zijn met paneldiscussie. Dus als u mee wilt doen, blijf de socials van het Surinaams Bijbelgenootschap volgen, zodat u dit niet mist. Want het wordt een hele spannende lezing met paneldiscussie. En nu al zijn er heel wat mensen die geïnteresseerd zijn. Als u dat wil bijwonen, kunt u zich registreren. Ik denk dat we vanaf deze maand nog de registratie zullen openstellen, zodat u kan deelnemen aan deze lezing. Komt u met al uw vragen, alles dat u graag wil weten, alles wat u nog niet begrijpt. Want we zullen heel wat deskundigen hebben die daarop in kunnen gaan. Maar ook natuurlijk zullen ze het belichten vanuit Gods woord. Wat zegt de Bijbel hierover? Dus houdt u dat ook in mind. Dat wordt in november gehouden, ergens medio november. De datum wordt nog bekendgemaakt. De registratielink wordt nog bekendgemaakt, zodat u ook kan deelnemen aan deze lezing. Oké, we hebben nog ongeveer 10 minuten voor wat betreft SBG On Air voor dit keer. Dus ik zal heel snel een recap geven. Ik heb gezegd dat oktobermaand bekend staat als de Bijbelmaand. We hebben wat leuke winkelacties. U kunt dus een Bijbel aanschaffen met leuke kortingen. Met

mooie kortingen. Tot wel 20%. En bij elke aankoop krijgt u ook nog, dus naast uw korting, krijgt u ook nog gratis, helemaal gratis, een NBG 51. En bij aankoop van elke kinderbijbel krijgt u een Samenlees Lucas. Dat is het boek Lucas, maar speciaal voor de kinderen, ook met wat achtergrondinformatie. We hebben het gehad over de producties die op komst zijn in de maand oktober, zoals What We Jay, Ik Lees de Bijbel. Bij What We Jay zijn we gegaan naar de jeugdkampen, de vakantiebijbelscholen, om de jongeren bezig te houden vanuit Gods woord. En bij Ik Lees de Bijbel hebben we mensen geïnterviewd, zodat ze hun ervaring kunnen delen, wat de Bijbel voor hun betekent, hoe ze dat toepassen in hun dagelijks leven. En ik geloof dat met deze getuigenissen van deze mensen, dat u ook bemoedigd kan worden, dat u gesterkt kan worden en opgebouwd kan worden, en dat u het ook kan meenemen en toepassen in uw dagelijks leven. Dus deze producties worden ook gepost op onze socials en op onze YouTube-kanaal. Verder hadden we het over de dedication. Dat wordt gehouden op 31 oktober te KKF. We beginnen om 7 uur. Vanaf vandaag zal de registratie open zijn. En ja, wilt u gegarandeerd zijn van een plekje, dan moet u zich registreren. Zoals ik al eerder had gezegd, uw registratie garandeert u nog niet dat u een zitplek hebt. Nadat u heeft geregistreerd, wordt er contact met u gemaakt, zodat u uw toegangskaart kan komen ophalen. En alleen met die toegangskaart kunt u naar binnen gaan. En als u heeft geregistreerd, maar u komt uw toegangskaart niet ophalen, gaan we het jammer genoeg aan iemand anders moeten geven. Dus blijf de pagina van of Facebookpagina in het bijzonder van SBG volgen, zodat u op tijd kan zijn om te registreren, want de zitplekken zijn beperkt. Dus dat was het voor vandaag wat betreft SBG On Air. Mijn naam is Raitza Kartodimedjo en ik was vandaag jullie host. Ik groet en ik zeg tot de volgende keer.

Het Surinaams Bijbelgenootschap presenteert aan u het programma SBG On Air. Luister elke dinsdag om 9 uur 's morgens en vrijdag om 4 uur 's middags naar dit mooie programma, waarbij wij in verband met het 60-jarig bestaan van SBG leuke prijsjes weggeven. Dus wees afgestemd en luister naar Radio Shalom 94.5 FM. SBG, 60 Years of Impact.

0: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet dizzy fufossi. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis.
1: Wij houden u het menu voor van Eethuis Esseline voor wat betreft deze dinsdag van 6 oktober 2026. Sweet ozo witte nasi, sweet ozo bami, herheri, witte rijst of bogo rijst met kip en groente, gele pesi moxie alesi met gerookte kippen door. Gebakken vis met oma haar speciale saus. Cassave soep met kip. Masala kippen-ei. En antrua mix gerookte kip. Als groente hebben wij vandaag kousenband, klaroen en kool. Eethuis Esseline is gevestigd aan de Bonnystraat 106. Net tegenover Indramayu. Tot zover het menu van Eethuis Esseline. Voor deze dinsdag van 6 oktober 2026.
0: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja ozo, nanga a echt sweet tissie.

Goedemorgen Suriname. Long time no hear, maybe no see. Maar ik ben Tazaki Saidubi, de lieve mama van Eliza Saidubi. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. No, mi finger confessing.

0: regels regen. Daarom vragen wij voor Shalom en haar onroepers vooral voor zegen. Want echt, dat verdienen zij. Wij zullen daarvoor bidden. Onze lieve Heer, houd Radio Shalom en haar omroepers nog lang, heel lang in ons midden. Ja, luisteraars, ik ben Genesee
1: en ik ben Cecilia.
0: Wij

0: Dus 11 uur.
1: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
2: Goedemorgen luisteraars. Dit is het programma Vrouw Vandaag. En ik ben Margot Salingdeli die dit vandaag mag verzorgen. Vrouw Vandaag komt van maandag tot en met vrijdag in uw huiskamer. Rond 11 uur 's morgens. En u kunt ook anderen interesseren om te luisteren naar Radio Shalom 94.5. Maar als u Vrouw Vandaag of zij dat niet kunnen ontvangen op dit golflengte, dan kan dat ook op internet op www.shalomsuriname.com, waar die mensen zich ook mag bevinden in het binnenland, in het buitenland. Men kan altijd luisteren naar Radio Shalom. Ik groet aan ieder die luistert en ik wens u een heel fijne luistertijd toe. Ik hoop dat u de dingen die wij met u delen ook toepast. Maar dat is de bedoeling. En dat u ook anderen eruit kan leren. Vandaag heb ik ook nog een recept voor u. En dan wel hotdogs bereiden uit de magnetron, toch? Dus hoe u dat kan doen. U kunt een schaal vullen die geschikt is voor de magnetron, dus voor toch? En voor de helft met water. En de schaal moet groot genoeg zijn dat wanneer u die hotdogs erin zet, dat het dat water niet overloopt, hè? En dat het ja. En een glazen schaal is het best, geliefde. Omdat er zoveel dingen is van over plastic. Dus om dingen goed te doen, doen we het dan met een glazen schaal. Maar het moet geschikt zijn natuurlijk voor de magnetron. En dan kunt u in uw worstjes een inkeping maken met een mes niet te lang. En hiermee voorkomt u dus dat de hotdogs openbarsten wanneer ze erin zitten. En dan snijdt u u snijdt dan de worst dwars, ja, net door het vel, gewoon een beetje dwars, hè. Dus niet u moet het gewoon in de lengte dus doen. Verwarm de hotdog zo 1 minuut op de hoogste stand. En controleer na 1 minuut of ze warm genoeg zijn. En door een topje van uw worst af te snijden. En de temperatuur te voelen. Zo niet, verwarm de worst dan nog eens 30 seconden. En controleer dan als bij vooraf of het heet genoeg is. U kunt het ook vaak zien aan de buitenkant, toch? Van de worst als het vel gerimpeld is en wat donkerder van kleur is, is het al heet genoeg. Als u veel hotdogs tegelijk klaarmaakt, moeten ze waarschijnlijk wat langer verhit worden. Dus wat toch? Want dan moet uw schaal groter zijn, meer water, dus dat begrijpt u wel. Maak de hete hotdog droog met een schone doek. Haal de hotdogs met een vork uit het water en leg ze op keukenpapier en droogt u ze. En voordat u ze dan gaat opdienen. En om extra dingen toe te voegen, geliefde. Ik zei het al de vorige keren. Dat u bijvoorbeeld de smaak bepaalt u zelf. U legt de hotdog op de broodjes en voegt u uw topping toe. Wat u lust, hè, wat u ermee wil. Het kan zijn chili con carne, een geraspte kaas, ketchup en mosterd, fijn gesneden uien, rauw of gebakken, u bepaalt zelf. U kunt ook slaapblad zetten, toch? Het hangt even helemaal van u af hoe u dat doet. Wat knoflookpoeder, wat uienpoeder kunt u ook zetten. Wat augurken, weet u? Op zuur, toch? Dus zo maakt u dan uw dingen helemaal af. Zoals u het zelf lust. Goed, lieve mensen. Een andere tip is, als u geen zo'n pittige broodjes wil, toch? Sompige broodjes wil. Droog de hotdogs daar eerst af met keukenpapier voor u het op het broodje leg. Maar ik zeg altijd een schone doek. Weet u, je hebt een doek speciaal, toch? Soms wanneer je moet salatie koken, dan wikkel je het om die deksel van die pot een beetje vochtig om het te stomen, toch? Dat doekje kan u zelf wassen. En het oog gebruiken om zo uw hotdogs te drogen. He? Dan krijgt u geen sompige broodjes. Goed, lieve mensen, dat was het recept. En dan gaan we dan naar muziek. En dan kom ik met het onderwerp van vandaag.

0: Ja, lieve mensen. Ik heb vandaag, wil ik u een, ook voor vanwege het weer in het land, hè, wil ik u een, ook een beetje bemoedigen om niet, hè, om een beetje voorzichtig te zijn. Er zijn hete dagen op komst. Ja, heel, heel hete dagen. U weet, we leven nu in de grote droge tijd. En dus is, er is een hittealert. En een, om het verdraagzaam te maken, geliefde, heb ik deze tips voor u. 1 draagluchtige katoenen kleding in lichte kleuren. Dus geen donkere kleuren. Maar draagt u luchtige katoenen kleding in lichte kleuren. Natuurlijk netjes, hè. Drink voldoende water. Vooral dat, lieve mensen. Ook wanneer u kinderen hebt en ouderen, geef ze voldoende water. Geen dingen met heel veel zoet. Want dat lest de dorst niet. En is ook niet zo goed voor ons lichaam. Maar laat men en u zelf ook gezond water drinken. Soda water, Gatorade, een lichte stroop, weet u niet, te zoet. Vermijd zoete dranken. 3, vermijd directe zonlicht door een paraplu, een hoed die uw gezicht goed dicht maakt. Toch, een hoed. Het moet uw gezicht goed dicht kunnen maken. Of een pet, ja, kunt u ook dragen. 4, vermijd pittige voeding, hè. Dingen die uw lichaam gaan doen jeuken. Als u weet dat u tegen bepaalde iets niet zo goed kan, probeer het niet in deze tijd te eten. Zo, sommige mensen kunnen niet tegen garnalen enzovoorts. Dus mensen opgepast. Aan de dingen zo 5, wint u zo min mogelijk op. En daarvoor hebben we de Heere God. Voor al deze dingen hebben we God nodig. Maar vooral voor dit, geliefde. Soms trigger men je zodanig dat je kan doen travasie. Maar ik kan doen travasie. Als u de Heer vertrouwt en zegt, Heer, help mij. Weet u wel? Is het mogelijk om u niet op te winden? Vermijd zware arbeid waar dat enigszins kan. Houd het rustig. Ja, mensen die in de zon moeten werken. Ik denk aan bouwlieden. Bedek uw lichaam goed met een lange mouwhemd, een katoenlief en een hoed of een pet op uw hoofd. He? 7, houd juist uw deuren gesloten om zodoende de hitte niet binnen te krijgen. Want meestal wanneer je de deuren openzet, soms dan denk je van, ah, winter ik kon zien. Maar ook toe aan hitte ik kon zien. Maar als het al lekker koel is, dan kunt u beter uw deur dicht houden. Vermijd lawaai en luid muziek. Geef uw dieren voldoende water. Vergeet u ze niet. Mensen die honden, katten of wat voor huisdieren u ook hebt, geef ze voldoende te drinken. En rust voldoende. Ja, rust voldoende. Neemt u rust in acht. In deze periode is de kans op hartfalen en hersenbloedingen erg hoog. Vermijd stress en houd kalmte in acht. Hebt u meer tips? Deel ze dan met ons. Ja, mijn nummer is 742-3245. Let goed op uzelf en uw omgeving, de ouderen vooral en de kinderen. He? Laat de Heer ons allemaal helpen om door deze tijden te gaan. Oké. Geliefde, vandaag wil ik het hebben over zoeken naar zin zoeken. He? Weet u, mensen zoeken, je hoort mensen zeggen, mensen zoeken naar het zin van het leven. Waarom leef ik? Waarom dit? Waarom dat? Hè? Um, En soms zijn mensen wel op zoek. Zingeving gaat over wat iemand met zijn leven doet. Om het een doel of betekenis te geven. En hierop, geliefde, dus dit wil ik, dus deze periode, ik weet niet of ik klaar kom vandaag, met u bespreken. Hè? Want, pardon, het is een heel iets, en het is ook dat mensen dat wel doen. Dat mensen dat wel doen. Op zoek naar zin. Hè? En dat is dus dan net wat ik zei. Ik zoek een, ze zoeken naar het zin van het leven. Ze zoeken, weet u, om een, hoe en wat, waarom ze leven. En dat hun leven dus zin zal hebben. Goed, lieve mensen, ik hoop dat u dat dus dan goed hebt, wat het allemaal betekent.
1: Luisteraars, zin zoeken, zoals ik al zei, is echt iets dat mensen veel doen. Bijna iedereen denkt wel eens van, waarom ben ik hier op aarde? Of heeft andere grote vragen zoals, wat doe ik hier? Wat is het zin van mijn bestaan? Waar doe ik het allemaal voor? Wat maakt mijn leven in? Ja, toch, op deze wereld, wat maakt het waard? Levensvragen die de kern van ons bestaan raken. Hoewel zulke vragen aan alle mensen kunnen knaken, zijn ze voor een ongeloven extra lastig. Mensen die dus niet in God geloven. Van God los is de zin van het leven vaak zoek. Dus als u los zit van God, dus u hebt geen relatie met hem, geen connectie, dan is het echt wel het zin van het leven zoek. U gaat ernaar zoeken, want u hebt geen houvast. U weet niet waarom u hier bent. U weet niet dat u geschapen bent om God te dienen, hè? Om hem te aanbidden, om ja, hem te dienen. Dat gaat u niet weten. Maar als u God hebt, als u connectie hebt met God, dan weet u dus dat het zin heeft om te leven, omdat God u heeft geschapen om hem te dienen. Weet u, we zijn geschapen om God te dienen en met hem te zijn zoals hij het heeft bedacht in het begin. Weet u, mensen hebben, Adam en Eva, onze voorouders, hebben gezondigd tegen God. En dus hebben dus de zonde gebracht voor het gehele mensheid. En daardoor zijn wij dus nu wat we zijn. En een geliefde, het is wel een zaak dat we weten dat God ons geschapen heeft om hem te dienen. En als we zoek zijn, los zijn van God, dan is de hele verwarring. Maar dan gaat u het niet begrijpen. U gaat niet kunnen leven voor God. Het gaat u meer en meer een blokkade kosten. Een beetje hoofdpijn kosten om het leven, zin van het leven. Ja. Te achterhalen wat het is. Toch? Dus geliefde, het is echt iets om te weten dat we aan God vast moeten zijn. We moeten hem dienen. Weet u, hij heeft het mogelijk gemaakt door Jezus Christus. Hij heeft het mogelijk gemaakt door Jezus Christus dat we ondanks de zonde van Adam en Eva, heeft God gemaakt dat wij weer tot hem mogen komen. Hè? Dat we weer met hem mogen leven, voor hem mogen leven. Hij heeft het weer mogelijk gemaakt. En wanneer zulke dingen dus opkomen in ons als mens, en het komt vroeg of laat wel, weet u, dan is het wel dat mensen kunnen begrijpen dat ze God moeten zoeken hiervoor, hierin. Noah los aan de acties review, zijn de dit, zijn de dat. Maar ga bij God en mee, want hij heeft u geschapen. Hij heeft u geschapen. Het is een nood voor velen, hè, waarin ze komen, Christus, om te weten wat het zin van het leven is. Maar er zijn velen op zoek naar zin. Men noemt het liever zingeving. Als je het leven zelf betekenis kunt geven, dan houd je het nog op een beetje, het nog een beetje in de hand, toch? Mensen houden ervan om controle te hebben over situaties, over dingen. En ze zijn dan, als ze zeggen van, weet je, een zin geven, ik geef zin aan mijn leven, dat ik doe dat niet, weet je zo. En dan hebben ze het nog een beetje in handen. Maar als je zin zoekt zonder God, sta je daar als ongelovige. Wat geeft nog hoop? Wat is het doel of nut van je bestaan? Hoe en waar moet je beginnen? Waar kun je zin vinden? Het leek zo vrij, een leven zonder God. Maar ergens voel het leeg en heel erg rot, geliefden. De zoektocht naar zin kan iemand gestrest en somber maken. Echt waar, zeg ik u. Het kan zoveel impact in je leven hebben. En, maar het omgekeerde is ook bewezen. Zingeving maakt mensen gezonder, gelukkiger en aantrekkelijker. Gebrek aan zin geeft extra druk om het er naar buiten, weet u, op sociale media bijvoorbeeld, prachtig uit te laten zien. Dat doen mensen toch tegenwoordig. Je ziet mensen zo, de hele bidet op Facebook, weet u, maar je vraagt je echt af van, hoe zit het echt met zo'n persoon? Achteraf zie je dat mensen niet zijn wat ze allemaal broadcasten. Mensen geven prijs van hun wat ze willen. En dan denk je van, het is mooi gestemd met die persoon. Maar diep van binnen zijn ze gelukkig. Gaat het goed met ze? Onderzoekers van het RIVM en Trimbos contacteren mentale problemen bij bijna de helft van de jongeren. Een kwart van de studenten vindt het leven zelf uitzichtloos. Psychologen en psychiaters zien onder alle leeftijden machteloosheid en ontreddering. Ze spreken van een zingevingscrisis. Ziet u, geliefde, het is een crisis. Wie zonder God probeert te leven, moet daarvoor veel opgeven. En dat is heel jammer. Want het hoeft niet, we hoeven niet zonder God te leven. God heeft ons geschapen om met hem te leven.
0: de vijand heeft het verprust, heeft Adam en Eva tot zonde verleid. Ze hebben gezondigd tegen God en de mens is zondig geworden. Ook al word je geboren en je hebt nog geen meer doodgemaakt, zou ik zeggen. Of geen fliek kwaad gedaan. Je bent een zondig mens, je hebt Jezus nodig. En ook daarvoor heeft God gezorgd. Ook daarvoor is God ingekomen voor u en mij. Dat we hem kunnen dienen. We hoeven niet zonder hem te leven. De vraag is, moet je met je ziel onder je arm toch op zoek naar een religie die je wel wat lijkt? Wil je het in de wetenschap of in je eigen hoofd zoeken? Van analyseren of filosoferen, hoofdzaken maken? Of probeer je er omheen te leven door je bestaan op andere manieren betekenis te geven? Carrière, geld, gezin, vrienden, reizen, anderen helpen of iets presteren bijvoorbeeld? Zit het zin van uw leven daarin, geliefde? Het is een vraag. En het is ook wel belangrijk dat wij als kinderen Gods dat vasthouden, echt wel. De Heere vasthouden en weten van, hij is het zin van ons leven. Zonder hem zijn we verdoemd, weet u, om, hoe moet ik het zeggen? Ja, om te leven als mensen die geen hoop hebben. Geen zekerheid, geen toekomst. De dag van morgen niet kennen. En niet kunnen leven in deze wereld met vrede. Zonder God kunt u dat niet. Volgende keer wanneer ik weer dit behandel, ga ik het hebben over hoe zoekt men zin? Hoe zoekt men zin? Misschien hebt u het nog niet begrepen, geliefde. Zin zoeken is nagaan van waarom ben ik hier op deze wereld? Hè? Wat doe ik met mijn leven? Wat voor betekenis kan ik geven aan mijn leven en zo? En zonder God, geliefde, zijn we verdoemd om het verkeerde te doen. Ik groet voor vandaag, want mijn tijd zit erop. Ik ben er weer volgende keer met Gods genade. Dan ga ik door hiermee. En het zoeken van zin in het leven. Maar dat we allemaal mogen weten van God is het antwoord op al onze zoeken. Als we bij hem gaan, dan eindigt onze zoeken. Want dan hebben we gevonden hetgeen dat we nodig hebben voor onze geest, ziel en lichaam. God zegen u tot de volgende keer met Vrouw Vandaag. Ik ben Margo Salingdeli. En ik vond het fijn om hier dit programma te hebben mogen verzorgen vandaag. U kunt luisteren naar Vrouw Vandaag van maandag tot en met vrijdag. En ook is Vrouw Vandaag TV er. Elke zondag rond 8:00 s'avonds. Op Shalom TV. Untamboon te watra leci na ngagadoani. Dag.
2: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
3: Dit is Renate Galdij en je luistert nu naar Radio Shalom.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heren, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier Solassie. Hey, dit is Emmanuel Sanfisi en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koesewijnenstraat nummer 12.
1: Ik ben zeer opgewonden. Ik ben blij. Ik ga je vertellen waarom ik blij ben. Toen ik tot geloof kwam, het eerste boek wat ik las was Openbaring. Echt waar. Ik vond het spannend. Helaas zijn sommige mensen bang voor openbaring. Ik snap het niet. Hoe kan je bang zijn voor het woord van God? Hallo, talk to me. Okay, maar we zijn niet bang, vanavond zijn we niet. We hebben het gehoord toch? Minosa, vrede, minosa. Als je vrede hebt, dat is in orde met je geloof. De Bijbel zegt, vrees komt door zonde. Vrees komt door zonde. Vrees, u gelooft me niet? U gelooft me niet. Eerste brief van Johannes. Het staat niet in de preek hoor, maar ik wil het met u delen snel. Oh, halleluja. Oh, het is zo heerlijk om God te dienen, man. U hoort me niet. In Johannes 4. Ah, glorie. Vers 18. Ik heb gezegd, zonde, het heeft te maken met gebrek aan liefde. Correctie. Er is in de liefde geen vrees. Maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. Want de vrees houdt verband met straf. En wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Wanneer je weet dat je niets doet dat straf verdient, kan je geen vrees hebben. Heb ik het goed uitgelegd? Dus vrees is het gevolg van het feit dat je Gods woord niet gehoorzaamt. Iemand snappen? We hebben net gezongen, minosa vrede, minosa long. Toch heb je een beetje vrede. Mensen, het woord van God zegt duidelijk, wie God dient, wie God, moet zo zeggen, wie perfect is in de liefde van God, heeft geen vrees. Hoort iemand me? Dus als je ergens vrees hebt, moet je afvragen, Heer, sta ik recht voor u? Sta ik recht voor u? Als je recht voor God staat, kan je geen vrees hebben. Zo spannend. Zo spannend. Haha. Ik ga een tekst met u lezen, dan gaan we naar de boodschap. We gaan lezen 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4. Vanaf vers 13. Het is een mooie plaats, een mooie manier waarop de Bijbel ons vertelt. We horen over de opname en dat soort dingen. En dan, in dit stukje legt Paulus heel goed duidelijk uit wat er gebeurt. 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4, vers 13. Hoe is met de vakantie trouwens? Jullie zien er uitgerust uit, prijs de Heer. Vakantie doet je goed. Oké. Nu, Paulus begint zo. We willen u niet onkundig laten, broeders. Wat betreft hen die ontslapen. Ontslapen is sterven terwijl je gelooft in Jezus. Dat noemen we ontslapen. Een mooi woord voor sterven in Christus is ontslapen. Betreft hen die ontslapen, opdat je niet bedroefd zijt, zoals de andere mensen die geen hoop hebben. Mensen die geen hoop hebben zijn bedroefd dat die persoon is overleden. Maar wij die hoop hebben op grond van het woord van God, hoop op wat komen gaat, zijn niet bedroefd. Volgend vers, 14. Want in die wij geloven, dus dit alles heeft te maken met geloven. In die wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen die ontslapen zijn, die in Christus gestorven zijn, door Jezus wederbrengen met hem. Dat is die belofte. En iedereen die Jezus dient moet weten, er komt een dag dat Jezus mensen die in hem hebben gediend, komt halen. Amen. En ik heb een keer verteld, in het Engels is het woord rapture, is unspeakable joy. intense blijdschap. Zometeen gaan we zien waarom het sprake is van intense, grote, onbeschrijfelijke blijdschap. Zometeen gaan we dat zien. Maar ik wil het even zeggen, vers 15. Want dit zeggen wij u met het woord des Heren. Dus dit is geen woord van mensen, wat die schrijver nu zegt. Paulus zegt, hij zegt, wij levenden die achterblijven tot de komst van de Heer Jezus, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan. Dus er is een volgorde bij die opstanding. Bij het omhalen van mensen. De opstanding van de doden, laat me het zo zeggen. Want de Heer zelf zal op een teken bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank van een bazuin van God, onderstrepen, een bazuin van Gods wegen, nederdalen van de hemel, en zij die in Christus gestorven zijn, die ontslapen zijn, zullen het eerst opstaan. 17. Daarna zullen wij levenden die achterbleven samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Heere tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Heere wezen. Vers 18. Vermaand elkaar dus met deze woorden. Dus breng die anderen steeds in herinnering. Er komt een dag dat Jezus ons komt halen. Dat is de grootste dag in de historie van de mensheid. Dus alle andere dagen zijn niet zo. Deze dag is belangrijk. Want de status, jouw geestelijke status op die dag gaat bepalen hoe je de eeuwigheid gaat doorbrengen. Ik moet het nuanceren. Nee, hoe je dus, wat met je gaat gebeuren in de tijd daarna, laat me het zo zeggen. Laat mijn Bijbels correct blijven. Oké, dat is dus die. Nu begrijpt u, als we praten over de opname waar het over gaat. Amen? Maar even een stukje vertellen. Wie kan me vertellen wanneer de gemeente is ontstaan? Zoals we die nu kennen. Wie weet op welke dag het is ontstaan? Op de dag van Pinksteren. Dank u wel. En die gemeente wordt opgehaald op de dag van de opname. Dan wordt die gemaakt en ontstaat. En dan wordt die opgehaald op die dag van de opname. Laat me dat liever zeggen. Dan komt Jezus zijn bruid zijn kerk halen. En we hebben net gelezen. Zij die in de opname zijn, zullen altijd met hem zijn. In Johannes 14, vers 1, 2 en 3 legt Jezus dat uit. We hebben Bijbelstudio, dus ik ga veel in het woord. Johannes 1, 14, pardon. Vers 1, ja. Jezus spreekt tot u en tot mij. Hij zegt, uw hart wordt niet ontroerd. Dus maak je geen zorgen, ga niet betroefd zijn. Gij gelooft in God, zegt Jezus, geloof ook in mij. Dus in God geloven is één, maar in Jezus geloven is beter. Eigenlijk, als je in God gelooft, hoor je ook in Jezus te geloven. Dat zegt hij. Volgend vers. Vers 2. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Een woning is een plaats waar je verblijft. Toch? Er zijn vele woningen. En ons menselijk verstand kan het niet bevatten dat er in de hemel plaats is voor miljarden mensen. Dat kan het niet vatten. Dus in de eeuwigheid en in de hemel zijn dingen van een heel andere orde dan wij ze gewend zijn. En dat is een van de redenen, denk ik, waarom gelovigen zo moeite hebben met de eeuwigheid. Om erover te praten, over na te denken. Hij zegt, anders zou ik het u gezegd hebben. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. Dus Jezus is teruggegaan op de dag van de hemelvaart om onze plaats te gaan bereiden. En terwijl hij daar is, lezen we in de Hebreeënbrief, is hij constant voorbeden voor ons aan het doen. Om ervoor te zorgen dat we het halen. Want op die weg, vanaf je wedergeboorte tot de dag op dat je komt te overlijden in Christus, of dat hij komt, heb je vele obstakels. En die maken we elke dag mee. Of niet? Wie leeft hier zonder obstakels? Laat me voor je bidden. Wie? We hebben allemaal obstakels. En die obstakels hebben een functie. Die functie is dat we groeien en worden gelijkvormig aan het beeld van Jezus. Iemand kan me horen. Dus wie denkt, ik dien God, nu ga ik lekker slapen. Slapen. En wanneer Jezus komt, je gaat moeten strijden. Die gaat moeten overwinnen. Hoort iemand me? De Heilige Geest geeft ons de kracht, de autoriteit om alles wat op ons wegkomt, wat zo wegkomt, te overwinnen. Dat wil zeggen, de Heilige Geest die in ons wil wonen, geeft ons de kracht om wat voor probleem ook komt te overwinnen. We gaan even dit afmaken, dan gaan we Romeinen 8. Dat even afmaken. Vers 2 zijn we 3. Johannes 14. En wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, dat betekent, ik ga die woning nu klaarmaken, kom ik weder en ik zal u tot mij nemen, opdat ook gij moogt zijn waar ik ben. Dat is het hele ding. Dus op aarde is een tijdelijk verblijf. Ik lees in de Hebreeënbrief dat die mensen verwachten een ander, beter leven. En die mind switch moeten wij leren maken. Het is oké om bezig te zijn met dingen op aarde. Het is oké. Maar als je niet in je achterhoofd komt dat er een dag komt dat dit stopt, heb je kans dat je zo gefocust bent op wat hier op aarde gebeurt, dat je dat kan missen. Of zeg ik het verkeerd? Je moet voorzichtig zijn tegenwoordig. Man. Je hebt zoveel knappe mensen. Ja, als je Jezus hebt, ben je knap hoor. Oké, we gaan naar Romeinen 8. Ik wil je laten zien, ik wil eigenlijk een fundament leggen voor hoe ons leven in en Christus is. Hoe het is, hoe het zal zijn en waarom we meemaken wat we meemaken. Romeinen 8, vers 37. Dus, in die voorgaande versen noemt Paulus enkele dingen op die ons kunnen overkomen. Laten we snel even die lezen en dan ga ik u zien. Dan weet u wat dit alles is. We gaan lezen vanaf vers 35. Dus de dingen die we meemaken. En ga u vertellen. Iedereen die Jezus dient, maakt deze dingen mee. Want de duivel die op de aarde regeert, wil je ontmoedigen om God te dienen. Dat je zegt, het is zo moeilijk. God kan het nooit zo moeilijk hebben gemaakt. Ik denk dat ik van gisteren heb, ik ga terug naar de wereld. Sommigen van u hebben die gedachte wel eens gehad, toch? Wees eerlijk. Waar ga je? Als die wereld zo goed was, was je toch niet eruit gegaan? Oké. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, vervolging of honger, of naaktheid of gevaar of het zwaard, 36. Gelijk geschreven staat, om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn gerekend als slachtschapen. Laat me even stoppen hier. Dit zien we in Suriname nog niet. Misschien wel later. In bepaalde landen, als je christen bent, heb je je eigen dood voor ons getekend. Ik ga een paar namen noemen, landen. Iran. Saudi-Arabië. Noord-Korea. India. Bepaalde staten van India. China. Cuba. Palestina is geen land, broeder. Sorry. Palestina is eigenlijk een verlangstuk van Israël, maar dat is een ander verhaal. Ook daar word je gedood. Maar belangrijk is, we moeten begrijpen dat wanneer Jezus zegt, als je me niet kan meer hebben naar je eigen leven, kan je me niet volgen. Wat hij wil zeggen is, er gaan momenten zijn dat je moet kiezen tussen Jezus en je eigen leven. Amen. Suriname is nog niet zo ver. Ik weet niet of het komt. Oké. Vers 37. Maar in dit alles, al die dingen die je meemaakt, al die moeilijkheden die je meemaakt, zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Dus we zijn meer dan overwinnaars. Dus wat je ook meemaakt, broer en zus, bij voorbaat moet je weten dat je overwint. Wat ook op je afkomt, financiële problemen, ziekte. Je moet weten dat omdat je in Christus bent en hij in jou is, dat je overwinning hebt. Eigenlijk moet je houding zijn. Probleem? Oké, Heer, dank u voor die overwinning. Laat me die overwinning zien. Dat moet onze houding zijn. Maar meestal, als er iets gebeurt, raak ik in stress. Mijn gunst. Wat gaat er gebeuren? Raak ik in paniek. Onze eerste reactie is paniek. Onze eerste reactie zou moeten zijn, Heer, u heeft overwinning beloofd. Ik praat heel nuchter. Maar ik denk dat we geestelijk nuchter moeten zijn om te kunnen overwinnen. Want als onze emoties ons laten overnemen, gaan we problemen krijgen. Amen? Oh goed, oké. Laten we gaan naar Matteüs 24. Ik wil het hebben over die tekenen. Die tekenen die Jezus aanhaalt als zijnde. Waardoor we weten dat de komst van Jezus niet ver kan zijn. Matteüs 24. En dat is verdeeld in enkele onderdelen. We beginnen bij vers 1. Ik wil even toelichten waarom dat staat. En Jezus ging de tempel uit en vertrok. En de discipelen kwamen tot hem om hem te wijzen op de gebouw van de tempel. Voor een Jood was de tempel het bewijs dat God met ze is. En dat God is met het Joodse volk, die tempel. Amen. En hij antwoordde en zeide, ziet gij dit alles niet? Voorwaar ik zeg u, er zal geen steen op de andere gelaten worden, die niet zal worden weggebroken. Hier spreekt Jezus over de vernietiging van de tempel die plaatsgehad in het jaar 70. Door de Romein. 3. Toen hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot hem en zeiden, zeg ons, wanneer zal dat geschieden en wat is het teken van uw komst? Nu, die discipelen wisten dat Jezus zou komen. Zoveel gelovigen weten dat niet. Maar ik bid God dat in dit huis u allemaal weet dat Jezus komt om u te halen. Hebben we net gelezen. Amen. Die belofte van hem in Johannes 14. En zegt hij, niet alleen van uw komst, maar ook van de volleinding der wereld. 4. En Jezus antwoordde en zei tot hen, zie doe dat niemand u verleiden. Dus een van de dingen waar we moeten oppassen, dat we niet verleid worden door allerlei verzinsels en sprookjes. Want nu begint hij. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. In de jaren 70, toen ik in Nederland woonde, stond elke maand een of andere gek op die zegt, ik ben Jezus. Ik zei, ze gekke mensen. Wie zegt je, Jezus, ben je toch gek? Sorry. Oké. Die misschien hier minder, maar dan staat die op, dat zei Baba op. Allerlei namen hoor je. Die stonden op en zei, ik ben de Christus, volg mij. Oké? Ik ben de, en ze zullen vele verleiden. De hele mensen zullen die onzin geloven. Maar wij, die het woord kennen, zijn niet te verleiden. 6. Ook zult je horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Komt dit bekend voor? Amen? Nu is het Belarus, Wit-Rusland en Polen. Elke dag hoor je iets. Die mannen in Nederland zijn zo ver dat Nederland, die sinds de Tweede Wereldoorlog eigenlijk zijn defensie heeft verwaarloosd, nu mensen oproept, we hebben militairen nodig. Dit bedoelt Jezus. Dan gaan we niet stilstaan bij wie dit veroorzaakt of hoe het komt. Feit is, die dingen gebeuren. Amen? Ziet toe, wees niet verontrust. Dus als we deze dingen horen, moeten we niet verontrust raken. Zoveel gelovigen zijn verontrust. Mijn God, wat gaat gebeuren? Jezus zegt, wees niet verontrust. En wanneer Jezus iets zegt, niet mag, moet je het geloven. Want dat moet geschieden. Maar het einde is het nog niet. 7. Want volk zal opstaan tegen volk. En koninkrijk tegen koninkrijk. En er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. Volgens mij gaat er geen 2 weken voorbij zonder aardbevingen. Hongersnoden aan de orde van de dag. Zuid-Soedan, Nigeria, Sahel. Constant hongersnood. Dank God voor Suriname. Ik meen het hoor, dank God voor Suriname. Oké, okay. Maar, dit alles het begin van de weeën nu. Iedereen die weet wat weeën betekent, en vrouwen die kinderen hebben gehad, weten wat weeën zijn. Weeën zijn fijne dingen die je lekker laten voelen. Ik ben duidelijk even. Dus een wee wijst op iets wat onprettig is, laat me dat beginnen te zeggen. Een wee wijst op iets wat onprettig is, broeder Stanley. Het is niet makkelijk, het is niet fijn. Sommige vrouwen hebben, moeder heeft 7 kinderen gehad. Wauw, man. Pardon? Goed. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zullen u doden. Dat bedoel ik toch? Bepaalde mensen, in bepaalde landen kan je christenen verraden toch? Hé, meneer CIVD, mijn buurman is christen. De volgende dag staat er, u bent christen, komt u mee. Er waren een paar getuigenissen gegeven over Rusland, toen de Sovjet-Unie nog in volle bloei was. De KGB, hun primaire doel was christenen uitschakelen. Want een ieder die God niet dient, heeft de hekel aan christenen. Ik gebruik het woord hekel. Dus elke dag, je had geen kerken. Die orthodoxe kerk, maar dat ze beelden aanbidden, zo, dat mag. Maar zodra je bezig bent met het woord van God, ben je bedreiging. Want de duiven weten dat het woord van God mensen de ogen gaat openen. Amen? Oké. Wat gebeurde er toen? In Moskou, elke dag werden de kerken opgerold. En het is een mooi getuigenis van... Op een gegeven moment komt er een KGB klopt aan de deur. Tok, tok, tok. Wie is daar? KGB, doe die deur open. En dan komen we binnen met de strakke pakken. En die officier zegt, oké, ik weet dat jullie christenen zijn. Ik geef je nog een kans. Wie hier geen echte christen is, mag weggaan. Die slappelingen, die slampampers, zijn weggerend. En nu komt dat ding. Die officier zegt, prijs God, laten we de Heer prijzen. Die officier was een christen. Daarom moet je de Heer nooit verloochenen. Amen. Hey, powerful. Dus die getuigenissen hoort powerful, man. Maar goed, laten we doorgaan. En nu komt het belangrijk punt. We hebben toch gezien wat is gebeurd met meneer Charlie Kirk. Hey, maar hij is vermoord omdat hij God dient. En mensen zijn blij, ze vieren feest. Kan je je voorstellen? Die tijd zijn we nu. Die tijd zijn we nu, als een christen wordt vermoord. Laat God hem nu helpen hoor. Waar is dan God nu? Zoals ze zeiden aan Jezus toen hij aan het kruis heen. Ik vertel het, want als je die dingen gaat zien, moet je niet raar op kijken. Zij zullen u doden. En gij zult gehaat worden door alle volken. Omdat je Jezus dient, laten ze je. En dan zullen velen ten val komen. Ze zullen elkaar overleven en elkaar haten. En nu komt een belangrijk punt, 11. En vele, niet weinig, valse profeten zullen opstaan en ze zullen velen verleiden. In die tijd zijn we nu. Soms hoor je verhalen op internet. Ik vertel de apostel net, een man komt hier, hij zegt, ja, God heeft hem geopenbaard dat hij mensen moet helpen. Want iemand gaat hem $9 miljard geven om mensen te helpen. Die man is overtuigd van dat ding. Hij zegt, pastor, kijk die app. Die app is afkomstig van de engel Michael. Michael heeft een app nodig om te spreken tot ons. Give me a break. Ik praat even hard. Misschien bent u hier en u denkt ook van, nee, die persoon heeft overtuigd. God heeft hem gezegd dat het zo is. God kan nooit iets zeggen wat tegen zijn woord indruist. Houd dat vast. En daarom zeg ik, het kennen van het woord van God is je grootste verzekering. Soms denk ik wel een grammofoon praat die blijft steken. Maar als je het woord van God niet kent, broers, zus, ben je in gevaar of zo. Oké, 12. En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Wat betekent dat? Mensen houden niet meer rekening met de wet van God, maar ook niet met de wet van het land. Ik heb mezelf beoefend, als ik in het verkeer ben, aan mijn ogen constant kijk ik om me heen. Wat van de raarste dingen doen die mensen. De wet zegt, je moet niet ingaan. Ze gaan gewoon erin. De wet zegt, je moet door rood rijden. Amen? Maar wij doen die dingen niet. Meer. Maar 13 is mijn kracht. 13 is mijn kracht. Maar wie volhardt tot het einde, zal behouden worden. We gaan een stukje overslaan. We gaan kijken, we gaan naar nu. Ik haal een paar stukken eruit, want 24 behelst een heel scala van dingen die we moeten weten. We gaan even naar vers 36. Ik zeg dit als prediker van het woord, ben ik verplicht u te vertellen wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt, van die dag en van die uren weet niemand. Ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen. En gaat hij uitleggen waarom? Hij zegt, want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende, ten huwelijk gevende, tot de dag, op de dag waarop Noach de ark inging, en zij niets bemerkte voordat de zondvloed kwam en allen wegnam. Zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. En dat gaat u uitleggen. Dan zullen er twee in het veld zijn. Eén zal aangenomen worden, de ander achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen. Eén zal aangenomen worden, de ander achtergelaten worden. En nu komt het. En hier ook van. Waak dan, want gij weet niet op welke dag uw Heere komt. Met andere woorden, elke dag moeten we klaar zijn voor Jezus komst. Ik begrijp wel, en ik denk dat de apostel heeft gesproken. Ik vond ook, goed, God is goed, God heeft alles zijn tijd. Er staat nu, er is hele joegoejoege op internet nu. Amen. En eigenlijk ben ik blij met dat ding. Mensen gaan nadenken over een relatie met God. Want Jezus komt wel, ja, eens komt hij. Maar nu we die tekenen zien, hey, is dat serieus? We weten niet wanneer hij komt, maar u moet klaar zijn. Iedereen begrijpt dat stuk? En hoe zijn we klaar? Hoe zijn we klaar? Het gaat sneller dan ik dacht, prijs God. Ik ga even vertellen hoe we klaar zijn. Dan gaan we later kijken naar andere dingen. Wie kan mee in de opname? 1 Johannes 3. Dat er een opname komt, zijn we het over eens, toch? Dat hij niet ver weg mee kan, zijn we het ook over eens? Dat hij niet ver weg kan zijn, zijn we het daar ook over eens? Halleluja, dank u. 1 Johannes 3. Ik ga hier een kleine correctie plegen, want ik heb wat onderzoek gedaan. En hier wordt er een woord gebruikt dat in de oorspronkelijke tekst niet staat. Ik ga het met u delen. Ik heb een avond gesproken hierover in de Engelse dienst. Als u mijn overdenkingen leest, dan merkt u dat ik soms praat over zonen Gods. Amen. Ziet welke liefde, vers 1 in Johannes 3. Ziet welke liefde ons de Vader gegeven heeft. Dat wij kinderen Gods genoemd worden. De oorspronkelijke tekst zegt zonen Gods. Maar daar komen we zo meteen op terug. Omdat wij, laat me het even bewijzen hoor. Ga even naar King James. Hij laat het zien. King James. Behold what manner of love the Father has bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Amen? Terug naar de Nederlandse tekst, please. Ga verder. Het verschil zit hem in het zoon God zijn en het kind God zijn. Maar daar komen we later op terug. Daarom kent de wereld ons niet, omdat de wereld hem niet kent. Kent God niet. 2. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, of zonen Gods moet het zijn. En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar we weten dat als hij geopenbaard zal zijn, let goed op, wij hem gelijk zullen wezen. Niet qua uiterlijk, maar geestelijk. Hem gelijk zullen wezen, want wij zullen hem zien gelijk hij is. Pauze. De enige mensen die Jezus gaan zien, zijn mensen die zonen God zijn.
0: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.
2: Join us in prayer as we continue to encourage and educate Paramaribo with words that give life through Radio Shalom 94.5 FM.

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
1: Radio Shalom, Inspiration FM, Johan Herbert.

0: You're listening to Radio Shalom 94.5 FM.
1: Yeah, me know. Yes, sir.

0: lähetes en yr.
1: Hello, Suriname. This is Jermaine Edwards, and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.
2: 3, 2, 1.
3: Elke middag van maandag tot met vrijdag, overal ter wereld is het te beluisteren.
4: Daar vanuit België, ik ben aan het luisteren, hè.
3: De Happy Hours met...
5: Welkom erbij, ik ben Leon

0: Ja, zijn van harte goedemiddag. Het is 1 uur geweest. Dat wil dus zeggen dat het tijd is voor de Happy Hours op de radio. U bent goed afgestemd. Het is radio waar Christus centraal staat. Het evangelie dus eenmaal 24 uur, 7 dagen in de week. Live vanuit de FM 94.5. En natuurlijk mag je ons ook volgen via onze website www.shalomsuriname.com. Vergeet niet, onze app is ook beschikbaar. En die vind je dus via onze website. U bent dus vrij om het te downloaden. En daarmee radio en tv te volgen. In elk geval doen we niets anders dan Gods Koninkrijk representeren. Live vanuit deze zender. Het is de dinsdag van 6 oktober 2026. Ik mag u van harte uitnodigen. Want u mag bellen of appen naar de studio. En op uw manier getuigen en radio met ons maken. Ja, je mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus aanvragen. Dus welkom erbij. Ik ben Leandro Martos Uwitjo, uw presentator. En samen met u gaan we de Heer groot maken en van hem getuigen. Dus welkom erbij. We gaan meteen van start, want mijn kick-off voor vandaag, die staat klaar. Hopelijk bent u ook klaar, want wij gaan van start met de Happy Hours. Goedemiddag en welkom. These are the hours to be happy.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
5: Dit is Inspiration FM.

is onze kick-off voor vandaag. Nou, welkom erbij. De lijnen die staan nu open. Dat was Father God met van Gifted Hands. Dat wil dus zeggen dat we van start gaan met de happy hours op deze dinsdagmiddag. De lijnen die staan open, dus voel je vrij. Je mag bellen of appen naar de studio. Als je wilt groeten, bemoedigen, je wilt feliciteren of je pokus wilt aanvragen. Nou, dat mag allemaal tot 2 uur. En om 2 uur gaan we verder met de playlist. Gezegende zonnige middag, broeder Leandro. Kom van Suraysha. Mensen, de lijnen die staan open. U mag bellen of appen. Maar als u belt via de vaste lijn, zorg ervoor dat uw radio aanzet. En dat u mij hoort via de radio. Anders gaan wij niet kunnen communiceren. Want u gaat me niet horen via de telefoon. Maar zo niet mag u bellen via ons WhatsApp-nummer op 875-5358. 875-5358. De blessings voor Bernice Dortje. Blessings, broeder Leandro. We feliciteren alle jarigen. Al de mensen die het vieren of gedenken. God bless you. Vandaag is 6 oktober. Dus de felicitaties voor ieder die wat te vieren heeft. We denken aan de anniversaries. Ja, ik heb een eisje gehad op deze Wanoa digitale eisje. Het is 9 minuten over 1. Goedemiddag als u net erbij bent. En als je voor het eerst luistert, nou welkom. Shalom aan u voor te stellen. Ja, dat is een grote eer. We maken radio waar Christus centraal staat.

We groeten de mensen thuis, de mensen in het verkeer, de blessings voor de mensen op het werk. En natuurlijk ook al de mensen die ons volgen vanuit het buitenland. Dat kan via onze website of via onze app. Als je iemand kent die jarig is, mag je de persoon hier in de bloemen zetten. En de persoon hier verwennen. De persoon hier feliciteren. Mekasma saptak dat ze geliefd is. Of dat hij geliefd is.

0: Hey Blessie bro, de groetjes vanuit het verkeer. Namens mijn collega's en ik. We genieten van de happy hour. En groetjes voor alle luisteraars. Ja, welkom in de happy hour. U mag tot 2 uur bellen of appen. Om 2 uur gaan we naar de pokoes. Prijs de heren voor overwinning. Prijs hem voor rust in elke storm. Blessings iedereen die naar Shalom luisteren. Ja, goedemiddag, goedemiddag. U levert een bijdrage. Of uw bijdrage is tot opbouw van Gods Koninkrijk. Let wel, u doet het niet voor mij. Want ik doe het ook niet voor mezelf. We doen het op de eerste plaats voor de heren. Maar daarnaast met het doel om de verloren zielen te bereiken. Om de ongelovigen moed in te spreken. En ze te herinneren of ze te zeggen dat er een God is. Dat is wat we doen. We getuigen van de redder van de wereld. That is the message we share here on this station. Dus voel je vrij om dat te doen op uw manier. Dag broeder, we feliciteren Pastor Mustafa van Kommerwijnen Outreach. Joel, kan jij die foto van gisteren weghalen? Want Joel, zijn we spam bami dat peo. Pami sha bami. Mina bedenking jaren. Maar, de felicitatie voor Pastor Mustafa. Onze eerstejarige in ons midden. Voor wat betreft deze dinsdagmiddag. U geniet van Victor Ivic met Joy is Coming. Goedemiddag Leandro en volgers. Mag ik mijn zus Marlene ook groeten? Bless you all. Marlene Marto Suwiknyo Kaswadi. U wordt gegroet door Irene Sanchez. Ook een Kaswadi. De groetjes helemaal vanuit Maleisië. Shalom aan Shalom familie. Een gezegende productieve dag aan het gehele koninklijke familie van Suriname. Namens broeder Hesdy en de groep kunstenaars van Studio. Ook op Pipi Crafting Blog. Graag een pokoe aanvragen, namelijk Ina Presidia bestemd voor allen op het grondgebied Sweeties Ranang. Willen wij ook broeder Marciano feliciteren met zijn 50ste jaardag. Ja, de felicitaties komen binnen. Dat wil zeggen dat we een aantal jaren hebben.
1: Nee. Malek.

en u bent in de gelegenheid om radio met ons te maken. De groeten aan alle medestrijders in de heren. Hori vaste na Sayu Abi, Mickey Moro Bribikong, Shalom en Blessings. Kom van Jonathan, meer bekend als Pastor Jonathan Samidin. Lang niet gezien, broeder.

0: pastor Mustafa Bruning. Die is vandaag ook jarig. Dus de felicitaties vanuit de happy hour. U bent in elk geval tot 2 uur in de gelegenheid om te zegenen, om te bemoedigen, om te getuigen, om te feliciteren. Het is radio waar we Gods Koninkrijk uitdragen. Yes, we represent the King of Kings and the Lord of Lords. Dit is een former number one song van Daddy Yankee. Welkom als u net erbij bent of voor het eerst meekijkt of luistert. Aangenaam Shalom aan u voor te stellen. Bij dit station ben je terecht voor woorden van leven en kracht. Ja, niet gewoon, is niet gewoon gepraat, is niet gewoon entertainment. Dat is het verschil van Shalom. We delen woorden van God en de woorden van God bezitten kracht en leven. Is precies wat je nodig hebt om eeuwig leven te hebben. Om te leven, ook al sterf je. Met de studio, goedemiddag.
1: Goedemiddag, broeder.
0: Welkom in de uitzending.
1: Dank u wel.
0: Alsjeblieft, zeg het maar.
1: Ik wil 3 platen aanvragen. 1 van Winston Power. En Sina Belief.
0: Dus nog een keer je tweede aanvraag.
1: Belief in het.
0: Belief in?
1: Is in het.
0: Oké, okay, ik heb je niet echt begrepen, maar ik zag belief in het. Dat zal ik noteren. Ga je hem bestemmen?
1: Als tweede. Met mijn naam als tweede. Van Ada. You.
0: Oké, okay, heb ik voor je genoteerd.
1: Dank u wel.
0: Abo, was dat hem?
1: Jawel.
0: Oké, okay, bedankt voor het bellen en tot de volgende keer.
1: Dag broeder.
0: Abo, brada, blessie. Yes, en dat is Marlon die natuurlijk zijn dagelijkse bijdrage heeft geleverd. Dat is een van onze trouwe luisteraars. En natuurlijk is er ieder van harte welkom. Elke dag van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2 doen we de happy hours. Dat wil dus zeggen dat u mag bellen of appen. En je mag groeten, je mag bemoedigen, je mag feliciteren, je mag je pokus aanvragen. Je doet wat je wil doen. Natuurlijk tot eer van God. Want dat is wat we doen op de eerste plaats. Wie zich niet daaraan houdt, wordt eruit gezet. Ja, natuurlijk, we zijn blij dat het zelden zo ver komt. Dat we godvrezende mensen hebben. Maar de bedoeling is om niet godvrezende mensen te bereiken. En dan moet je van alles verwachten. Goedemiddag Radio Shalom met alle luisteraars en kijkers van gemeente Happy Hours. Ja, Fredio, goedemiddag, goedemiddag. Middag broeder Leandro, Arjan luistert ook. Ik ben weg uit... Oh, oké. Okay. Ja, maar als je eenmaal internet hebt, betaal je niet hoor, Arjan. Dus je mag gewoon meekijken via TikTok. Als je al internet hebt, betaal je niet extra. Maar ja, voel je vrij, geniet van de radio. Dat mag ook, dat kan ook. Dat is de bedoeling. Dus ja, enjoy the happy hour. Goedemiddag broeder Leandro, mogen God u en gezin rijkelijk zegenen en ook de families van Radio Shalom. De blessings, de Bijbel zegt in Romeinen 12 vers 2. Maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Amen. Graag dat lied afdraaien. Jezus naar Yuna Gado. Ik bestel het voor alle luisteraars. Fijne dag, many thanks en de blessings.

Direson, hit of the radio. Gabriela Pinas. Medlangayuan akong. Welcome as United Baben. And enjoy the happy hours on the radio. We zijn er 1 maf 24 uur 7 dagen in de week. En de happy hours doen we van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Dat wil dus zeggen dat u dan in de gelegenheid bent om te bellen of te appen. En dan mag je dus op uw manier getuigen van de levende God. Dat is wat we doen via deze zender. We hebben maar 1 opdracht, maar 1 doel. En dat is om de ganse schepping te vertellen over de dingen van de Heer. Het goede nieuws verkondigen.

brengt ons terug naar 2010. Het is 10 minuten over alles 2. We groeten de mensen in de kindertehuizen, de bejaardentehuizen, de opvanghuizen. Natuurlijk ook de blessings voor de mensen in de ziekenhuizen en de gevangenissen. Ja, de blessings ook voor de mensen die meekijken via TikTok. God bless you. En ik hoop dat je de zegen van de Heer mag ervaren. Ik hoop dat je de liefde van God mag ervaren. In het bijzonder de mensen die de Heer nog niet kennen. Mogen de Heer je ontmoeten. Mogen de Heer je aanraken. Ik zou zeggen, stel je hart open. En nodig de Heer uit in je leven. Het zal de beste keuze zijn die je ooit hebt gemaakt. Dus nodig de Heer uit. De blessings vanuit Paramaribo, live vanuit de FM 945.

0: We represent the Most High. Weet je, je hoeft geen geweldige Bijbelkenner te zijn. Je hoeft geen apostel te zijn. Je hoeft geen profeet of predikant te zijn. Zolang je een ervaring hebt met God, zolang je tot geloof bent gekomen, je weet wie Hij is, je begrijpt wie Hij is. En je gelooft vanuit je hart dat Hij de God van de wereld is, de schepper van hemel en aarde, heb je een getuigenis. Heb je een boodschap. Denk maar aan die Samaritaanse vrouw. Die Samaritaanse vrouw heeft nooit de Bijbel gelezen. Ze heeft maar één ontmoeting en gesprek met de Heer gehad. En het enige dat ze heeft geleerd is dat Jezus de redder van de wereld is. En dat hij kon haar hele leven, hij kon haar hele leven uitpluizen. En ze zag dat hij een profeet was. Maar veel van Jezus wisten niet. En die ene ontmoeting, die ene overtuiging dat ze de Messias heeft ontmoet, was genoeg om de hele dorp tot geloof te brengen. En de hele dorp tot de Heer te brengen. Dat is evangeliseren. Gewoon het feit dat je die overtuiging hebt dat Jezus Heer is. En dat de Bijbel zegt wat Hij is. Is al genoeg, is voldoende. Dat is getuigen. Je hoeft geen Bijbeltekst uit het hoofd te kennen. Je hoeft de Bijbel niet van kaf tot kaf te kennen. Maar je gelooft dat Jezus Heer is. En dat is jouw getuigenis. Dat is jouw overtuiging. God zegen broeder Lea. Graag bron van levend water voor ieder die afgestemd is. Groetjes uit Amsterdam. Freddy opot mee was het nou toe ja. Abrada sen was aramakans. Wallanga saramakans tekst. Luke Okans kan ik nog een beetje. Maar saramakans, dus we gaan het proberen mensen. Maar even mee geven op afpassie. Uno tek me kwalijk. Met de studio, goedemiddag. Ja, ja. Ja. Ja, ja, ik ben een beetje, omdat ik u weer zo onduidelijk hoor. Maar goed, ik hoor je, maar ik versta u niet.
1: Nee, je verstaat me niet.
0: Ja, dus... Ja, omdat uw woorden niet, u happert, waardoor ik uw woorden niet echt...
1: Ja,
0: Ja, dus het is moeilijk voor mij om met u te communiceren, maar u mag uw zegje doen. Gaat uw gang.
1: Ik wou me zeggen,
0: ja, als u me vragen stelt, ga ik u niet kunnen antwoorden, omdat ik u niet versta. Dus daarom zeg ik, ja, u mag uw zegje doen. Hopelijk horen.
1: Ik wil alleen maar zeggen, niet van jullie, niet speciaal, maar
0: oké.
1: Oké.
0: Okay. Ja, oké. Okay.
1: Ik heb iets nieuws om te zeggen. Dat is niet hier. En dan moet je het niet maken. Dan ga ik het weer proberen.
0: Hoor? Ja, ik kan u niet echt antwoord geven omdat ik je niet heb gehoord. Maar misschien moet u het weer proberen, ja.
1: Oké.
0: Oké.
1: Ik wil ontvangen de liefde. De liefde van God.
0: Ja, dankjewel.
1: Ja, ik heb anders
0: bij. Oké.
1: Okay.
0: Abong, bless you. Oké, bless you.
1: Je hebt het toch nog?
0: Nee, ik heb u niet verstaan, mams. Ik heb u niet verstaan.
1: Je vrouw groeten.
0: Wie moet ik groeten?
1: Je vrouw.
0: Mijn vrouw groeten?
1: Ja.
0: Oh, oké, okay, zal ik doen.
1: Lief.
0: Oké.
1: Okay. Oké,
0: okay, bye-bye. Abong, bless you.
1: Bless
0: you. Ja, kijk, soms weet je dat iets niet gaat, maar je probeert het. En dat moeten we waarderen. Weet je, soms, we vertrappen de moeite die mensen maken. Die efforts die mensen stoppen. Soms kijken we naar iets en we veroordelen het. We halen de persoon neer. We bekritiseren de persoon. Zonder te kijken naar het feit dat de persoon zijn moeite of haar moeite heeft gedaan. Zonder het feit om te kijken naar de hartgesteldheid van de persoon. De persoon wil een bijdrage leveren. De persoon probeert. Maar vanwege gebrekken, vanwege tekortkomingen, dan komt je dat wat je wil doen niet echt tot uiting. Maar we moeten niet vergeten om waardering te uiten naar de mensen die proberen. Oké, we gaan terug naar die apps. So we know at the fosu daka u di wiki di hopu de hen da sondi na mate biteng kamyang e alimbo eti no he malia u machidala hopu go non of radio u liever gewoon Surinaam zeggen want het heeft ook gezien als ik want met me tak sandes mane versta me want me ik voel gewoon aan tak mine tak de sambo kan de in bel me want die daar leer me takataal dat ook kan doen maar no me verreden tak dadelijk me kost desma sap de wanda tok in a sap fijn takasan de kost desma de heren Leandro kost jana station en dit is waarom ik wil graag verstaan wat ik zeg. Ik voel me niet comfortabel als ik dingen moet zeggen en ik weet niet wat ik zeg. Daarom voor ze me, maar voordat ze christen was, was ze in een bepaalde geloofsovertuiging. En ze deden alles in het Javaans. En de man beleerde me want to vers. Wel met taxaneren, maar ik wist niet eens wat ik verstond. Dadelijk roep ik dingen op mezelf af, dat minus op Samekari. Ik heb hier een andere tekst. Gimasra ding probleem voor jou. A osorgu giyu, nooit die asa meki taki wansma, die boeng ini in ai musufutu. Psalm 55 vers 23, ja, die is nog te doen. Want dan versta ik wat ik lees toch.

0: Welkom erbij, guys, voor degenen die net erbij zijn.
1: Laat maar waaien, kwijt man, wat je ook zaaien, zaaien. Laat je leven door God nu draaien, man.
0: Het is bijna 1:30 in de Republiek Suriname. Welkom als u net erbij bent. Het is nog altijd de Happy Hours live op de radio. We feliciteren de jarige voor vandaag.
1: Leven is geen monopolie.
0: De felicitaties voor Pastor Mustafa Brunings en Marciano, die is vandaag 50 jaar geworden. Dit is Angels of Christ met Gado B.

Madeleine, die staan nog steeds open. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokoes aanvragen. We zijn ook live te volgen via TikTok. Daar mag je ook mee genieten van de Happy Hour. Show niet live via de FM 945. Of www.shalomsuriname.com. Het is 1:30 geworden. Hey, bless you, brother Lea. Mag ik één oude rap song van jou? Speciaal voor zij die de heren nog niet kennen. Het leven is best wel frappant, hoor. Gisteren nog ontmoette ik een hele goede kennis. En amat een middag lean de oude pokoe boy. De one dat me one if I can sing in game. Die was mijn app kom. One de same pokoe. Wat mensen niet van mij weten, ikzelf, ik ben geen fan van mijn eigen liederen. Maar dat is omdat ik zelf ben geen muzikant. En ik wist nooit dat ik pokoe kan maken, hoor. Ik ben nooit vanaf kleins af echt zo, weet je, een droom van hey, als ik later word, wil ik rapper worden, wil ik muziek maken. Nee, het begon allemaal doordat ik wou evangeliseren. Doordat ik de wereld wou vertellen over de heren, in het bijzonder jonge mensen. Dus ik dacht van, hey, rappen is een manier van communiceren. Rappen is een taal van de jonge mensen en dat is waar ze naar luisteren. En toen heb ik dus muziek geschreven. Ja, ik heb liederen geschreven. Maar het zijn letterlijk gewoon boodschappen in een muziek. Want qua muzikale kennis, tonen en al dat soort dingen, min op beslag. Bij mij is het echt zo van, het gaat om de boodschap. En daarom zeg ik mensen altijd, ik ben geen muzikant, ik ben een boodschapper. Muziek is een manier om je boodschap over te brengen.

Het is 1 minuut over half 2. We doen nog altijd de happy hours live op de radio. Welkom als je net erbij bent. U bent in de gelegenheid om te bellen of te appen. U mag dus een bijdrage leveren en je mag ons joinen op deze dinsdagmiddag in de happy hours. Dus voel je vrij om te bellen en te appen.

0: De Ben Fram met Amen. Smakelijk eten voor de mensen die schaften. Met de studio, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Ja, ja.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Ik ben mama Cornelly.
0: Welkom in de uitzending.
1: Ik groet u.
0: Ja, hetzelfde.
1: En ik zeg amen. Op de aanleiding van het lied.
0: Oh.
1: De lieden die u zingt.
0: Oh, dacht ik aan.
1: Rappen is ook een vorm van zingen.
0: Ja, ja, ja.
1: Zo?
0: Is een manier van communiceren.
1: Zo is het. Mm. En dat je de blijde boodschap mag brengen op jouw manier.
0: Amen.
1: Dus dat is het. Het is ook geweldig hoor.
0: Ja,
1: het zingen is geweldig, maar het rappen ook.
0: We zijn blij dat u het begrijpt, want niet iedereen begrijpt het hoor.
1: Ja hoor. Ik begrijp het wel.
0: Ja, we zijn blij erbij te hebben vandaag.
1: Ja, ja, ik had het een beetje druk dus vandaag.
0: Oh, u had vakantie nog?
1: En we hadden ook geen stroom. Ik had toch soms boy, van
0: gisteren kwamen we thuis aan en ik moest... Meestal lig ik als ik van het werk kom. Yeah. En die jongen ook, want we moest gaan voetballen.
1: Uh-huh.
0: Dus dat stroom valt uit, jongen. En dan zijn we...
1: Dat ik niet eens dit toe.
0: Dus dat...
1: Ik lag ook een beetje te zitten. Ik voelde plotseling dat ik het warm kreeg.
0: Nu gaan we in die hangmat achterin, op het terras. En dan gaat die alarm van buurman af. Buurman woont in Nederland, dus heer bakken naar alarm en bad. Dus, ai boy.
1: Erg hoor.
0: Ai, maar goed.
1: En om te melden, doen ze het.
0: Ja, maar goed, laten we bij de happy hour blijven.
1: We willen iedereen feliciteren die jarig is vandaag.
0: Ja.
1: En zij die ook wat te vieren hebben.
0: Oké.
1: En ik zou gaan een lied willen aanvragen. Jezus. Wacht. Ik had het net bij me. En dat plotseling had ik niet bij.
0: Dat pak wel, ik wou winkel.
1: Parfum. Bestaan. Maar ik heb het al. Okay. Jezus deed de antwoord. Jawel.
0: Staat op de lijst.
1: Oké, mijn dank alvast.
0: Geniet ervan.
1: Ja hoor, u ook.
0: Blessie.
1: Doei.
0: Ja, doei.
1: Ja.
0: Yes, en dat is mama Cornelly vanuit Sofia's Lus. En natuurlijk is ze er vandaag ook bij. Dat mag, dat kan. Ook al heeft hij nog nooit eerder gebeld. Nou, voor alles is er een eerste keer. En je doet bovenal om te getuigen van de Heere.
2: We're moving forward together. Everybody hands up if you know that you're moving to another level.
3: We're not living in fear no more.
0: Goedemiddag broeder Leandra, shalom familie. Felicitaties aan ieder die wat te vieren heeft. Keep doing the good work. Laten we de Heere prijzen voor zijn almacht. Blessings uit Den Haag. Ja, dag zuster Sietje. Groetjes terug. En welkom in de happy hours. Mensen, blijf werken aan je eigen hartgesteldheid. Weet je, je kunt mensen niet veranderen. Maar je kunt wel jezelf voorbereiden op de dingen waar je tegenaan loopt. Dingen waarvan je weet van, hey, zulke dingen kan je... Let als zoals de Bijbel ons... De Bijbel maakt ons duidelijk wat de eigenschappen van de laatste dagen zijn. Kijk, als jij je onwetendheid blijft en je raakt verrast door wat er om ons heen gebeurt, is dat eigenlijk jouw eigen gebrek aan kennis. Want de Bijbel heeft al 2000 jaar terug genoteerd wat we vandaag zouden meemaken. Het is niet om je bang te maken, maar is om je voor te bereiden op de tijd die komt. Het is om je voor te bereiden op de laatste dagen. A Bijbel dat mensen gaan wreed worden. De liefde zal afnemen. A Bijbel dat de mensen zullen je haten. A Bijbel dat het abnormale zal normaal worden. Wij bidden vandaag tegen die dingen, maar die dingen moeten gebeuren. Bid dat God je helpt. Bid dat God je kracht geeft. Vraag God om je hart te veranderen. Vraag God om je voor te bereiden. Vraag God om je te helpen als hem te denken. Maar het gaat erom dat we niet in onwetendheid zijn. Of dat God ons niet in onwetendheid laat. Fredio, ja, nou welkom, brother. God zegen, broeder. Kom van Tiffany Pawiro. Ja, dag Tiffany, welkom erbij. Humble die zegt amen. Ja, wees voorbereid, mensen. Vooral als je weet van, hey, je wordt ook minder, want je wordt ook aan een principe, dus man, loop je. Dat is ook een vloek, dus man. Dit is wat de Bijbel bedoelt met bid voor je vijanden. Bid voor degene die je vervolgen. Ja, dan ga je ze zegenen in gebed. Maar tegelijkertijd vraag je God. Heren, help me met dit soort dingen om te gaan. Help me lief te hebben, want dat is wat God wil, toch? Jezus zegt, heb je naast lief zoals ik je lief heb. Dan vraag je God, Heer, help. Want soms kom ik ook niet uit, hoor. Soms lukt het me niet. En dan denk ik, Heer, hoe doet u het? Help me, Heer. Ik weet dat u het van me vraagt. Maar ik ben het niet in staat. Ik kan het niet. Niemand doet, mami, no man. Het is net als wat Paulus zegt. Wat hij wil doen, doet hij niet. En wat hij niet wil doen, doet hij. Omdat hij worstelt met je. We worstelen allemaal met onze eigen natuur. We worstelen allemaal met die hart, met ons eigen hart. Ja, onze eigen menselijke reactie. Dat is wie we zijn. En daarom moeten we ervoor kiezen om ons te onderwerpen. Gehoorzaamheid is een keuze, mensen.
4: I'm ready to music play for the people. For the people who don't believe I Jesus Christ.

0: lekker.
1: Het is 8 minuten over half 2. Tiffany die zegt amen. Het is nog altijd Jezus Christus live op de radio. Hij is de inhoud van dit station.

U mag tot 2 uur groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokus aanvragen. Dat is hoe we de happy hours doen. Elke dag weer van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Om 2 uur gaan we naar de playlist. So welcome and enjoy it. Nogmaals de felicitaties.

En Marciano, die is vandaag 50 jaar. Nou, de blessings en de felicitaties vanuit de Happy Hour. En als je voor het eerst meekijkt of luistert, aangenaam Shalom aan je voor te stellen. Hopelijk ervaar je de zegen des Heren en mag je ontmoeting hebben met hem. Dat is mijn grootste gebed hoor. Telkens wanneer ik deze microfoon open doe, telkens wanneer ik in een radioprogramma stap om te presenteren, heb ik maar één intentie, maar één doel. Heren, mogen de ongelovigen tot geloof komen. Mogen de mensen die u niet kennen, u ontmoeten. Dat is uiteindelijk de grootste reden waarom ik hier ben. Niemand gaat om te hengelen. Ine go uku. Fugo suku gruntu. Tete bonka uku tiki zo na wansa no mo iwan du na fanga visi. Ja, je gaat vis vangen, je gaat geen pata trekken. Je gaat geen kleren trekken. Nee, als je kleren wil trekken, dan moet je naar de markt. Dan moet je naar de mall. Dan moet je naar de winkel. Weet je, maar als je gaat hengelen, ga je om vis te vangen. En zo ook wanneer ik op de radio ben om te presenteren, heb ik maar één doel. En dat is om de ongelovigen te bereiken. Is om te getuigen van de levende God. Fudewan dino sabgado, mek de here tagado de. En op de eerste dag der week ging Maria van Magdala vroeg, terwijl het nog donker was, naar het graf en zij zag de steen van het graf weggenomen. Het evangelie naar Johannes 20 vers 1. Oh, dit is na het tekst af, radio bezin in Saramakan. Ah nee, gaat straks wel vergelijken, want nu weet je waarover die tekst gaat, hoor. Dus dan ga je ongeveer een beeld hebben van wat, zo leer je, hè. Hes die Marto, zeg yes, 1000. SRD nou of nou gewoon bevestiging. Neem hem actie voor de zekerheid, hoor. Alle dingen zijn mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Filippenzen 4 vers 13.

gaat downloaden. Ik Travis heeft het gedownload. Travis, als je me hoort, Travis, kunt u mij AUB even assisteren? Ik heb hem opgeslagen en hij zou die hele map downloaden. Dus hopelijk is het gelukt met deze pokoe. Ja, dat is Raf Shanko met Santa Yeye Nami Wapen. Ja, we zijn niet zonder de Heilige Geest. Maar dankzij de Heilige Geest kunnen wij getuigen van de Heere. En zijn we in staat zijn wil te doen. Ja, dat is de functie of dat is de rol van de Heilige Geest. Om ons die kracht te geven. Want het is niet makkelijk om met Jezus te wandelen. Het is niet makkelijk om een levende God te representeren. Maar wanneer zijn geest in je woont, ga je weten wie hij is. Je gaat weten hoe hij denkt. Je gaat weten wat hij van je vraagt. Omdat de Heilige Geest jou gaat overtuigen vanuit binnen. Van zonde, oordeel en gerechtigheid. This is my testimony. Nothing but gospel here on this station. Yes, we represent the kingdom of God here on the 94.5 FM. Voel je vrouw om ons te joinen? Lea, gaan we samen Saramakaan studeren? Mee, we leren wel, hè. Ik je vraag de juiste persoon, brother. This is my testimony. De tijd is wel een uitdaging, maar naar de San Sami lobby.

Team mo nito 420. Huwag kuruto na mayan sa patwerk, the bank, the ministeries, the warungs, the restaurants, all the hard work and the mannen en vrouwen. Doe je werk naar eer en geweten, mensen, voor mij het kwade. Ga niet onder de tafel werken. Ja, no denka fast money. Laat de Heer alles op zijn tijd doen. Het is niet waard, mensen, om verkeerde dingen te doen. Als je de neiging krijgt de criminaliteit in te stappen, doe het niet. This is my testimony. En vooral de ones die doen in de naam van God. Boy, weet je hoeveel durf je moet hebben, jongen. Als je in de naam van God mensen oplicht. Want hoe smaakt de Heer? Ik hoor rare dingen. Ik heb het ook wel eens meegemaakt. Vooral mensen die ook, weet je, zo gauw eigenlijk dingen beloven en dingen toezeggen. Mensen, doe het niet. Doe het niet. Je stelt mensen teleur. En je geeft mensen valse hoop. Als je iets niet kan, zeg liever niets. Maar sommige mensen hebben het tot een gewoonte gemaakt om, weet je, beloftes te maken wanneer ze in de buurt zijn van mensen. En dat de playwallo. Ja, mina heer broeder. Maar uiteindelijk dat moment door, hoor. Dan kom je belofte niet na. Dus.

0: Ja, sowieso, man, Fredio. Maar alleen ga ik je geen Japans kunnen leren. Dat ben nou alle toe moest gota ples. Ga je alleen woorden leren, maar minno, maar leer toch Japanees hier. Maar misschien moest leren. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag.
1: Ik ben namens Sean.
0: Namens wie?
1: Namens Sean Libby.
0: Oh, je hebt een krachtige stem, man.
1: Ah, oh, dankjewel.
0: Welkom in de uitzending.
1: Dank je, dank je.
0: En hoe heet jij?
1: Ik moest je eigenlijk een boodschap geven.
0: Op de
1: namens raad. Sean.
0: Oké.
1: Okay. Hij zegt, hij is geen Saramakaan, hè. Mm-hmm. Hij is wel van Saramaka. Maar hij weet dat je geen Sembe zegt, maar Sembe.
0: Oh, Sembe. Oké.
1: Okay. Ja.
0: Sean, wie zijn die mensen van Wanikaners?
2: Wanikaners, ja. Die van Paramaribo gaan we niet testen.
0: Waar gaan jullie naartoe? Jullie zijn in het verkeer.
2: Ja, ja, we gaan richting Paramaribo.
0: Oh, oké. Okay. Abu, nee, fijn voor je aanmaning. We nemen het aan, broeder. Je die Sembe?
2: Ja, ja, ja.
0: Oké. Dus geen Sembe, maar Sembe.
2: Ik denk dat dat beter klinkt.
0: Ja, ja.
2: Ik ben maar van Saramaka, hè. Ik ben niet van Saramaka.
0: We moeten de mensen ook zeggen dat Sean ook even blank als mij is, hoor. Want dat ik de moe denk aan Saramaka, maar je bel me, ja.
2: Klopt.
0: Ja, ja. Volgens mij Sean blanker dan mij.
2: Mirjam.
0: Hey, bless you, bro. Geniet van, voorzichtig in het verkeer en geniet van de radio.
2: Yes,
0: oké.
2: Doei.
0: Yes, en dat is Sean die is ook heel actief, vooral onder jonge mensen. We spraken trouwens, is de voorzitter van Sean, hoe heet de stichting weer? Toen kenden we die als Agape. Dit is een hele grote een heel groot netwerk internationaal. En deze mensen zijn vooral ook bezig onder studenten van de universiteit. Weet je, professionals, dat is eigenlijk deze organisatie. Dus als je wat ervaring wil opdoen, als je wat informatie wil, dan mag je Sean Libby en zijn organisatie petten. Om dus wat informatie te halen. Als het gratis is of niet, dat kan ik niet zeggen, hoor. Ik wil niet voor andere mensen bepalen. Maar je moet zeggen, Leandro heeft je gestuurd. Dan gaat hij gaat je een christelijke prijs geven. Hopelijk christelijk met kleiletter. Maar check het voor al de mensen die, weet je, projecten willen uitvoeren. Blessed. En vergeet niet te ondersteunen, mensen. Vergeet niet de christelijke organisaties te ondersteunen. Middag mag ik een lied van AJ Gado Cha Ye Biggie. Cha Ye Biggie. Kun je het alsjeblieft, Applebro, alsjeblieft. De mensen die een verzoek hebben, alsjeblieft appen naar ons WhatsApp-nummer. Want om 2 uur sluit

Goedemiddag, shalom familie en uw broeder Leandro. Hartelijk dank voor de bemoediging. Weet wanneer alles om ons heen verandert. Blijf de koninkrijk onveranderlijk. Tot in alle eeuwigheid. Gezegende luisterstemming toegewenst aan ieder die luistert. Bogo bogo blessie en groetjes uit Leerdam. Kom van Sumi. Ja, de groetjes richting Leerdam. Mensen, als ik ooit naar daar kom, wil ik jullie allemaal ontmoeten. Ik weet niet hoe we het gaan doen. Maar geloof me, ik wil jullie allemaal daar ontmoeten. De mensen uit Almere, de mensen uit Lelystad, de mensen uit Den Haag, de mensen uit Zaandam, Leerdam, Rotterdam.

9 minuten voor 2. Om 2 uur sluiten we dit gedeelte af. Dan gaan we formeel eruit. Maar de pokus nemen over om 1 uur. Oh sorry, om 2 uur. Dus om 2 uur gaan we genieten van de playlist.

0: Bakit di po ko fa agape lobby? Mut even kaya ko wakil bedul bro, maya makya po ko so wiso ang fraka. Yun na oru may sa paresande, yun na oso boy. Gospel op zijn best via de FM 945. Jawe Biggie Gadoning. Hij alleen wordt verheerlijk, want hij alleen verdient de eer. Hij is het waard dat we hem eenmaal 24 uur uitdragen en van hem getuigen. De groetjes uit Almere van Jurgen. Hey, God bless you to Jur. Waarom heeft Miguel Hollanda minaf spanangan nya? Tidak mego nya na Den Haag. Dapet sowieso mo fin nya. Mogwa suster sitje. Dame nya dapet. Dabakara da mogwa Rotterdam. A Rotterdam de brada na nga sisalay dapet. Almere de brada Jurgen. Dekba Jurgen isa ka akameld. Dakawana Sandam. Dakawana Leerdam. Daar hebben we suster Shumi. Amsterdam mag. Amsterdam volop mang. Amsterdam, daar hebben we Maureen. Daar hebben we... Eigenlijk moet ik je namen noemen, boy. Mensen gaan me kwalijk nemen als ik je namen niet noem. Dag, Chucky. Zie, als ik nu naar Nederland ga... Oh, no, Chucky, door ook bij jou. Chucky, goed, dat je mag gaan, Chucky. Dan kan ik bij jou gratis toe, toch? Trouwens, Chucky is hier, Suriname, Paramaribo, Blauwgrond. Voor de mensen die lekkere brunchen ontbijt willen, mogen naar het gebouw van KKF. Daar ga je die stand van Chucky daar vinden. Waar je lekkere koffie kunt halen, brood en tegenwoordig ook lunch. Ja, sowieso met door, man. Mina uitnodiging van mij. Sap Sarana Maan toch? Sarana Maan had direct pas boom dat de kooi naar Osso. Ik had een vriend, hè. Ja, we zijn nog steeds goed bevriend. Ik heb wat dat betreft die vrijmoedigheid van mijn moeder. Mijn moeder was altijd, er is altijd eten in huis en haar huis stond altijd open. Weet je, zolang je vriend van de familie bent. Ik voel je vrij. Wie is jouw gonja of godusana? Na sommi de tu sommi grokom. En iedereen die bij mij komt, meteen, maar toch. Sommi bij apua wan broeder. Met elkaar in de wand, dadelijk smaak luka, maar tak na gridi man is Leandro etaki. Bij amai go tena freezer. Daarmee heb ik die warm op sansa mino bonyamoro. Zo heb ik ontdekt dat alles zat een maand lang in de vriezer. Als schuit in dat sama tegi meer. Misref no bonyamoro. Met de studio, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag broeder Sandro.
0: Ja, goedemiddag.
1: Ja, gaat met u, alles goed?
0: We doen ons best, hoe gaat het met u?
1: Het gaat met de heren.
0: Van waaruit belt u? Van waaruit belt u? Hallo? Hoort u me nog? Oh ja, dit bedoel ik met slechte internet, toch? Mama Prika, bent u er nog?

0: Hallo? Hallo, bent u er nog? Ja, helaas. Laat internet het niet toe dat we een normaal gesprek met mama Prika kunnen voeren. Hopelijk lukt het er weer om de uitzending te bereiken. Maar het is even niet gelukt met het gesprek met mama Prika. Actie mama Prika peitant, misa pemikango vind gratis niet aan toe. Dag broer Leandro, ik luister mee hoor. Heb vandaag rijskip aan Troa gegeten door Abbe Schwitino. Kunt u step by step voor me afdraaien? Kom van zuster Susan Hoogwoud. Odi. Minou tegen zuster Susan next. Want at hem ita kan ja, sweetie, maar er wordt niets aangeboden. Goede groetjes, broeder Leandro. Amsterdam Zuidoost luistert ook. Kom net van het werk. Groetjes, zuster Eleonor uit Amsterdam Zuidoost. Ik zeg je toch, de mensen uit Amsterdam, jongen, die zijn volop vertegenwoordigd hier bij de Happy Hours. Maar het kan niet anders, want Jezus is in ons midden. Mama Prika, ik hoop dat je man bereikt als studio bakken. Er was een slechte internetverbinding. Ja, ze belt weer, dus hopelijk krijgen we er wel goed aan de lijn. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, broeder Leandro.
0: Ja, weer Reno. Van waaruit belt u, mams?
1: Ik bel vanuit... Evram Zegen,
0: naar Ligja.
1: Ja.
0: Oké. Nee, wel, dan naar de missa Pemokotek, wat podos hier niet op?
1: Graag hoor. En misschien kan ik het ook voor je bezorgen.
0: Ja, ik nog beter weer.
1: Oké, ik meld je nog hoor, wanneer het zover is.
0: Ja, nee, voel je vrij hoor, want we zijn aan het grappen maken, dus... Maar natuurlijk is het welkom. Ja, natuurlijk is het welkom. Lange mino jouw produceren wel, hè, omdat ik vind dat ze het nu veel mixen met Blom. Dus ik koop het niet echt overal meer.
1: Nee.
0: Laatst Mickey's Waffers wang zelf gemaakt en die was lekker, ja. Die was echt die originele. Maar wat je nu koopt, heeft veel Blom. De mij put wel eens in produceren.
1: Je moet niet bij iedereen kopen, hoor.
0: No. Dus bijna durf ik het niet meer te kopen, want als het is voor de Siri Moro.
1: Maar je moet weten bij wie je koopt, toch?
0: Daarom ben actie toch, want je had dat juiste smaak.
1: Natuurlijk!
0: Maar goed, u mag snel afronden, want okay. We hebben weinig tijd.
1: Oké. Ik wil een lied aanvragen van Anna Mulada, Teme Kayu Papa.
0: Teme Kayu Papa, nee, dat is van Priscilla Pinas.
1: Oké, dan.
0: Staat voor u geleid, genoteerd.
1: Oké.
0: Was dat ook?
1: Ook voor jou daar in de studio en voor iedereen daar.
0: Dank je wel.
1: Die is te vieren.
0: Oké.
1: Ja, weer.
0: Nee, hetzelfde en ook bedankt voor het bellen.
1: Oké.
0: Abon, bless you.
1: Doei.
0: Yes, en het is gelukt met mama Prika. Groetjes uit België. Groetjes van Ernassa Simazon. Ik hoop dat ik het goed heb geschreven. Blessings, boys. Mensen moeten zo meteen eruit. Ben ik iets vergeten? Ik wil nogmaals de felicitaties doen. Voor Marciano, die is vandaag 50 jaar geworden. En pastor Mustafa Brunings. De felicitaties vanuit de Happy Hours. Maar natuurlijk ook namens de gemeente. Wij gaan eruit, mensen, want de tijd die zit erop. We moeten formeel groeten en afsluiten. We mochten weer de Happy Hours doen op deze dinsdag van 6 oktober 2026. Nou, ik hoop dat u bent bemoedigd. Ik ben sowieso bemoedigd. Ik ben gezegend. De Heer was in ons midden, is nog steeds in ons midden. En hij zal er ook altijd zijn wanneer we bij elkaar zijn, vergaderd in zijn naam. Dat is dus morgen, wanneer we weer een nieuwe aflevering doen van de Happy Hours. Live vanuit de FM 945. Van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. En om 2 uur krijg je de playlist. Dus u blijft hangen, want zometeen wordt u verwend door de playlist. Aangevraagd door de bellers en de appers. Ik ben Leandro Martens Uwitjo. Voor mij een grote eer en voorrecht om u te dienen. En namens de Heer Radio te maken. We gaan eruit, want de tijd zit erop. Bedankt voor uw aandacht. Geniet van de songs. En blijf afgestemd op Shalom FM. Tot morgen. Love you. Bye bye. En stay happy.
2: Het is 2 uur.
0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: gewoon zo'n 6-in-1 spray. En wij, de multipurpose cleaner die op alles werkt.
1: Tot in de nademarkt op school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
2: Is echt een aanrader.
3: Jij moet het ook proberen.
4: Elke dag luister ik naar 94.5 FM. Radio Shalom.

Yeah, man. Ik dacht dat ik dit nooit meer zou doen. Maar dit is 2018. En ja, de nieuwe dingen staan voor de deur. Wel een beetje oud. Maar dat ik het vandaag nog doe. Nou, is nieuw. Luister eens. Dat ding luidt als volgt. De jongen die ik was, wil ik nooit meer zijn. Een losbandig leven en vaak eenzaamheid en pijn. Zodra ik 's morgens opstond, wist ik niet hoe ik moest beginnen. Want ik leefde zonder doel en was vaak leeg van binnen. Elke dag was dit weer hetzelfde verhaal. Ik vroeg mezelf af, wat is de reden van mijn bestaan? Ik heb veel gezocht en heel veel gedaan, maar ik heb nooit gevonden. Ik zag het niet meer staan. Het was vechten, strijden en balen van het leven. Ik werd steeds achtervolgd door daden van het verleden. Dingen die ik was begonnen, kon ik niet loslaten. Ik vond het niet meer prettig, ik kon het niet meer verdragen. Toen kreeg ik spijt dat ik met bepaalde dingen was begonnen. Soms begin je iets makkelijk, maar is het moeilijk om te stoppen. Op den duur wist ik niet meer hoe ik verder moest. Tot op de dag waarop ik Jezus heb ontmoet. En daar heb ik geen refrein, omdat ik gewoon freestyle, man. Yes, die beat is smooth en het leven is zegen. Ik heb mijn leven gegeven en ik neem het niet terug. Zonder ben ik verleden tijd en onzichtbaar als de lucht. Omdat ik weet wie ik ben en van waar ik kom. Sta ik paal achter mijn beslissingen, ga nu andersom. Ik was een slaaf van Satan, maar sta nu tegenover hem als een bom. Zo gevaarlijk als ik ben, ja ik ben heter dan de zon. Ben geboren en getogen om demonen te vernietigen. Het doel is om Jezus te weerspiegelen. Met zijn bloed en mijn lichaam ben ik voor eeuwig onaantastbaar. Ik ben getraind en ik sta helemaal klaar. Ik ben niet bang, want ik ben meer dan een overwinnaar. Kom niet met kracht nog geweld, maar met de Heilige Geest. Hij is als verterend vuur en daarom heb ik je vrees. Het is een voorrecht om te wandelen in Jezus' autoriteit. Behoor niet langer tot de wereld. Maak deel uit van Gods Koninkrijk. Mijn barrio, mijn matie, de wereld komt aan een eind. Ja, en dan moet je even ademen, weet je. Je bent geen robot en daarom hebben we God allemaal nodig om dus even weer tot rust te komen. Lek van wie sabi Jezus Christus, kwaini grondapu, alipu alo bilibi ena dede giwi sondu na gimianga yo Jezus, dede na kruisi broko dede makti, en fu put we free. No no de na wasa no mo ema care fu you do te cases iu ati meka washang en bru du fikandra yo libik muto falibif sondu me prisiri koini ati shud lusu ala de sorgu. Hetzelfde was me ooit eens overkomen, dagelijks waar maar van pijn moest overlopen. Maar het kwam tot de eind toen ik Jezus had aangenomen. Wat God voor mij kan doen, kan Hij ook voor jou. Voel je daarom niet alleen en sta niet langer in de koude wereld. Gaat voorbij, dus accepteer Jezus gauw. Jezus komt terug en Hij wil dat je klaar moet staan. Want Hij komt ons halen voor eeuwig naar de hemel te gaan. Ja, yeah, it's a rap, man. Dit was het. Het is gewoon een freestyle. Wat het wordt, wat het bereikt. Nou, dat laten we gewoon in het midden. Peace and bless.

0: if you believe that tonight. I want to know, in Orlando, Florida, does anybody believe they have supernatural?
1: Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Die a juiste inspiratie, die afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

0: Het is 3:00.
1: Beste luisteraars, gemeente De Rank gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maretraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en 1 keer in de 2 maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
2: Hallo, ik ben Makela.
3: Mies, love you, shalom.

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
3: Dit is Inspiration FM.
4: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
5: Trouwen heft vrijblijvendheid op. Er zijn nogal wat mensen die samenwonen, die vragen waarom een koppel moet trouwen. Het gaat niet om moeten, maar het is een keuze die beiden maken op basis van wat God in zijn woord met ons deelt. Hou het huwelijk in ere, in alle omstandigheden, en hou het echtelijk bed zuiver, lezen we in Hebreeën 3, vers 4. Dit is de standaard die God voorstaat. Het huwelijk verbindt man en vrouw voor het leven. Daarin wordt vriendschap verdiept en innige verbondenheid vormgegeven. Hier is geen ruimte voor vrijblijvendheid. Het is een keuze om onder Gods leiding elkaar trouw te blijven. In Genesis 2, vers 18 lezen we over Gods gedachte nadat hij Adam geschapen had. Het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. Wie trouwt, neemt op zich bewust verantwoordelijkheid voor de ander. Trouwen heft vrijblijvendheid op.
4: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85 22 418.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heer, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vierse lassie. Hey, dit is Emmanuel Sanfisi en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

You're listening to Radio Shalom 94.5 FM.

di Odi Happy Kids. Alasan ibu? Ja hè? Met mij gaat het ook heel erg goed. Ik ben zuster Hermien. En deze week gaan wij het samen leuk maken door te praten over Gods woord. Maar voordat we verder gaan, wil ik eerst met jullie bidden. Laat ons bidden. Lieve Heere God, dank u wel voor alles dat u voor ons heeft gedaan. Heer, ik bid voor alle happy kids, Vader. Wilt u met hen zijn? Ook voor zij die ziek zijn, o Heer, maak ze weer gezond, o Vader. Heer, wilt u zijn met degene, Vader, die verdrietig zijn? Wilt u hen blij maken, o Vader? Heer, ik vraag u, Vader, om altijd met onze happy kids te zijn. Bescherm hen in Jezus' naam. Amen. Zo, happy kids, hebben jullie gisteren de tekst kunnen oefenen? Ja, het is gelukt nog. Goed zo. Mag ik het van jullie horen? Ja. Doe de hele wapenrusting van God aan. Heel goed. Mag ik het nog een keertje horen? Doe de hele wapenrusting van God aan. Goed zo. Dat hebben jullie heel goed gedaan. Voordat ik jullie dat tweede deel ga aanleren, ga ik de tekst in het geheel voor jullie oplezen. Doe de hele wapenrusting van God aan. Dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken geen kwaad doen. Efeziër 6 vers 11. Oké, gaan we nu dat eerste deel en het tweede deel samen doen? Oké. Doe de hele wapenrusting van God aan. Dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken. Nog een keertje. Doe de hele wapenrusting van God aan. Dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken. Goed zo. Straks doen we het nog een keertje. De wapenrusting waarover wij het vandaag zullen hebben, is het panzer. Een panzer is een lichaamsbedekking om je romp te beschermen. De romp is het gedeelte vanaf de borst tot de onderbuik. Zo droegen de soldaten het panzer om de borst en het diende als bescherming van het hart, de longen en alle andere organen die zich bevinden in de romp. En weet je, happy kids, het panzer, die was niet licht hoor, nee. Het panzer, die was zwaar, omdat het gemaakt is van metaal. Maar een soldaat, die ging nooit vechten zonder het panzer om te doen. Ook al was het heel erg zwaar. Want hij moet zichzelf beschermen tegen zijn vijanden. Want stel je eens voor, happy kids, dat hij zonder zijn panzer gaat vechten en de vijand hem met een zwaard steekt in zijn buik. Zo. Dan kan hij ongeluk krijgen, ja. En misschien zelfs doodgaan. En dat is helemaal niet prettig. Zo, happy kids. Zo hebben wij de geestelijke wapenrusting. Het panzer van de gerechtigheid. Gerechtigheid is dingen doen wat recht en eerlijk is. Doordat de Heere Jezus voor onze zonden aan het kruis is gestorven, zijn wij gerechtvaardigd. Dat wil zeggen, alles is in orde gekomen. We doen nog wel zonden, maar in Jezus zijn we rein. Onze zonden zijn vergeven en worden nog steeds vergeven. Het panzer van de gerechtigheid gebruiken wij om ons te beschermen tegen de aanvallen
van de duivel. En weten jullie, happy kids, de duivel die herinnert en wijst ons steeds op onze zonden. Dat we niet genoeg zijn voor de Heere God. En hij fluistert in ons oor door steeds te zeggen dat we niet waard zijn. De duivel die is gemeen, happy kids. Hij komt steeds in ons oor om ons te wijzen op de dingen die we fout doen. Maar de Heere God heeft ons daarom het panzer van de gerechtigheid gegeven. Het panzer van de gerechtigheid beschermt ons hart tegen de influisteringen van de duivel. De Heere God die heeft ons het panzer van de gerechtigheid gegeven om ons hart te beschermen, omdat we gerechtvaardigd zijn in Jezus Christus. Hij is gestorven voor onze zonden. En nu zijn wij vrij. Zo, happy kids, gaan we onze panzer van de gerechtigheid aandoen? 1, 2, 3. Het panzer van de gerechtigheid. Yes! 1, 2, 3. Het panzer van de gerechtigheid. Yes! Zo, happy kids, vanaf vandaag beschermen wij ons hart tegen de influisteringen van de duivel. Wij zijn gerechtvaardigd door de Heere Jezus. En niet te vergeten, wij zijn wonderbaarlijk gemaakt door onze Heere God. Amen? Amen! Zo, happy kids, gaan we de tekst nog een keertje doen? We doen het eerste en het tweede deel. Doe de hele wapenrusting van God aan. Dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken. Nog een keertje. Doe je hele wapenrusting van God aan. Dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken. Goed zo, happy kids. Morgen doen we het laatste deel van de tekst. En daarna doen we de tekst in zijn geheel. Afgesproken? Afgesproken. Gaan we afsluiten met gebed? Lieve Heere God, dank u wel dat u uw enige geboren zoon aan ons heeft gegeven om te sterven voor onze zonden. Nu zijn wij vrij. Dank u wel dat u zoveel van ons houdt. Helpt u ons om u te gehoorzamen. Dit alles vragen wij u in Jezus' naam. Amen. Zo, happy kids. Ik ga nu dat liedje Free, Free, Free, Die Demi Deso Free zingen. Als je het kent, mag je meezingen. En als je het niet kent, dan mag je meeklappen. Ja? Free, free, free, ti de mi de so free, mi be mi tamang amang fu kalvari, apuru mi hebi sondulai, mi singi glory hallelujah gimasra. Free, free, free, ti de mi de so free.

Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. 24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

Goedemiddag, Lebewang. Ik groet in de naam van Koning Jezus. Ook deze middag wil ik u bemoedigen vanuit het woord van God. Mijn naam is Patrick Neral en ik wil kijken met u in Nehemia. Abuku Nehemia 10. Bij de laatste vers, het ik weer heb in Nehemia 10. Dat die vers 39b, daar staat: het huis van onze God willen wij niet aan zijn lot overlaten. Het huis van onze God willen wij niet aan zijn lot overlaten. Laten wij bidden. Vader, we danken u voor dit moment. We leggen deze boodschap in uw machtige hand. We vragen u ons te helpen het te begrijpen, Vader. En het allerbelangrijkste, het toe te passen, Heer. In Jezus' naam. Dank u, Jezus. Amen. Amen. Het huis van onze God willen wij niet aan zijn lot overlaten. Met andere woorden, Nehemia en ik weer verstaan dat die ten alle tijden moeten er werkers zijn. Rokomangs, massa potnesrevi, fudin gado, na ina osafugado, roko jigado, roko jia evangelie, ten alle tijden. Maar om dit te begrijpen wat Nehemia hier zegt, moeten we teruggaan naar Nehemia, diezelfde hoofdstuk, dan Nehemia 10, vers 1. Moeten we teruggaan naar vers 1. En in vers 1 zeggen ze daar: hun zegel zetten onder de stadhouders, zetten eronder, de stadhouders, Nehemia, de zoon van ze, en dan zie je de namen daar, die allemaal, dus in principe ja zo. Nou, een contract, die man betekent, toen ze terugkwamen uit ballingschap, die man betekent een contract, dat hier is een sampsa, en dan mag samoro. Als een sampsa pe, of gado, be worden verwaarloosd. Het mag niet meer verwaarloosd worden, maar van deze tijd uit, dan os of gado ten alle tijden, smamus de fu din gado, smamus de fu ambedi gado, smamus ge fu giprijsen a gado, smamus de ten alle tijden. En dat was de reden bij de man is bij me kwam kruderen aan de serifi, en de betaki a osonom tan somoro. En die de man me kwam kruderen, de man is hier takiere alafasi wo sroto voor bontu naga makandra en naga gado en de stel een briefje op en zo die de stel een briefje op de man die si kon na presi takiere no wo potwi hand tekening na ondro dat die fugi a zekerheid takiere alafasi wo horu na de regels. En dat na Kruderi zat die man bij Mickey. En je kunt die namen lezen tot vers 27. Je ziet dat alle de man hebben pot de handtekening naar onder een briefje. En ik wil met u verder gaan en kijken in vers 28. En het overige volk, de priesters, de levieten, de poortwachters, de zangers, de tempelhorigen en al wie zich van de volken der landen had afgescheiden om de wet Gods te onderhouden, hun vrouwen, hun zonen en hun dochters, al wie tot de jaren des onderscheids gekomen was, sloten zich aan bij hun broeders, hun voornaamsten, en verplichten zich onder zelfvervloeking. De verplichtingsregie onder zelfvervloeking en onder ede om te wandelen naar de wet van God die door de dienst van Mozes de knecht Gods gegeven was en om naarstig te onderhouden al de geboden, verordeningen en inzettingen van de Heere, onze Heere. We zien ja, de man, dit is dat briefje zal de man betekenen. A kruderi zal de man bemekken dat hier wo sorgo taki wo kon alle de regels na de regels sabe meki sen stun di a tempel dat wi sa hor wi na de regels di si en wi sa do you best fu de regels di si no brokomoro
En die regels zijn verbroken toentertijd vanwege afasie van de voorvaders bij de bezig aan Bejigado. En dat Mickey Gado brokken de regels of de regels brokken door het gedrag van de mens zelf. En zo hebben de taki gegeven mensen in ballingschap terecht gekomen waren. En Osof Gado ben worden aan de kant gezet. En de hevia naga desma di belonting takiere alla fasi attendoro fu we begin again fu rocona pistor disi en come con cruderi come con commitment fu cantang roco set visref in na ini a also voor de papa. En zo de man die zie ben pot de schrijven en tak alle fasie we horen naar de regels hebben dekba, de regels hebben mekikba, we horen naar de regels dat die we met moeite tak de regels dat die worden nageleefd. En zo de ben teken a briefie makandra die de stella briefie om de tekening en de takiere alle fasie Disney a model van wie sacharen gomor fara na ina oso fugado omdat dat oso fugado altijd mamus de fuje ambigi altijd mamus de fuje prijzen altijd mamus de fu opening na hi altijd mamus de fu gen grani altijd mamus de fu gilof na nga eer na da gado disi di mek himmel na grond tapu en niet altijd of laat me het zo zeggen geen grani geen ambigi en niet altijd ade of komt dat en zo aan ons soso nanga mofo wim prijzen garo want ade boon fugi prijzen na garo te idee na koma kandra je opanef garo na hi je ambiginen masra jude bigi jude waart jude santa ade wan boon sani het hoort erbij, het moet er zijn maar dat alleen is geen aanbidding. Toch, aanbidding gaat veel verder. Aanbidding naar een levensstijl.

napis stor dati data osofkado tante alateida. E naturlig na individuel sane, omdat tide de garone drachsma op in de sin lekva abede in de oude testamenti data her konde musdu sang akono of a priester taki. Vandaag de dag is dat niet zo. En you individuel, you mankona pres dati en takiere misa sorgo data osofkado de bomanten alateide data osofkado we can charge the offer so we must charge a osofkado we sa charge a ambegi a grani we sa gina gado ten alle tijden eenmaal 24 uur. Als u verder leest gaat u ook zien wat deze mannen allemaal op papier gezet hebben naar hun levensstijl vader bij muslimi dat want dat wanneer verandering ben vindt presie na in een levensstijl voor de man die zie wanneer verandering ben vindt presie na in een vast van de man die zie be chadens refi de man die zie ben kan chadens refi ben chadens refi van fasi pe anef gado constant be kisi glory en so tide de minangashu lobby we aba okasi fu sorgu taka nev gado kis glory we sorgu taki a osofu gado nomustang 3-3 met andere woorden constant we de bezig fu gegrani prijzen aan begina gado en waka na in gehoorzaamheid want a pistor dati furu lezi we lei gebrek na in a pistor dati fu de in saka fasi na in gehoorzaamheid en ki aanbegi na gado. Aanbidding is niet alleen slecht van betak ik ba eerder. Aanbidding is niet alleen de naam van God groot maken om te zeggen Heer ik prijs u, ik loof u. Maar aanbidding is veel wijder en de we offer dappe na in a tempel en constant offer bem offer constant lampu bem brong constant smabe go fugisen bedigo na gado. Constant maar ben de in het tempel zijn bij de bezig en roko en zet apresie dat constant apresie bij er dezelfde manier uit na in den day dat die en ik geloof dat vandaag de dag wij in de naam van Jezus Christus de kracht het gezag en de autoriteit hebben om ook in deze zaken te wandelen zoals deze mannen gewandeld hebben. Ze hebben een commitment gesloten met de Heer. Van Heer, wij zullen u dienen. Wij zullen leven voor u. En als we verder lezen in Nehemia 10, dan zien we daar in vers 30, verder verplichten wij ons dat wij onze dochters niet zouden geven aan de volken des lands en hun dochters niet tot vrouw zouden nemen voor onze zonen. Verder heet dat hier ook dat wij wanneer de volken des lands koopwaar en allerlei koren op de Sabbatdag ten verkoop zouden brengen van hen op de Sabbat of op een heilige dag niet zouden kopen en dat wij in het zevende jaar het land braak zouden laten liggen en geen enkele schuld zouden invorderen. Voorts hebben wij de volgende verplichtingen op ons genomen om onszelf op te leggen het derde deel van een sikkel per jaar voor de dienst van het huis onze gods. Voor het toonbrood, het dagelijks spijsoffer en het dagelijks brandoffer. Voor de sabbatten, de nieuwe maanden en de feesten en voor de heilige gaven voor de zondoffer en over Israël verzoening te doen en voor allerlei werk in het huis van onze God. Ze waren bereid offers te brengen. Deze mannen waren bereid offers te brengen en dat hebben ze op papier gezet. We gaan offers brengen. We gaan offers brengen aan de Heer. We gaan niet alleen zeggen dat de Heer groot is, maar we gaan offers brengen. Ze waren bereid en ze hebben een brief opgesteld, de teken een briefje, tak we charden offer. We charden offer. Elobion, u kunt verder lezen, dit hoofdstuk verder lezen, en dan ziet u de brief die ze hebben opgesteld. Wat er allemaal in die brief is. Ik kan lezen. En Yoshi sang de man potta papira en sa de man taki alafasi wo rokona pistor disi alafasi wo

0: 8 serefi alafasi o 7 en alafasi o gi amra na garodisi en o tahor fas na garodisi en vandaar dat Nehemia kona presi di den baas stella briefi op den kona presi na ini vers 39 en den taki het huis van onze God willen wij niet aan zijn lot overlaten omdat hij akruderi ben meki ataki ben taki nanga makandra da jere wo dwa rokof karo wo dwa rokof karo. We gaan werken voor de Heere, we gaan ons inzetten in het werk waartoe God ons geroepen heeft, waartoe God ons apart gezet heeft. En dat was wat deze mannen besproken hadden en mekaar gevonden hadden in apistolisie en tak alafasi wo gi na gado san gado ekontu wo set we in. En dat hebben deze mannen ook gedaan. Ze hebben zich ingezet, ze hebben zich overgegeven, ze hebben zich geplaatst in de positie om te zeggen: Jezus, u alleen, Heere, u alleen. Ze hebben zichzelf weggezeven en zich overgegeven aan de Heere. Halleluja. Amen. Amen. Vader, ik dank u voor dit moment. Voor elk eedere die geluisterd heeft, ik leg ze in uw hand. En ik vraag u dat die hand op ze mag rusten. Zij die reeds bezig zijn te arbeiden, te werken in uw huis, Heere, dan bedoel ik daarmee die bereid zijn offers te brengen in het huis van uw Heere. Vader, ik bid u dat u ze zegen en dat u ze de kracht geeft die ze nodig hebben in Jezus' naam. Zij die nog niet op dat punt gekomen zijn, ik bid u, Vader, dat u ze mag leiden, dat u ze mag bijstaan, dat u ze mag
1: aandacht. Het is 6:00.
2: Nipot mi radio na shalom. Me begunu unok prefur pure dape. No sana a problem.

0: Wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet hij dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Yeah. Je doet Holy Ghost dingen. Yeah. Vind je het leuk, mag je mee swingen? Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

Welkom hier in Sabigado Kandu, een programma verzorgd door de gemeente Mountain of Fire and Miracles Ministry Suriname. Het programma komt elke dinsdagavond om 17:15 tot 18:45. Laat het programma u tot zegen zijn.

nebari ala arkiman, van blessie en genadevolle odi, in haar neem voor Mastra Jezus Christus. Jude van harte welkom naar het programma voor today. Mijn naam is zuster Brigitte Bergstrom van gemeente Mountain of Fire en Miracles Ministry Suriname. Lekker van mijn kwente takilobiwang, nodig een geliefde uit voor arki dat programma die zie, samen dan aan jou. Voor we gomoro varen naar in dat programma voor today, mek we teki wa momenti voor draging of naar kado na abegi. Take one holding for beginning of me. Father in the hemel, grant tang if you genade, grant tang if you lobby, grant tang itaki we de agena you futu, here a grant tang itaki, you did a wang salewi konja, and you did a wang, God of sang elei da word to DC, in a name for Jesus Christus we beggy. Father, laat uw heilige wil geschieden, in the name of the Father, the Zoon, and the Heilige Geest, in Jesus naam bidden wij. Amen. Lobbywan, we vervolgen naar de onderwereld. Spelen met vuur. We gaan in onze tekst 1 Timotheus 1 vers 8 tot 11. 1 Timotheus 1 vers 8 tot en met 11. Daarbij schrijft Taki. Wij weten dat de wet goed is indien iemand haar wettig toepast. Wel wetend dat de wet niet gesteld is voor de rechtvaardigen, maar voor wettelozen en tuchtelozen, voor goddelozen en zondaars, voor onverlaten en onheiligen, voor vadermoorders en moedermoorders en doodslagers, hoereerders, knapenschenders, zielverkopers, leugenaars, meenedigen en al wat verder ingaat tegen de gezonde leer in overeenstemming met het evangelie der heerlijkheid van de zalige God dat mij is toevertrouwd. Amen. Again, love you one. Tell me, look at that text. This is that I take you with a key that went to a busani if we gebruik in that put a juiste facet. Lekker van mij etak in de vorige afleveringen. Dat werd nog de wan middel voor druk uno. En nog de wan middel voor pot uno naar in een hoekje. Maar God heeft de wetten gesteld.

meerdere keren al uitgelegd. Wan godeloze persoon lobiwam. Again adewansma sano abi respecti gigado nanga imide mens. Adewansma say underdruk ding wang sang ama underdruk de wan sang abi epifanodu. Adewansma say leg valse getuigenis af tegen de onschuldige. Ze zijn trotse en arrogante mensen. If you see them, you know my lees naar den visie. Dat ben wel goddeloos. En niet in alle gevallen, in bepaalde gevallen wel. Maar niet in alle gevallen. You can poren naar den visie. Dat je die een goddeloze persoon. Ze zijn kwaadstichters. Deno desma, zang lobbygado. Ze weten dat God bestaat. Maar die taki nanga de mofo. God bestaat niet. Omdat die weiger voor hore rekening. Nanga allerhoogste. En daarom te winko doro dat Bijbel lobby wang. Dat we shit taki gado srefi. Do abi positiviteit voor taki abra den goddeloze. Lobby wang, God houdt van de mens. So

Karuneshi. Hij wil juist hebben dat we rekening houden dat hij bestaat. En niet alleen dat hij bestaat, maar dat we ook rekening met elkaar houden. Because at the Gadawanitaki, we must lobby Makandra en libi samen naar Makandra. Maar bij de goddeloze telt dat niet. Today we want Taki Abra, want de roken voor de goddeloze, namelijk het vergieten van bloed, met name onschuldig bloed. Soms met geweld, soms met hekserij. In elk geval vergieten van bloed. Mek wil lezen uit dat boek voor Spreuken 1, vers 10 tot en met vers 16. Spreuken 1, vers 10 tot en met 16. Zang een woord voor Garu Etaki Drapi. Laten we het samen lezen. Daarbij schreef hij: mijn zoon, indien zondaren u willen verleiden, bewillig niet. Indien zij zeggen, ga met ons, laat ons loeren op bloed. Laat ons de onschuld.

Wij zullen allerlei kostbare dingen vinden. Wij zullen onze huizen vullen met buit. Gij zult met ons uw aandeel krijgen. Een buidel zal er zijn voor ons allen. Mijn zoon, ga niet met hen op weg. Weerhoud uw voet van hun pad. Want hun voeten snellen naar het kwaad en haasten zich om bloed te vergieten. Want tevergeefs is het net uitgespannen voor de ogen van al wat vleugels heeft. Zij echter loeren op hun eigen bloed en leggen een hinderlaag voor hun eigen leven. Zo zijn de paden van ieder die hunker naar onrechtmatige winst, die haar bezitters het leven ontneemt. Amen. Loop want te willen dat tekst die zie, dan we eleri furu de ruit is een hele mond vol, zijn aitaki ja. Maar we shitaki adewan pa, zijn eleri en ching, in zoon, voor no wakata puda passi, voor godeloosheid. Te willen ja zo in een tekst, dan I sorry taki, de godeloze, if de moest vergieten bloed, voor vergaar. Een rijkdom met andere woorden, de doeing gewoon. Lopen we aan tekst en leren we naar univers 11 taki. A wisten taki, konanga unu, mek we go luru tapu brudu. Voor we kan trouwen onschuldige brudu, zonder oorzaak. Mek we verslinding, lipi, zolek je de kondre met huid en haar. Zolek je de wangsa is sakagona in die grepi. En dat is vers 13, dat beloning. Dat is, we zakken allerlei kostbare dingen. We vinden goed, we vinden rijkdom. If we do so once any, we vinden rijkdom. We offer we also naar buit. Dit is na zaden godeloze en denken. Dat is trouwens onschuldig, broedo. Loop wat u gelooft of niet. Broedo de wan betaalmiddel naar in de geestelijke wereld. En dit weten de godeloze.

leven. Lobby wa aan alle aanrijdingen, de wa normale aanrijding. Soms is het een bloedoffer. Aan alle verdrinking, de wa gewone verdrinking. Het is soms een bloedoffer.

voor brengen ze bloedoffers. En terwijl Lukun en Godeloos zullen bewang, ze zijn bloedvergieters. En dan schrijf je naar de visie, je neemt je dat broeder naar de anu, want ze gebruiken geen houwer om

plaats maar uit. If you kona in wie gemeenschap. If you behoren tot een groep, zou je behoren. Je kies je aandeel naar in die rijkdom voor dat kondre die zie.

efter vergiet bloed na in die fysieke wereld, ze vervolgd zullen worden. De sabtaki, de den trouwens ma broedu, fysiek, dat sanisa ofvolg, de noma geniet voeda, sanisa de euroko

ons verhaal. Geen Surinamer, maar hij woont vlak hier in Suriname. Als hij er nog is, weet ik niet. En dan maar een beetje nu een operatie. Een beetje tegen vader in een geheime orde. In het buitenland woonde hij. En in die dag geheime orde die zie, hij ben stari voor op broedo. En dat ik van tijd tot tijd hij organiseer een beetje feest. Vos a organiseer a feest a kiso a vriend fu e uitba. Takina disi opai fu mi volgende groei. En da

sino week daarna as ma ede de wan traagje sa fasi. En aman disi biki vertel unu vakiri furu fu emati zonder dat in van ze een vermoeden had dat hij erachter was.

altijd te hard. Hij vond het niet erg om vrienden op te offeren. Maar hij kon zijn eigen familie niet opofferen. Zijn directe familie niet opofferen. En dat hij met je afvluchtte. En hij belandde naar Inisranang. Want deze dingen zijn serieus. Mensen kijken gewoon naar je. Hij lacht aan jou. Hij plezier in aan jou. Maar iedereen had die praktijk dat na die zin me af van nodig. Geef me eerst volgende promotie. Ano alla presenti, nou een presenti voor lobby. Ano alla feestjes, nou een feestje dan een kring ati. We horen het vaak genoeg. Kan was maar horen een feest. Families zijn uitgenodigd. Kom bij zo'n feestje. Zo iemand is zo oud geworden. Kan een biggie jari. Kan er soms zelfs buiten de stad. Biggie feest en vier. You go drape. You no drive come back a levend thuis. Het is een offer. Kan er aan alle situatie, aan alle geval naar een offer. Maar lobby wang bloed.

Like if we talk in de voorgaande aflevering op Wang, Satan op zichzelf heeft niet zoveel regeermacht. Abra libisma. Die kan dan make grond tapu. Agi libisma. De heri ligeri maakt die abra. Waardoor hij moet samenwerken met de mens om zijn doel op aarde te bereiken. En de goddeloze, de densma disi, zijn roko samen aan een. En de goddeloze,

zijn heel erg boos. En vanwege de boze activiteiten voor de zee, nanga de rokken voor de zee, de boer is dat ik de goddeloze, ik vergiet furu brudu. Maar Bijbel boeken taki, no join ding, na ini de rokken voor ding. Kan je arkida programma die zee, you the ones ma, you be

Bestuur de moro farah. In het noem passie zijn begin. In Jezus naam. Dank u wel voor uw bescherming over hun leven. In de machtige naam van Jezus bidden wij. Amen. Lopen we maar feliciteren u. Nang a stap DC. Hemel appreciëren nang a u. Misdrijf appreciëren nang a u. Maar het is slechts één stap uit de vele die volgen. Uit de een nieuwe levensstijl. Daarom na het einde van dat programma die zie. We zijn deel onze contactgegevens naar jou. Voor je kan met je contact naar jou voor verdere begeleiding. Indien u het nodig acht. Make we go more far naar jou. Begging voor een toe gebedspunten. Want dat is de principale zijn in inida. Bribilibi. We moeten leren voor begging. En we moeten staan biddende altijd. Begin ang amilo biwang. Everyone sani na inimi. San concluder taki. Minusa meken. Juna walima. Me meken ina name for Jesus. Me

afgode. Dan ga mining na in tsapu. Juda registratie. Tek faya, brontrong asisi. Tek faya, tek faya, tek faya, tek faya. Juda registratie voor hel. Juda registratie voor familie afgode. Dan ga mining na in tsapu. Tek faya, tek faya, tek faya. Tek faya in a ning voor Jesus Christus we begi. Ibrewan banti voor de konre na hel.

Amen. Vader, we danken u grand tangi dat u hier we begi in een machtige naam voor Jezus. Grand tangi voor u masra. In Jezus' naam. Amen.

kan anu era me begi gi ibru wan sai ark da programa di si era sai godoro onderdrukking kwelling ziekte era frustrasi kade ane bakrep sai sai sananga eng

brokje hernieuwdestraat 57A. En dan neem voor de gemeente de Mountain of Fire and Miracles Ministry Suriname. Mountain of Fire and Miracles Ministry Suriname. Afgekort MFM Suriname. We dinsdagen de zondag, dinsdag en donderdag. Iedere zondag moment vanaf 8:30 to 12:00. We hebben eredienst vanaf 8:30 to 12:00. Hebben eredienst. Op de dinsdag van 6 tot 8 hebben we bijbelstudie. Van 6 tot 8 hebben we bijbelstudie op de dinsdag. En op de donderdag hebben we eveneens van 6 tot 8 gebedsdienst. We carry in manna water. Dat na donderdag vanaf 6 tot 8. En iedere eerste zaterdag voor Ibuamu. We hebben een speciale gebedsbijeenkomst. Vanaf 10:00 morgens hebben we carry.

8 7 5 9 7 1 5. We have our email address, dat is de MFM Suriname, apenstaartje, hotmail.com. Alles in kleine letter. MFM Suriname, apenstaartje, hotmail.com. We hebben ook een Facebookpagina, dat is de MFM Suriname, Abrabroki Saron. MFM Suriname, Abrabroki Saron. Daarnaast hebben we ook een YouTube kanaal en een nieuwe YouTube kanaal na Mountain of Fire and Miracles Ministry Suriname. Mountain of Fire and Miracles Ministry Suriname. De afleveringen die zie, worden gedeeld op de platformen die zie. Je kan arkeren naar je eigen ding. En God bless you. We zijn aan het einde gekomen van dit programma. Met dat je grand tangi dat je bewaar in arki. En met begging je dat je dat broeder voor Jezus. Sa koffer je naar je oso. Naar je geliefde. Naar de chief voor je. Met begging

0: Dit was het programma Coyere Sabicado Kandu. Wij hopen van harte dat u hebt ontvangen en gezegend bent door de bemoedigingen. We zijn gevestigd aan de Herthutterstraat 57A te Abrabroki. Voor meer info kunt u contact opnemen met ons op het nummer 8759715 of 8734984.
1: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal duikt Parbode in de wereld van goud. De goudprijs stijgt, maar de staat verdient steeds minder. Parbode onderzoekt wat er misgaat, wie profiteert en waarom de sector onder Simons ook niet geordend zal worden. We stellen vragen over de accreditatie van journalisten en gaan op pad in Livorno, waar de fabriek van LMB Surimix, ondanks illegale lozingen, toch blijft draaien. Wie houdt ze tegen? Parbode, kritisch, nieuwsgierig en onbevreesd. Koop ons magazine nu voor maar 250 SRD. Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief via www.parbode.com.
2: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papa's of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

0: Nosrefi.
1: Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

0: Het is 8 uur.
1: Op zoek naar een outfit die helemaal bij jou past? Bij Kirpelani vind je kleding voor elk moment. Van casual en comfortabel tot elegant en verzorgd. Ontdek een ruime collectie voor dames, heren en kinderen. Met outfits die bij jouw persoonlijkheid en gelegenheid passen. Voel je goed, zie er goed uit en geniet van de perfecte combinatie van stijl, comfort en kwaliteit. Kom langs en ontdek onze ruime collectie. Oh ja, vraag naar onze uitverkoophoekje.
2: This is Country Gospel Hour, here on Radio Shalom 94.5 FM, your daily inspiration.

Goedenavond, geliefde luisteraars. Mijn naam is Travis en van harte welkom bij de tweede editie van Country Gospel Hour. Hier op Radio Shalom 94.5 FM, your daily inspiration, not just radio. Een uur lang genieten we samen van prachtige country gospel muziek. Fijn dat u erbij bent en Gods rijkste zegen over u. U luisterde daarnet naar Thank You Lord. En nu gaan we luisteren naar Merle Haggard met Why Me Lord.

U heeft zojuist geluisterd naar Fill My Cup Lord van Amos Raber samen met Ben en Rose. Het volgende lied is I Have Decided to Follow Jesus van Ryan Letkins.

0: Amen. That was One Day at a Time van Gloria. Je bent nog steeds afgestemd op Radio Shalom bij het programma Country Gospel Hour.
1: This is Country Gospel Hour here on Radio Shalom 94.5 FM. Your daily inspiration.

U heeft daarnet geluisterd naar twee prachtige nummers. Jesus is Living in Me van James en Jeff Easter samen met Sherry Easter en Lily of the Valley van Ben en Rose. Geliefde luisteraars, ik wil u even kort bemoedigen. De dagtekst van vandaag is uit Psalm 25 vers 20 uit de NBG-vertaling. Bewaar toch mijn ziel en red mij. Laat mij niet beschaamd worden, want bij u schuil ik. In eenvoudige taal kunnen we het ook zo lezen uit de basisbijbel. Red mijn leven alstublieft, Heer. Red mij. Stel me niet teleur, want ik vertrouw op u. Wat een mooie bemoediging voor vandaag, geliefde luisteraars. Bij God mogen we schuilen en volledig op Hem vertrouwen. Wat uw situatie ook is, waardoor u ook heen gaat. Door alle moeilijkheden, door alle pijn, door alle strijd. Dwars daardoorheen werkt de Heilige Geest. En met die gedachte, geliefde luisteraars, gaan we naar het volgende nummer, Stay Close to Me, van Alan Jackson.

Amen. Het volgende lied is Waiting for You, Lord, van Marvin en Fernil Morrow, live in a Texas Country Gospel Show.

0: U heeft daarnet geluisterd naar twee prachtige nummers. Bless the Broken Road, I'd Rather Have Jesus, and Create in Me a Clean Heart.
1: This is Country Gospel Hour, here on Radio Shalom 94.5 FM, your daily inspiration.

Geliefde luisteraars, we zijn alweer aan het einde gekomen van dit uur Country Gospel. Mijn naam is Travis en door Gods genade mocht ik dit programma vanavond voor u presenteren. Ik hoop dat u heeft genoten van de muziek en dat u door de liederen bemoedigd en gezegend bent. Volgende week, dinsdagavond, ben ik er weer van 8 uur tot 9 uur. Hier op Radio Shalom 94.5 FM. Heeft u feedback over dit programma, Country Gospel Hour? U kunt dit

prijzen dan ding voor Jezus Christus. Sranamang na in Sranam Kondre, na nga buitenland, me bar wa Santa Odi na in Jezus Christus ding. True, me bar Odi ook toe na da president voor Sranam Kondre, da vice-president voor Sranam Kondre, de ministers, na alle trouw hoogwaardigheidsbekleders, wa Santa Odi na in Jezus Christus ding. Mening na van Gender en Wendel en Medu Awuroko voor een voorganger na in Sranam Kondre, na nga buitenland. Today we debaka via de radio senders voor Radio Shalom na een nieuw osso camera na de Bijbel Boskopu een brief aan Suriname. Today ade boom ook to dat we e chari a woord to voor Masra Kongiyo na een nieuw osso camera of Wispe you de Wissumana you Wissot ede wiri you abi Wissot kloru you abi. Ane mek noti gi Masra Gado Yehova Papa Almakti fukari yu kong dore mamchi Jesus Christus fu yu kong bribi en dusa aitaki en feni da libi fu tego. Lomi wang ade prens pari fu sabi abra awortu fu Gado en fu sapewe go baka a libi disi na eni agron tapu disi. Wan tewi luku agron tapu disi, da no delek fosi moro, ma agron tapu disi, a ikona wan kaba lobi wang. Lobi wang, ala de moisan saye shigya, e trompori gi agron tapu. Ala de sot sanisa e mekono de trompori gi agron tapu disi. Lobi wang, en efi luku oktu, da yeshitaki furu kondre e mek den sref klari, leki de goda feti. Dat wan taki, wan bigi sani dena pasi e ko lobi wang. En asandati, o mek taki wo abi fu go kibri wi ede na Jesus Christus. O abi fu chawi sili go kibri na eni Jesus Christus. O abi fu chawi libi go kibri na ondro abrudu fu Jesus Christus. Lobi wang dat meki, ade prens pari fu chari da Bijbel Boskopu giyu fu saf safri ye kon yere abra da wortu fu Gado et saf safri ye kon bribi ook tu na ina wortu fu Gado fu kan teka pasi fu Masra Jesus Christus en feni da tego libi. Lobi wang tide me chayupsa so shatu na in Bijbel buku na ini a buku fu Petrus. Na in die toeboeken voor Petrus, kapitaal 2, dat versie voor Fevi, dan uitdag drapen in wat Nederlands Bijbel, wat indien God engelen die gezondigd hadden niet gespaard heeft, maar hen door hen in de afgrond te werpen aan krachten der duisternis heeft overgegeven, om hen tot het oordeel te bewaren en de wereld van de voortijd niet gespaard heeft, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, met 7 anderen bewaard heeft toen hij de zonvloed over de wereld der goddelozen bracht. Lobiwan, if je leest op is disi, kan je omlees gomorofara later in a boskopu disi. Maar if je leest op is disi, de yeshitaki masra no bespaar no asma di sondu tegen a worokofu eng na in a grondzapu disi, na eni a oru testamenti, de yeshitaki masra no bespaar no asma alas masabe e sondu a paiman fu sondu na dede lobi wang. En Yeshi na ini New Testamenti dat toch masra ko abisari atinanga libishma. Tok Yeshi taki Yehova Papa Almakti ako abisari atinanga libishma dati aseni masra Jesus Christus kong dati asondu fuwi besa